0: Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, en mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
3: De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Zuid-Hollandse Den Horen staat een bedrijfspand in brand. Het gebouw is volgens de brandweer niet meer te redden. Er wordt vooral hard gewerkt om ervoor te zorgen dat andere gebouwen niet in brand vliegen. Het getroffen bedrijf maakt mechanische skibanen. Er komt veel rook vrij bij de brand die over de snelweg A4 trekt. De Duitse defensieminister waarschuwt voor de toename van polarisatie en verdeeldheid in Duitsland. Als mensen het fundamenteel met elkaar oneens zijn en daar zelfs ruzie over maken, is niemand meer veilig, zei hij op een lezing in Berlijn. Hij noemde Finland als ultiem voorbeeld, waar juist veel verbondenheid is tussen mensen. Er zijn nog 2 mannen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het Witte Huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump. Dat werd georganiseerd in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mensen vast voor het plannen van die aanslag. En Frankrijk had er 4 uur voor nodig, maar ze hebben gewonnen van Irak op het WK voetbal met 3-0. De rust duurde ruim 2 uur, doordat er een zware onweersbui over het stadion trok in Philadelphia. Het noodweer zorgde ook voor problemen bij Spanje. Daar moest de training worden afgebroken door zwaar onweer en harde wind. Het Veronica Weer van Weer Online. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag wordt het weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Vlak langs de A4 bij Delft staat een loods in brand. De rook trekt over de snelweg die in beide richtingen dicht is. Het gebouw is voor een groot deel verwoest door de vlammen. De brandweer kon wel voorkomen dat andere gebouwen ook in brand vlogen. Voor zover bekend was er niemand binnen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is goed gekeken wat wel en niet zinvol is. En alles wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt. Volgens de Vereniging voor Cardiologie werden veel van die dingen nog steeds gedaan, omdat ze altijd gedaan werden, maar het hielp niet. Twee vliegtuigen zijn dit weekend bijna op elkaar gebotst in Boston. De piloten van een vliegtuig dat ging landen konden dat maar net voorkomen. Ze zagen op de grond een ander vliegtuig op een kruisende landingsbaan en vlogen een extra rondje voor ze alsnog veilig zijn geland in Boston. De toestellen misten elkaar op 100 meter. En de straat van Hormuz is volgens Iran voorgoed veranderd en het wordt nooit meer zoals het was voor de oorlog. Vanuit Teheran blijven ze de vaarroute controleren en dus bepalen wie er wel en niet door mogen en onder welke voorwaarden. Dat zou volgens Iran mogen volgens het internationaal recht. Andere landen hebben nog niet gereageerd. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden.

0: Kiss.
1: Radio Veronica.
2: Veronica.
1: De beste muziek

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een grote loods is vannacht uitgebrand in Den Horen, vlakbij Delft. De vlammen sloegen aan alle kanten uit het gebouw en er kwam veel rook vrij die over de snelweg A4 trok. Die moest daarom in beide richtingen dicht. Roetdeeltjes kwamen tot een kilometer verderop neer, maar dat is volgens de brandweer niet gevaarlijk. In het Gelderse Haalderen, vlakbij Nijmegen, is een kind op een fiets aangereden door een vrachtwagen gisteravond. Die raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. Hoe het mis kon gaan is niet bekend. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar geleden gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. En Noorwegen is zeker van een plek in de volgende ronde op het WK voetbal. In New York wonnen ze met 3-2 van Senegal. Topspits Erling Haaland scoorde 2 keer. Vrijdag moeten de Nooren tegen Frankrijk uitmaken wie de groep wint. De Fransen wonnen vannacht met 3-0 van Irak. Door zwaar onweer duurde die wedstrijd 4 uur. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah!
4: Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: met het nieuws. Het is 6:00.
1: Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. In Den Hoorn, vlakbij Delft, is een grote loods uitgebrand vannacht. De vlammen hebben het gebouw volledig verwoest. Er kwam bij de brand veel rook vrij die over de snelweg A4 trok. En die weg moest daarom in beide richtingen dicht. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is volgens het AD goed gekeken wat wel en niet werkt. Wat niet helpt voor een patiënt, wordt geschrapt, zodat er meer tijd overblijft voor patiënten die zorg nodig hebben. Veel van die dingen werden alleen nog gedaan omdat ze altijd gedaan werden, gewoonte dus. Er zijn nog twee mannen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het Witte Huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mensen vast voor het plannen van die aanslag. En het was een lange zit voor Franse voetbalfans vannacht. Frankrijk-Irak duurde 4 uur doordat er zwaar onweer over het stadion in Philadelphia trok in de rust. Frankrijk won wel met 3-0 en is dus door naar de volgende ronde. En dat geldt ook voor Noorwegen, dat moeizaam won van Senegal. Het werd 3-2. Vrijdag speelt Noorwegen dan tegen Frankrijk. Het weer dan, opnieuw een zonnige zomerse dag vandaag. 28 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog warmer. Vrijdag het hoogtepunt, plaatselijk 38 graden.
1: Zo.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
4: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
5: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
6: Fomar.
4: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
7: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
8: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Odido.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
17: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
18: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
17: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.

0: drumstel hebben, waar ze al heel de tijd naar omgekeken hebben. Elke keer als je een Phil Collins plaat hoort, denk je nou oké, doe hem toch niet weg. Want misschien, dit klinkt wel heel fijn. Philip Bailey, Phil Collins, een easy lover op deze dinsdag.
1: Gerard Ekdom.
0: Ja, dat ben ik.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Het begin van alweer een hele zomerse hete dag. Is het dinsdag, hè? Vandaag 23 juni. Het wordt weer boven de 30 graden. Kijken wat we niet aan gaan wennen, hoor. Al onze korte broeken zitten straks in de was. Wat moeten we nou nog? Goed, overleven we dan. Is er tot 10 uur een nieuwe Ekdom in de morgen. En wie floreert daar aan de horizon? Het is Melissa Etheridge. En ze heeft dat telefoonklapper erbij gepakt. En toch, ondanks dat, geeft het advies niet te bellen. Must be crazy for me, toch? You tell me.

0: wel zomaar met dit soort liedjes. Another 54 Ultra. Klinkt als een merk sigaret, hè? Doe mij een pakje 54 Ultra. Met filter, graag. Gewoon lang geleden. And talk to you. En daarvoor het was Melissa Etheridge. Must be crazy for me. Lieve mensen, het is dinsdagochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Marijke en Max zijn erbij. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo. Moet jullie echt gaan missen van de week, begreep ik.
1: Nou,
0: jullie hebben allemaal vakantie opgenomen. Wat gaan we nou krijgen?
1: We gaan allemaal andere dingen doen. Max, jij hebt het grote woord eigenlijk, hè?
2: Ja, ik weet niet of ik dat al mag zeggen. Maar er is een kleine kans dat ik inderdaad aan de andere kant van de wereld zit vanaf woensdag.
0: Echt bizar. Ja. Hij wordt gewoon gisteren gebeld. Wil je even naar Curaçao voor content? Ja hoor, ja. Doei. Ja. Je gaat gewoon. Wat is dit nou weer?
2: Ja, ik kan er niks aan doen, Geert.
0: Wat
2: een
0: van baan heb jij, zeg.
2: Ja, nee.
1: Ja, dat is niet vanwege het koraal, volgens mij, hè?
2: Nee, maar wel vanwege Curaçao. Want die moeten natuurlijk donderdag spelen. En ja. Die hebben een kleine kans, als ze winnen van uw voorkust, dat ze toch doorgaan naar de volgende
0: ronde. Ja, dan brengt de pleuris uit daar.
2: Ze zou ongekend zijn en daar wil je bij zijn.
0: Daar wil je bij zijn.
2: Ook als Radio Veronica.
0: Nou, dat is toch lachen. Dus ja. Dan ga je gewoon even naartoe.
2: Zeker. En Frank van der Linden is op vakantie, dus ja, ze konden niet wat anders krijgen.
0: Iedereen is op vakantie. Je hebt gewoon weer mazzel, ja, jongen. Ongelooflijk, zeg.
2: Maar jij, Marijke, dan?
1: Wat, ik ga feest vieren in Assen, naar de Titi.
0: En jullie laten mij gewoon echt hier in zak en assen, eigenlijk.
1: Dat is dat het. Is wel een beetje wat het is. Ja, je mag mee, hoor, daar verder niet van.
0: Ja, snap ik wel. Ja. Dat is wel lief. Ik zal kijken of ik...
1: Ja, kijk maar of ik kan.
2: Je mag ook mee naar Curaçao.
0: Nou, dat red ik ook niet.
2: Oh,
0: maar fijn dat je het aanbiedt. Maar superleuk. Ik ken je wel, voor mij is die warmer dan op Curaçao als het
2: doorgaat. Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Het wordt van de week 39 tot 40 ongeveer graden. Nou, ja. Dat is aan de warme kant, kan het opstellen. Ik lees ook in de krant dat er is geen airco aan te smeren. Ja, dat snap ik ook. Maar die moet je eigenlijk in het hart van de winter moet je die ophangen.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik bedoel, we moeten allemaal van onze zonnepanelen af en de airco's worden ingeslagen.
0: Ja, waar gaat dit mis?
2: Ik weet ook niet wat hier misgaat.
1: Ik denk dat je een grapje maakt, maar het wordt echt serieus vandaag maar 31 graden, geloof ik, op Curaçao, hoor. Dus. Ja, maar ook Curaçao. Dus bij ons hier wordt het 38.
0: Ja, dat is veel warmer.
1: Ja.
2: Nou ja, ik ga er morgen heen. En morgen ben ik er nog en jij bent er ook nog, toch?
1: Morgen ben ik er ook nog.
0: Ja, wat fijn zeg, om het allemaal te horen. En het is wel leuk, afgelopen avond was het zover. Het concert waar wij van ons hier, Radio Veronica, heel veel mensen blij hebben gemaakt met kaarten. Want Duran Duran was gisteren aan het optreden in Tilburg, was dat. En vorig jaar waren ze nog in de Ziggo, daar was ik bij. Geweldig om te zien. Maar er waren een hoop mensen heel blij. Even kijken hoe de reacties waren van gisteravond.
3: Ja, wij zijn naar Duran Duran geweest met z'n vijven.
4: The Reflex.
0: Bloody
4: good.
3: Het was echt super, super, super gaaf. Het was nog beter dan vorig jaar. Het was hartstikke warm. Maar we hebben het overleefd en het was echt fantastisch gewoon. Fantastisch.
4: Bloody beautiful, mate.
5: Hartelijk bedankt voor de kaartjes. We hebben een superleuk concert gehad.
0: Nou, in Engels wel heel blij gemaakt hebben. Bloody great, man.
4: Bloody great.
0: It was a great concept, you know. Nee, dat fijn dus. Dat was de sfeer gisteravond in een snikkelheet Tilburg.
2: Ja, daar moeten ze denk ik ook aan de airco dan, denk ik. Of
0: ik denk dat ze daar aan de zuurstof moeten, zeker wel. Dus fijn dat de kaarten in goede aarde zijn beland. En we hebben vandaag ook op de bühne, want het gaat maar door, jongens. Het is een komer gaan. We hebben Bon Syrah. En dat klinkt als een geweldige wijn.
2: Heerlijk.
0: Ja, een lekker flesje Bon Syrah.
2: Een lekkere, zware Italiaanse wijn.
0: Met een heerlijke afdronk. Maar het is een echt een Nederlandse band. En een geweldige band ook. Ze gaan de nieuwe single straks live spelen. Ze hebben al live muziek hier. Wat een show is dit toch, zeg. Och, jammer dat er niemand luistert. Nou, hoezo?
2: Geintje natuurlijk. Free, free.

0: punto.
1: Oeh, la camisa negra. Wat betekent dat? Weet je dat? Nee, geen idee. Volgens mij zwart,
2: Ja, iets zwart, ja.
1: Gitaar. Nee. En ik ben blij dat ik hem... laat ik het zo zeggen, had ik hem maar aangedaan.
3: Blues. Zwarte blues.
2: Precies. Yay. Ja.
1: Ik zit vandaag dus in de auto en ik heb dus een wit overhemd. Een wit linnen overhemd. Het is warm vandaag. Hè. We gaan vandaag buiten ook iets doen met z'n allen. Dus ik dacht, doe een wit linnen overhemd. En ik ben de hoed dan niet om met mijn kop koffie. Of
3: flats.
1: In die auto is echt zo'n koffievlek. Dus ik ben de auto geparkeerd. Ik had nog ergens een fles Spa Rood staan. Dus ik denk, als ik dat nou even snel... koud en nat. En uiteindelijk, kijk. Hey, camisa negra, maar nee.
3: Staat je wel goed.
1: Is gewoon,
3: dat is linnen is dat.
1: Het is linnen, maar het is wel fijn dat de koffievlek eruit is. Maar ik moest even denken bij La Camisa Negra. Ja? Ach, what is er nou voor Sting? And if you love somebody, set them free. En hij is gelijk. Zo meteen het nieuws van 6:30. En Marijke, wat zit er allemaal in?
2: Speciaal ingerichte plekken om af te koelen. En wat is de goorste gewoonte van je ex?
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
11: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
1: Veronica, verkeersinformatie. Er staan 9 vertragingen, waaronder op de A2 Den Bosch Utrecht bij de Empelbrug, 24 minuten. De A4 Rotterdam Amsterdam bij Zoetewaardendorp, een half uur. En een opgesloten afrit op de A27 Breda Gorkum bij Industrieterrein Avelingen. Zijn nu een kwartier. 6:50 en het allerheetste nieuws met Marijke Ketel.
2: Nou, heet wordt het zeker vandaag. En daarom zijn er in Amsterdam 12 speciale plekken waar je even kan afkoelen. Het kan bijvoorbeeld in een bibliotheek, kerk en supermarkt. En dieren mogen ook mee.
1: Oh, gezellig. Dan neem ik even mijn hond mee.
2: En dat is toch een hartstikke goed initiatief, vind ik het wel.
1: Ja, zeker.
2: Je moet echt goed op elkaar letten. En de hond die mee mag, lekker wat water slurpen. Dat is toch top. Wat minder goed nieuws. In Montreal, Canada, zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Het zijn een agent, een burger en de schutter zelf, die door de politie werd doodgeschoten. En het gebeurde in een Joodse wijk. Problemen dan bij Frankrijk-Irak op het WK voetbal, toen een flinke onweersbui losbarstte. De wedstrijd in Philadelphia werd 2 uur stilgelegd daarom. En een deel van het publiek moest tijdelijk het stadion uit. Frankrijk won wel uiteindelijk met 3-0. En weer een dankbaar onderwerp op de socials van morgen. Daar wordt namelijk opgeroepen om de goorste gewoonte van je ex te delen. Ik ben zo meteen benieuwd naar die van jullie. Kunnen jullie hier even over nadenken. Maar ik dacht, ik neem er vast een paar met jullie door die online geschreven worden.
1: Leuk.
2: Zo is er iemand die schrijft dat ze een ex heeft die een rietje in een pot augurken stak en het dan leeg doet.
1: Nee joh! Hoe zuur kan je zijn?
2: Nou, dat is toch verschrikkelijk. Gadsedakkie. Iemand bestelde aardbeienijs en dipte dat in jong belegen schaafkaas.
1: Wat? Ja, dat kan.
2: Geraspte kaas, zeg maar. Dat je dan dus een soft ijs hebt met aardbeiensmaak. En dat je dat in plaats van de disco dip...
1: Met kaas.
2: Door de kaas.
1: Oké, bijzonder.

0: Oh. Iemand heeft een ex die de tandenborstel deelde met haar moeder.
1: Oh, als ze dat al doet, wat deelt ze dan nog meer? Hè?
2: Ben je ook een beetje met je schoonmoeder aan de tongen?
1: Eigenlijk wel, in principe.
2: Ja.
0: Maar delen jullie überhaupt je tanden? Ik vind dat
1: Nee, nooit. Nee. Kijk, in ernstigste nood, één keer was ik hem vergeten, heb ik die van Nicole gebruikt.
0: Ja. Oh ja?
1: Ja.
0: Dat is één keer gebeurd.
1: Dat is eigenlijk, heb ik eigenlijk met mijn vrouw van tongen.
2: Ja.
0: Ah, stel je toch voor, hè?
1: Dat is wel goor allemaal.
0: Ah, er is ook iemand die, maar goed, daar zit Thijs er niet helemaal voor, die vertelde dat de ex steeds in de douche de nummer 2 deed. Je denkt maar
1: wat?
0: Het is echt ontzettend raar.
2: Dat gaat niet zomaar door het putje, hoor.
0: Nee, ja, ik weet het niet.
1: Met je handen.
0: Oké.
1: Excuus. Oh my god. Hè? Hoe kan dat nou? Stel je ervoor dat je al ontbijten bent, krijgen we zo weer op ons onder.
2: Jezus.
0: Ja. Hebben jullie dingen waar we jullie meteen een beetje aan moeten denken?
1: Ja, maar ik moet zo terug in de tijd, want het is minstens een kwart eeuw geleden dat ik een ex had.
2: Dat jij een ex had, hè?
0: Ja.
1: Even denken, wat had ze ook alweer? Oh ja, ze van die grote blikken Iers bier. En dat dronk ze dan, dat stond op de nachtkastje.
0: Guinness of zo?
1: Ja, van die kogels erin.
0: Op de nachtkastje?
1: Ja, en dan drukte ze ook nog de peuken in uit. Ja. Mooie tijden waren het.
2: En hoe is het nu met Henk?
0: Ik ben net zo.
1: Je hebt nog gesproken. Ja, dat is een prima kerel. Ja,
3: ik ben echt van Geert. Dat is
1: ongelooflijk, zeg.
0: Oh, wat grappig. Oh, wat erg.
1: Nou, met een augurkenvocht, dat kan echt niet.
2: Nee. Zo.
0: Het weer nog. Zondag wordt het vandaag met af en toe wat sluierbewolking. Van noord naar zuid wordt het 28 tot 32 graden. Bij een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind.
1: Wat een ingewikkeld bericht, zeg.
4: Dit is Radio Veronica. Het station van Maarten en Frank. Iedere werkdag vanaf 4 uur. En nu, Gerard.

0: 72 bar op de nationale eterfrequentie. Blaasde hij je complete dak eraf.
1: En toen belde de overburen op en toen zeiden ze, ja, het dak ligt eraf.
0: Gerard Ekdom staat aan.
2: Dan wil jij niet weten wat daar gebeurt, hoor, Pik.

0: natuurlijk dan, hè, want dat komt uit de Rocky-film Survivor and the Eye of the Tiger. Daarvoor geweldige stemgeluid van Paul Carrick. Hij was de zanger van Mike and the Mechanics, onder andere in Over My Shoulder.
1: Ekdom's platenkast.
0: Even weer een ferme duik in de platenkast. En ik heb er gewoon even eentje uitgepakt die je nog wel eens hoort. Maar ik heb hier gewoon zin in. Ik kan er ook niks doen. Ik heb er gewoon zin in. Peter van den Bos. Zo werd hij geboren. En dat was in Suriname. Maar hij is een, hij is ook een beetje Indiaans. Want hij werd, hij was Kalina-Indiaan, geboren in Suriname. Dus in fact, he was an Indian. And he still is. And he's proud of that. Dan kan ik het maar over één iemand hebben, toch?

0: op Spotify. Dat is erg, hè? Ik heb hem echt gezocht, maar hij staat er niet op. Dus je moet gewoon naar YouTube of luisteren af en toe naar, naar Veronica. Dan hoor je hem gewoon heerlijk. Turn up the bass knijter ook meteen. Hè?
1: Turn up the bass knijter.
0: The Chief. Ik zie dat meerdere mensen er heel erg blij van zijn geworden in de app. Dus dat is mooi om te horen. Heerlijk, The Chief. Nou, we kunnen door.
2: Turn up!

0: Oh, je laat het nooit. Dan zitten mensen alweer te wachten voor de radio dat het moment weer daar is.
1: Ik twijfel.
0: Want het is natuurlijk altijd weer een spannende elke ochtend. Het is 1-0, de aardstand in deze fantastische quiz. En het is pas dinsdag en dan ben je ook nog in een hele rare week terechtgekomen bij het helemaal niet kan afmaken, hoor ik net.
1: Nee, dat klopt. Maar je vergeet een beetje te vertellen voor wie de 1-0 is. Dat wil je dat we graag even bij.
0: Het is 1-0 voor jou.
1: Ja, precies, dankjewel.
0: Ja, voor jou. Ja, 1-0 voor jou.
1: Dankjewel.
0: Het zal de paal staand kunnen worden natuurlijk. Maar je kunt ook meteen in de winning streak blijven. Het fragment van vandaag, laten we daar maar eens aan beginnen. Die komt van onze collega's van RTV Oost. De regionale omroep van Overijssel. Een van de razende reporters die ging afgelopen zondag de straat op om mensen te interviewen over Vaderdag. Want dat was het afgelopen zondag, mocht je dat vergeten zijn. Oepsie poepsie. Luister even mee.
2: Wat vind jij leukste aan jouw vader?
3: Dat hij op sommige momenten mij helpt met wanneer mijn moeder heel streng is. Bijvoorbeeld als ik voetbal in huis.
4: Dat hij lief is en grappig.
2: En wie is er dan strenger, mama of papa?
3: Sommige momenten mama. En op sommige momenten papa.
5: Allebei even streng.
2: Wie is er strenger?
5: Mama.
0: Ja, en bij deze meid zet ik hem even stil. Want Marijke, waarom is volgens haar mama strenger dan papa? A. Mama kan ongesteld worden. B. Mama heeft namelijk een hele strenge bril. Of C. Mama heeft een kort pittig kapsel.
1: Oké. Mijn eerste gevoel is B, dat het nummer B moet zijn. Waarom? Ik denk dat dit meisje, mag ik hopen voor haar, nog geen idee heeft van menstrueren en de bijkomende circussen.
0: Circussen. Is er bij jou thuis een circus, ja? Oké, dan weten we dat.
1: Elke maand weer feesten. Nee, ik kan me niet voorstellen dat ze zegt mama is strenger, want mama is soms ongesteld. Dat kan ik me niet voorstellen. Dus ik zet een streep door nummer A. C. Nog één keer kort pittig kapsel. Zeker, ja. is zoiets wat wij gewoon zeggen. Dat zeg je op die leeftijd toch ook nog niet. Van die is een kort pittig, dat geloof ik niet. Die is gewoon korte haartjes.
0: Misschien volgt ze wel de kort pittige kapsels op Instagram.
6: Leuk, misschien maakt papa daar wel heel veel grapjes over. En dan zegt dat kind, ja, die zegt kort dat pittig. Gewoon na, hè?
1: Ja, nee.
0: Ze doen alles na.
1: Ik denk dat als papa daar grappen over maakt, dan is het al niet een gezin waarbij iemand, denk ik, echt heel kort haar. Ik weet het niet. Dat is een gevoel. Ik denk dat het antwoord B is.
0: Antwoord B.
1: Ja, dat ze een strenge bril heeft. Daarom is mama gewoon veel strenger, omdat ze er strenger uitziet.
0: Dus we zitten nummer B in.
1: Nummer B, ja hoor.
0: Gaan we eens even luisteren.
2: Wie is er strenger?
5: Mama, want zij kan ongesteld worden.
2: En dan is het bonje.
1: Oh nee.
5: Ja.
0: Dan is het bonje. Ja, dat is niet best voor niemand.
1: Oh.
0: Oei, oei, oei. Het is ongelooflijk. Nee, het is niet goed.
1: Helaas pindakaas.
0: Maar wel heel lollig dit. Mag ik eerlijk zijn. Maar dat betekent dan nu de paalstand.
1: Spannend.
0: 1-1. Spannend, ja. I've never seen

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Ook bij Plus. Plus Spare Ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee, Plus.
3: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
3: Nu bij Festool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op festool.nl/acties.
12: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
14: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
15: Dat gaan we vieren.
14: Zo goedkoop, daar word je fan van.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 7 uur.
7: Hier is Marijke Ketel.
8: Goedemorgen. Het is heet en zonnig deze week. Maar volgens een vandaag zijn er best wel wat mensen die zich niet insmeren met dit weer. Uit hun onderzoek blijkt dat 1 op de 5 mensen die graag bruin wil worden van de zon zich helemaal niet insmeert. En sommigen omdat ze het vergeten of omdat ze het overdreven vinden. Nou, verder blijkt dat vrouwen zich wel een stuk beter insmeren dan mannen. Als je juist de zon uit wil voor wat verkoeling, dan kunnen Amsterdammers de komende dagen terecht bij speciale plekken om af te koelen. Ze kunnen bijvoorbeeld terecht in een bibliotheek, buurthuis en supermarkt. En de hond die mag ook mee. De meeste koelteplekken zijn in stadsdeel Nieuw-West, omdat daar de minste schaduw is. Noodweer dan vannacht bij Frankrijk-Irak op het WK voetbal. In Philadelphia barstte een enorme onweersbui los, waarop de wedstrijd 2 uur werd stilgelegd. Een deel van het publiek moest tijdelijk het stadion uit. Frankrijk won uiteindelijk met 3-0 en is door naar de tweede ronde. Noorwegen is ook door na winst op Senegal. En steeds meer huishoudens in ons land komen maar moeilijk rond. Bijna 40% houdt niets over om te sparen, komt echt net rond eigenlijk. En onder jongvolwassenen is dat meer dan 50%. Dat staat in een rapport van voorlichtingsinstituut Nibud. En ook maken steeds meer mensen zich vrijwel altijd zorgen om hun financiële situatie. Het weer nog, ja, zoals gezegd, zonnig, maar ook af en toe wat sluierbewolking. Van noord naar zuid wordt het 28 tot 32 graden. Staat een klein beetje wind, maar maak je borst maar nat, want de komende dagen wordt het steeds warmer.
7: Oh. Een explosie dit weekend.
8: Nou, behoorlijk.
7: 18 vertragingen staan er. Dit zijn de problemen. A2 Den Bosch-Utrecht. Bij de Empelbrug, daar sta je 22 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp 21 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam bij Klaverpolder 40 minuten.
9: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
10: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense. Ook bij Plus. Magnum IJs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied op deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
16: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
17: Ja,

0: start. Nu extra korting bij Amsterdam de Style Outlets.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
1: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, het is WK.
5: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Odido. Let's go! Dit is Radio Veronica.

0: 30 jaar geleden. Een monster hit voor deze band, de Spin Doctors. Two Princes op dinsdag. Het is 23 juni en je hebt ons gevonden.
1: Het is even zoeken, ik weet het, maar het is je gelukt.
0: Het is Radio Veronica, echt door de morgen. En we hebben de krant even doorgespit en bereiken. Wat heb jij nou gevonden?
2: Ik heb een onderzoek gevonden die voor veel van onze luisteraars, denk ik, echt als geroepen komt.
0: Oh, ben benieuwd.
2: De meeste mensen gaan, denk ik, wel de WK-wedstrijden kijken, toch? Dat doen wij ook allemaal.
0: Nou, allemaal, maar alle wedstrijden.
2: Nou, laten we het bij Nederland houden. Maar maakt eigenlijk niet zo erg veel uit welke voetbalwedstrijd je kijkt. Ik heb hoe dan ook goed nieuws voor je. Een BBC-journalist heeft hier namelijk onderzoek naar gedaan. En wat blijkt? Het kijken van een voetbalwedstrijd is gewoon een kleine workout.
0: Zie je nou, we zijn toch altijd kapot in die wedstrijd.
2: Het is toch fantastisch. Vergeet dat rondje fietsen, hardlopen. Ga gewoon een voetbalwedstrijd kijken.
3: En kan je dit naar mij sturen? Want,
2: ja, dan wil je naar dag maar sturen.
3: Met vind het altijd vervelend als ik dan Ajax heb gekeken en dat ze dan verliezen en dat de hele zondag dan verpest is.
0: Ja, maar dan kun je zeggen, ik was even aan het sporten.
3: Ja, ja. Ik val er wel vanaf.
0: Ja, ik krijg er wel een mooi lijf van.
2: Ja, deze BBC-journalist die heeft zich tijdens Engeland-Kroatië laten aansluiten aan medische apparatuur. En die meten dus de hartslag, bloeddruk, ademhaling, noem het allemaal maar. Hersendoorbloeding, stresshormonen.
0: Mijn god, zeg.
2: Is te gek. En wat bleek nou? Het lichaam reageert steeds op die spanning. Herstelt zich weer. Je verbrandt allerlei calorieën. Je bloedsomloop gaat beter. Het is gewoon fantastisch.
0: Wat fantastisch, zeg.
2: Ik moet er wel even bij zeggen dat als je al gevoelig bent voor hartproblemen en voor stress, dan moet je eigenlijk een beetje uitkijken. Maar ik denk dat voor de meeste mensen dit gewoon supergoed nieuws is.
0: Oké, dus we moeten allemaal wakker blijven deze week tijdens de wedstrijd.
2: Ja, 1 uur 's nachts, hè?
0: Donderdag. Even sporten om 1 uur 's nachts, jongens. Ja. Het is niet anders.
3: Kan ik jou op deze manier dan ook overhalen om ook Eredivisie voetbal te gaan kijken?
0: Er zijn wel grenzen, Max.
3: Okay,
0: ik denk dat ik gewoon ga hardlopen, toch?
3: Nou, prima, hè?
0: Wat heb jij gevonden, Max?
3: Nou, misschien hadden jullie het al doorgekregen. In het nieuwe SBS6-programma, 5 dagen vast, daar zitten wildvreemden 5 dagen lang aan elkaar vast. De presentatie was natuurlijk in handen van
2: Jan Versteeg.
3: Heel goed. Ja, hebben jullie het al gezien?
0: Nee, maar ik wist dat hij het deed.
3: Ja, precies. Nou, het gaat ook niet lukken, want het programma is nog niet op tv. En het gaat ook niet gebeuren, want John de Mol heeft er nu al de stekker uitgetrokken.
0: Oh, nu al?
3: Ja.
2: Voor het überhaupt is uitgezonden.
3: Het is nog niet uitgezonden. En het is nu al klaar.
0: Nou ja, wat gebeurt er met het programma dan?
3: Ja, dat zullen we nooit weten.
0: En er zijn opnames, het is allemaal al klaar.
3: Het is, in principe waren er ook al opnames, ja.
2: Vonden ze die dan zo tegenvallen, dat de pilot het gewoon niet gehaald heeft?
3: Ik denk het wel. Maar er zijn natuurlijk wel meerdere programma's die op SBS6 geweest zijn die het niet gehaald hebben. Wat dacht je van De Volgers met Diantha Broeks?
0: Oh ja, dat was ook een mooi programma.
3: Ongezien de 5-uur-show, de single.
2: Apple Stars, daar ga je trouwens aan voorbij. Maar dat was echt het paradepaard van John de Mol, hè?
3: Ja, voor 1 seizoen.
2: Het was echt groot op ingezet. Maar dat was dan met nepartiesten, met de AI, was dat?
0: Ja, dat was tijd ver vooruit, hè?
2: Nou ja, we waren geen echte artiesten. Maar dan kon je, volgens mij was het talentenjacht met een soort van, wat was het?
3: Ja, je ziet gewoon avatars.
2: Ja.
3: Dus daarom ook Eva Stars.
2: Ongelooflijk,
3: ja. Je leven op de rit natuurlijk. 4 is te veel met Sander Land. Ik heb het allemaal niet gered. Allemaal 1 seizoen. Maar het is volgens mij nog nooit gebeurd dat iets nog niet op tv is geweest en nu al gecanceld is.
2: Nou, dan is het gek dat het al is aangekondigd. Vaak test je dat toch achter de schermen even. Nou, als het niet werkt, dan werkt het niet. Even voor je vrienden. Maar dat het al is aangekondigd.
3: Ja, ik ben benieuwd wat daar gebeurd is.
0: Ja, ja, maar die arme Jan Versteeg.
3: Ja, die krijgt alweer wat nieuws.
0: Moet hem even goed. Een hart onder de riem. Even Jan. Jan. De arme Jan. Zo, dat is weer. Is dat ook weer even?
3: Ja, maar John de Mol bedenkt er wel weer wat nieuw voor.
0: Oh, vast wel. Dat weet ik zeker. Zo is John natuurlijk.
3: Wat heb jij gisteren?
0: Nou, de laatste wedstrijd van het Nederlands elftal in de poolfase. Oftewel, we gaan weer sporten, hoor ik net. Hij staat voor de deur. En eigenlijk is er maar 1 plek waar je die wedstrijd wil kijken natuurlijk. En dat is het Radio Veronica Café in Breda. Ja, de afgelopen 2 keer was al een groot feest. Maar donderdag belooft het er echt te gaan knallen. Er staan liters koud bier, staan er al koud. Knoepertje hete bitterballen, want het wordt maar 38 graden. Ja. Dus we dachten, laten we die dingen vast warm maken.
3: Lekker, hoor.
0: Wout en Frank. En dan ook nog crème de la crème van de Nederlandse volksmuziek. Wat er allemaal langskomt, jongens. Ik noem even een Samuel Welten.
3: Ja,
0: even serieus, hè. Samuel Welten. Ja, en even serieus, komt ook.
3: Die is van Baila, Baila, Baila.
0: Dat is die van de Baila de Gasolina. Vorig jaar een enorme hit natuurlijk. En de zomerrit van dit jaar is er ook aan toegevoegd, jongens. En hij had toch gewoon ruimte in de agenda. Het is ongelooflijk. Rutger van Barneveld.
3: Hey!
0: Ja, heb je zijn nieuwe hit al gehoord?
3: Ik had hem gisteren de hele dag in mijn hoofd. En ik was er niet blij mee.
4: De zon zien zakken in de zee.
0: Je stinkt er wel mee ook, hè?
4: Zomernachten met z'n twee.
0: Ja.
4: En stijg ik op dat wiekje met me mee.
0: Zo. bij onze redactie heel succesvol nummer.
3: Ja, wat vind jij ervan, Geert?
0: Ik denk er het mijne van, maar dat maakt allemaal dat niet erg.
3: Okay.
0: Het gaat om de sfeer, hè? En we zijn allemaal één nu. Nou goed, ik weet namelijk, er zijn nog gastenlijstplekken vrij. Er zijn er nog een paar. Dus zullen we gewoon iemand blij maken met kaarten voor deze geweldige... Voor dat geweldige café.
3: Wat, nu?
0: Donderdagmiddag vanaf 4 uur, het Radio Veronica Café. Wil jij erbij zijn? Laat dan even weten waarom je erbij moet zijn. Doe dat via de app en geloof mij, dan win jij gewoon een plekje op de gastenlijst. Zie je misschien Van Barneveld live, Tron de Rutger. Ongelooflijk, even serieus is er ook bij. Samuel Welten. Het lijkt 100% NL wel, joh. Wat gebeurt hier?
3: Nou, laat het zo snel mogelijk weten dan maar. Ja.
0: Laat maar weten. En dan maak je ook nog kans voor een reis voor twee personen naar Curaçao in de koffer van Max Schuiling.

0: een tip van Groene Gang. Get down on it. Nou, als zij het zeggen, is het natuurlijk zo.
1: Het Radio Veronica Café.
0: Ja, aankomende donderdag gaat het een feest worden. Dan openen we weer de deuren van het Radio Veronica Café. We hebben gewoon, welke zender heeft nou zijn eigen kroeg?
2: Fantastisch. Ja, niemand.
0: Hebben wij gewoon.
2: Ja, joh.
0: De perfecte warming-up voor een avondje. Dan wel nachtje voetbal kijken. En we gaan eens even lekker die gastenlijst proberen te vullen. Want ik heb iemand aan die telefoon die ik blij mag maken voor toegang tot dat café. En ik mag hem dubbel feliciteren, want hij is ook nog jarig geweest. Dames en heren, aan de telefoon, Teun van Huizen uit Utrecht.
3: Goedemorgen.
0: Lang zal die nog leven. Lang zal het.
3: Teun, ja, dankjewel.
0: Zondag was je jarig, hè?
3: Ja, klopt.
0: Hoeveel lentes jong ben jij geworden?
3: Nou, 30. Dus dat is wel een heel mijlpaal.
0: Oh. Echt 40?
2: Nee, 30.
0: Oh, 30. Ik denk al. Ja, ik verstond 40. Nee, 30. Oh, wat een mijlpaal zeg.
3: Nee, 30. Dus,
0: oh, dat is fantastisch.
3: Ja.
0: En hoe heb je het gevierd?
3: We waren met de familie waren we naar Vlieland geweest.
0: Oh, dat is ook leuk. Even lekker naar Vlieland. En was het een beetje gangbaar daar qua temperatuur? Ja, vast wel.
3: Ja, heerlijk. Rond 22, 23 graden. Dus,
0: dat is top.
2: Ja. Ja, ik weet nog wel dat ik 30 werd en dat het ook een beetje anders voelde. He, dat je denkt, oh shit, ik ben echt geen twintiger meer. Mijn jeugd is nu echt officieel voorbij. Heb jij dat ook, Teun, of niet?
3: Nou ja, leeftijd is maar een getal, hè.
0: Dat is ook waar.
3: Ik voel me al 18 met 12 jaar ervaring erbij. Dus.
0: Dat heb ik ook.
2: Ja?
0: Maar dan met iets meer jaar ervaring erbij. Ja. Het maakt verder ook niet uit. Teun, je gaat het gewoon even lekker doorvieren, want ik mag je feliciteren. Jij wint die felbeginnende tickets voor het enige echte Radio Veronica Café!
3: Wow.
0: Ja! Dat is leuk, aankomende donderdag. En je bent van harte uitgenodigd.
3: Ja, super, dankjewel. Hartstikke leuk.
0: Doen we daar een pilsje, want ik ben er ook even bij.
3: Gezellig.
0: Gezellige poster even op je 30ste. Dat is een goeie. Gezellig, man. Zie je donderdag. Bye bye, man.
3: Bye.
0: Maar er is ook nog kans op een rijtuig Curaçao. Die gaat ook nog uit deze week.
2: Spannend. Je zal er maar binnen, joh.
0: Je zou maar zomaar spontaan naar Curaçao mogen. Ik ken niemand die... Oh, wacht. Ik ken wel iemand.
2: Ja.
0: Som kruisen valt er nog.

0: Elvis Presley. Junkie XL, hoewel Amerika mocht Junkie niet, hè. JXL, Little Less Conversation. Het nieuws komt eraan. Om 7:30 bereiken. Wat zit er allemaal in zometeen?
1: Wolven worden tegen de regels in afgeschoten. En zou jij iemand kunnen betrappen op een leugen?
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
10: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen
8: die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet

0: Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Oranje fans opgelet,

0: Live Veronica verkeer met 25 vertragingen. Dit zijn de drie langste op dit moment. De A2 Den Bosch Utrecht bij Zaltbommel, 50 minuten. De A4 Rotterdam Amsterdam bij Zoetewoudendorp, een half uur. En de A29 Berg op Zoom Rotterdam bij Oud-Beijerland, 34 minuten. 20 seconden voor 7:30. Ik vind het goed. Laatste nieuws met Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Steeds meer mensen in ons land hebben geldzorgen. Volgens het Nibud komt maar 40% moeilijk rond. En onder jongvolwassenen is dat meer dan 50%. En ook hebben veel huishoudens maar weinig spaargeld om klappen op te vangen. Tientallen wolven zijn de afgelopen jaren van de aardbodem verdwenen. En het vermoeden is dat ze zijn gedood door stropers. Dat zeggen onderzoekers die denken dat boeren dat stiekem hebben goedgekeurd. De grote sterren hebben het weer waargemaakt op het WK voetbal. Lionel Messi, Kylian Mbappé en Erling Haaland scoorden 2 keer voor Argentinië, Frankrijk en Noorwegen, die allemaal wonnen en door zijn naar de tweede ronde. En het herkennen van leugens volgens de Quest...
0: Ah, is hij weer binnen?
1: ...zijn we daar helemaal niet goed in. We vertrouwen namelijk massaal op onze leugendetectieradar. Nou, dat hebben we dan geleerd van CSI en van allemaal dat soort programma's.
0: Ja.
1: Iemand die je niet aankijkt, iemand die een beetje begint te frunniken, iemand die weer hakkelt. Maar als mensen echt een studie doen om bijvoorbeeld beveiliging te leren, dan zijn er 92 signalen waar iemand een leugen aan kan herkennen. Dus de kans is super groot dat wij dat helemaal niet goed beheersen.
2: Ben ik toch benieuwd. Ja, kan je
0: wel
2: benieuwd,
0: ja.
1: Nou, het zijn er 92, dus die ga ik niet allemaal opnoemen.
0: Laten we beginnen met nummer 1.
1: Nummer 1. Nou, dat is wel onder meer. Kijk, iedereen heeft natuurlijk andere signalen. Maar ik wilde eigenlijk heel graag even van dit artikel gebruik maken om even te hebben over onze coördinator Niels.
0: Ja.
1: Omdat ik hem erg ervan verdenk dat hij vanmorgen glashard tegen ons aan het liegen is.
2: Oh ja?
0: Ja, Niels, wij gaan vanmiddag even met z'n allen een tripje doen. Even gezellig. Met z'n allen iets leuks doen.
2: Van de zon genieten.
0: Van de zon genieten. Ja, dat is mooi weer ook. En dan. Niels zegt. Ik weet niet of ik er morgen bij ben. Ik heb namelijk mijn beide voeten verbrand. Ik heb namelijk zonder schoenen op straat gestaan.
1: Ja.
0: En wij dachten, wat? Wat? Daar klopt niets van.
2: En zowel jij, Geer, als Marijke, als Annelore vroeg maar, hoe dan?
0: Hoe dan?
2: Hoe dan? Hoe dan?
0: En toen?
2: Stilte.
0: Stilte.
2: Helemaal niks.
0: Niks.
2: Niels.
0: Dus wat is er aan de hand, Niels?
3: Nee, ik was gisteren. Ik moest wat uit de auto halen. Dus ik loop naar beneden over de tegels. En ik loop een blokje zo rondom het huis. Naar de voordeur weer. En toen had ik mijn poten verbrand.
1: Maar waarom had je niks aan je voeten? Je weet dat het heet is.
3: Ja, ik denk ik loop even snel naar de auto.
0: Verbrand.
3: Zo erg kan het niet
2: maar dan
3: zijn.
2: Oké, maar dan nog. Dan heb je toch na stap 2 dat je denkt. Au.
3: Ja, maar dat ging wel mee dus. Op dat moment. Na de tijd wel.
1: Oké, toen stond je bij je auto, want dan moet je natuurlijk wat langer stilstaan. Toen ben je in die auto gehupst omdat het te heet werd. Hoe ging dit?
3: Nee, ik pakte wat uit de auto.
0: En weer terug. En toen kwam je tot de conclusie, mijn voeten zijn allebei verbrand.
3: Ja, ik dacht al, ik heb iets onder mijn voet zitten, een steentje of zo. Maar dat was dus gewoon echt een blaar.
1: Oké, goed. En dan denk jij, want we gaan een zittende activiteit doen.
0: Waarom kan je niet mee? Waarom zou je niet mee kunnen?
3: Nee, ja, ik dacht, als het uit de hand loopt, dan wil ik gewoon lekker mijn blaren doorprikken, voetjes hoog hebben en
0: En dan wil je ons niet bij hebben?
3: Ja, ik wil wel op de boot gaan zitten, blaren doorprikken.
2: Het is niet alsof we gaan hiken, hè? Kijk, als je niet met ons mee wil vandaag, moet je het gewoon zeggen.
1: Een hele slechte
3: voet. Ik wil graag met jullie mee.
0: Maar dit zijn dus de. Ik wil straks natuurlijk gaan we de voeten aanschouwen. We gaan het zien.
2: Ja,
0: ik ben heel nieuwsgierig.
2: Of ga je mee met Jan-Willem Roodbeen en je moet kijken in de vechten.
0: Weten we dingen niet?
2: Dat we dat niet weten, Niels.
1: Oh, hij heeft de schoenen nu uitgedaan. Ik weet helemaal niet of ik hier zin in heb.
0: Nee, nu krijgen we de blaren ook te zien. Dus het is geen smoes, het is echt waar.
1: Oh, jeez.
0: Maar er zijn ook mensen. Het gaat ook de manier waarop je het brengt.
1: Ik verzorg de voeten wel trouwens.
0: Ik heb een keer een leugen verteld die zo

0: Echt, mensen dachten echt dat het waar was.
1: Oh ja?
0: Ik was te laat op school en dat was gewoon echt mijn schuld. Dus ik zei tegen die juffrouw, ik zeg, ja, sorry, maar het is echt ongelooflijk, maar de trein zat vastgevroren aan het spoor. Nee. En die vrouw zegt, och, mijn jongen, wat zul jij het koud hebben gehad.
2: Nee.
0: Ga gauw zitten en je ziet mijn klasgenoot allemaal. Jij komt ook echt overal mee weg.
1: Nee joh.
0: Ja, ja.
2: Ja, het zijn toch die bruine kijkers, denk ik.
0: Is dat het?
2: Ja, daar kun je toch alles mee wijsmaken, denk ik.
0: Het, nou goed, ik hoef er niet op de blaren te zitten.
2: Nee, dat, ja, ik heb de blaren inmiddels gezien hier. Het weer nog zonnig met sluierbewolking. Van noord naar zuid wordt het 28 tot 32 graden.
0: Wat een rondje blaren ik hem vanmiddag. Dat is ook leuk.

gewoon ook, hoor ik net. Lionel Richie. Dancing on the ceiling op deze dinsdagochtend, waarin ik je kan melden dat het zometeen weer gaat plaatsvinden. Dat ene spel, je weet wel. Met dat woord, wat je niet kent, maar misschien ook wel. Je weet het niet. Het woordenboekspel. En misschien dat jij de kandidaat bent. We hebben wat leuke prijzen voor je. Ilja Gort, als je in de boekhandel komt, je ziet zijn hoofd overal. He is everywhere. Hij heeft een nieuw boek uit. Een roman, Grand Café Malheur. En hij heeft ook een zomergeschenk geschreven. Dus als je dat boek zou kopen, krijg je er ook Petit Café Bonheur bij. Oh. Maar die hebben we allebei voor je. En ik denk dat hij in een van die twee boeken ook nog wel een handtekening heeft gezet. Hem kennende zit dat wel snor. Wil jij meedoen met het woordenboekspel, hoef je slechts één woord te appen. En dat is het woord woordenboekspel. De Radio Veronica app is hartstikke gratis. En misschien doe je zometeen mee. Dat zouden we heel gezellig vinden. Dus wil je meedoen met het woordenboekspel? App dan woordenboekspel naar de Radio Veronica app. En dan wordt dat allemaal geregeld. Maken we er een

0: geven in Utrecht, notabene, op de Mariaplaats. Maar een wereld heeft voor Gloria. En Stefan.
1: Hi everybody, I'm Gloria Stefan and I'm so lucky that Gerard is going to play yet another one of my hits.
0: Nee, niet.
1: Thank you so much, Gerard Ekdom.
0: Graag gedaan, maar net gedraaid. De Conga was dat, daarvoor World Party Way Down.

0: het erg dat ik deze jingle de hele middag in mijn hoofd heb gehad gisteren.
1: Nou, dat is beter dan Rutger van Barneveld.
0: Ja, dat is het.
1: Sorry hoor.
0: Het is ook een urwurm, hè, natuurlijk. Hè. Het is een heel simpel spel, toch altijd weer lastig. We hebben een woord van de dag random geplukt uit de dikke Van Dalen. Dus één probleem, we hebben alle drie een andere definitie van dat woord. En het is aan jou om te bepalen welke de juiste is. En vandaag spelen we het met iemand waarvan zijn achternaam in het woordenboek had kunnen staan. Want daar gaan we. Aan de telefoon, Vito Mangiatina.
1: Ik hoop denken wij.
0: Vito Mangiatina.
2: Dat is goed.
0: Is dat goed?
2: Ja, dat is goed aangekomen.
0: Mangiatina. Ja, ik...
3: Dit wordt een heel moeilijke zorg.
0: Sorry Vito, je hebt een beetje lastige lijn, waardoor we jou niet goed kunnen verstaan. Dus wat zei je als laatste aan medeklinkers?
2: Mangiatina.
0: Nou, ik zat in de buurt, toch?
2: Ja, dat is leuk.
0: Wat een prachtige naam. Is dat toch geen Italië? Toch geen Italië?
2: Ja, zeker.
0: Ja? Waar kom je vandaan oorspronkelijk?
2: Mijn moeder die komt uit Puglia. Ja. En mijn vader die komt uit Sicilië.
0: Sicilië dan? Ja, ik snap hem ineens. Puglia, Sicilië. Nou, dat is mooi. En je houdt je hoofd koel deze week, want je bent wel wat gewend natuurlijk. Dat komt helemaal goed, hè?
2: Ik ben zeker wel wat gewend, ja.
0: Want hij is administratief financieel medewerker, weet ik uit betrouwbare bron, onze Vito. Nou, ik hoop Vito dat je recht hebt op al die prijzen. Want we hebben namelijk een paar mooie boeken van Ilja Gort voor je in de aanbieding. Namelijk het zomergeschenk en zijn nieuwste roman. En een heel moeilijk woord van de dag. Ga ervoor zitten, want daar komt-ie. Het woord van de dag is...
4: Okshoofd.
0: Oh, dat klinkt als een heel...
4: Okshoofd.
0: Ja, okshoofd. Wat is dat, Marijke?
5: Nou, okshoofd, dat is een oude inhoudsmaat. Dus stel, wij zitten lekker samen aan de brandewijn.
0: Vroeger. Brandewijn.
5: Zitten we lekker brandewijn te drinken. Ja. En dan vraag jij mij, hoeveel brandewijn heb jij nog, Marijke? En dan zeg ik, nou, ik heb nog 3 okshoofd, Geer.
0: Nog 3 okshoofd.
1: En dan zegt Geer, nou, dat is best wat.
0: Dat is best wat, 3 okshoofd. Nou, mooi. Max, wat denk jij dat het is?
1: Nou, het is geen brandewijn. Nee, het is een middeleeuws hoofddeksel wat zich kenmerkt door het plukje okselhaar aan de bovenkant. He, dus sommige hoeden hebben een veer.
0: Deze heeft okselhaar.
1: Het okshoofd heeft een beetje okselhaar. Een toefje.
0: Ze hadden in de middeleeuwen ook heel veel okselhaar.
1: Heel lang.
0: Het groeide overal uit, ja. Nee, nou, veel mensen zijn bekend met het strottenhoofd, hè?
1: Ja.
0: Voel maar eens even lekker aan het strottenhoofd.
6: Ik ben er nu aan het voelen.
0: Nou, dan moet je even naar beneden. Het okshoofd zit daar namelijk net onder. Het is een onderdeel van je nek. Je denkt, goh, ik heb last van mijn okshoofd.
1: Oh, maar het is gewoon veel minder bekend dan het
0: minder bekend dan het strottenhoofd, natuurlijk. Het strottenhoofd is tingling, it's thunder van het okshoofd. Nou, Vito, ik ben heel benieuwd of hij hieruit komt.
2: Ja, het is wel lastig deze, hoor.
0: Lastig, hè?
2: Normaal heb ik het altijd wel goed, maar... ik pak voor... ik pak voor nummer 2.
0: Voor Max?
2: Ja.
0: Je denkt dat ze echt heel veel oksel hadden in de middeleeuwen... en dat ze dat op een hoed hebben gedaan?
2: Ja, vind ik wel.
0: Dat denk jij echt, ja.
1: Oké.
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd of...
4: Okshoofd is een oude inhoudsmaat voor onder andere brandewijn.
0: Oh nee.
4: Marijke heeft gelijk.
0: Oh nee, Marijke, het was wel waar. Brandewijn, oh. Ja, nee, okselhaar, wel een goed idee trouwens. Ik ga vanaf nu als nieuwe merchandise in het programma... is het gewoon een hoedje met okselhaar aan de bovenkant.
1: Ja. Voor in de herfst lekker.
0: Ja, ze vallen weer vroeg dit jaar, de okselhaar. Nou Vito, gelukkig, er is altijd wat te winnen. Je krijgt van ons een bemoedigend applaus.
2: Hey!
0: Dankjewel. En heel snel dat je meedeed. En alleen al je naam was een eer om uit te spreken. Bye bye, een fijne dag, hè? Dankjewel. Zal ik je dan maar even wat nieuws voorschotelen? Dit is fantastisch. Hij staat op North Sea Jazz. Hij heeft net een nieuwe plaat uit. Zijn nieuwe album is eindelijk uit. Zijn naam is Jalen Nganda. En dit is alsof het al 60 jaar geleden op Motown Records is uitgebracht. Maar het is gewoon nieuw. Burning

Onthoud die naam, hij staat op North Sea Jazz ook dit jaar. Burning Temptation. Ik denk dat we daarin terecht gaan komen qua temperaturen. Deze week Burning Temptation. Of misschien een Burning Sensation. En over sensatie gesproken, zometeen op de bühne. En ik ben fan van hem. En het klinkt alsof het een Engelse band is, maar het is echt Nederlands. Bon Sirah!

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Sportief.
5: Oké. Okay.
4: Betrouwbaar.
5: Oké.
4: Okay. En zuinig.
5: Oké. Okay.
4: Sorry?
5: U zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die een die jij zoekt.
6: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
8: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
9: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
11: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: België, ook voor blauw.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, pak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
3: Hoe?
2: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
4: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Nu in de boekhandel, De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
9: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
10: Nu bij Vestool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op vestool.nl/acties.
11: Vestool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.

0: de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar. Voordeelmarkt.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 8 uur.
6: En hier is Marijke Ketel.
7: Goedemorgen. In Nederland zijn de afgelopen jaren tientallen wolven verdwenen. En onderzoekers zeggen dat ze zijn gedood door jagers en veehouders. De wolven werden meestal doodgeschoten of met opzet aangereden. En daarna zijn ze verbrand of in mestkelders gegooid om zo de sporen te wissen. Wolven bewust doden is verboden, omdat het een beschermde diersoort is. Steeds meer huishoudens hebben geldzorgen, meldt het Nibud. Bijna 40% loopt aan tegen bijvoorbeeld de kosten van kinderen of de boodschappen. En verder hebben vooral jongvolwassenen, huurders en mensen met een uitkering maar weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of ziekte. In Frankrijk is vanwege de hitte nog nooit voor zoveel gebieden code rood afgegeven. De hoogste waarschuwing geldt nu voor 54 departementen, een soort provincies zijn dat. En dat is dus in meer dan de helft van het land. De komende dagen is het in het midden en westen van Frankrijk warmer dan 40 graden. En de moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie is dood, zo meldt CNN. Ze werd een paar maanden geleden ontvoerd, maar na een paar dagen stuurden de kidnappers een brief dat ze was overleden en dat dit niet hun bedoeling was. Haar dood werd al die tijd op verzoek van de autoriteiten stilgehouden, maar waarom is niet helemaal duidelijk. Het weer nog. Vanochtend nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. Bij een oost- tot noordoostenwind wordt het van noord naar zuid, volgt u het nog, ja. 28 tot 32 graden.
6: Ah, dat laatste heb ik onthouden.
7: Ja, heel goed. Dat is ook belangrijk. Wel insmeren, hè?
6: Goed smeren. Goede smeren.
7: Ja, goed smeren.
6: 57 vertragingen, dus die files zijn ook uitgesmeerd. Dat komt mooi uit. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Hoogmade, 49 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden door een vrachtwagen met pech, een half uur. En de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij Oud-Beijerland, 36 minuten.
8: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
9: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
10: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
9: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
7: Dat gaan we vieren.
13: Zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
15: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi.
18: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
19: ANWB en gaan.
20: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.

0: vakantie ver weg. Josie is on a vacation far away. I like my girls a little bit older. The Outfield and Your Love op dinsdagochtend. Het is 23 juni alweer. Goedemorgen.
1: Join the club.
0: Once again, back is the incredible. M&M, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Geer.
3: M&M's,
0: G. Marijke, Max, M&M, ik zeg het maar even. Het is echt door de morgen tot 10 uur. En zometeen hebben wij op de bühne live muziek staan. Dat is ongelooflijk, want dan zit je wel eens door een nieuwe muziek heen te scrollen, weet je. En dan hoor je een liedje en denk je, wat een leuk. Een nieuwe Britse band, Bon Sira. Dat is het eerste wat ik dacht. Ik denk echt, dit is een Engelse of Amerikaanse band. Maar het bleek gewoon Nederlands te zijn. Bon Sira. En dat klinkt als een hele goede fles wijn. Zometeen staan ze hier live op de bühne. En het fijne is, ik voel me heel erg op mijn gemak. Want er is niet één bandlid groter dan ik. En dat is echt uniek.
2: Je staat ook aan in de gang, hè, waar zij nu zijn. Okay,
0: ik voel mij heel fijn bij jullie. Ik heb even gezegd.
2: Ja, ze steken hun duim op.
0: Ja.
2: Ja, helemaal goed.
0: Dat is fijn. Ik sta altijd bij een concert. Er staat altijd die man van 2,30 meter voor mij.
2: Ja.
0: En hij weet het ook. Weet je, op een gegeven moment ga gewoon even op. Ik zie toch niets. Iemand zei laatst ook, ja, Gerard was bij een concert. Die ging helemaal uit zijn plaat. Hij stond te springen, jongen. Ik kon gewoon niks zien. Ook verkeerd geïnterpreteerd. Maar goed. En straks...

0: is vroeg. Heel vroeg.
1: Ja, vraag mij maar waarom. Ik heb er geen verklaring voor.
0: Maar hij staat al lang te stralen via de zendmast.
2: Geniet van het mooie weer.

0: do you think you are? En daarvoor, ja, ik denk, het is zover. Hè? We zitten in de sunny days. Het wordt misschien wel tegen de 40, dus Armin van Buuren erbij. En sunny days. Dames en heren, onze bühne is vandaag weer gevuld met een fantastische Tilburgse zanger in dit geval. Inclusief band. Als je het hoort, denk je, hé, wat een leuke nieuwe Britse band is dit. En als je de bandnaam hoort, denk je, hé, wat een lekkere Italiaanse wijn is dit, zeg. En ze komen gewoon van Nederlandse bodem. En toch zijn ze net als een goede rode fles wijn, hè. Karaktervol, perfect in balans. Inclusief een fruitige afdronk waar je nog uren van nageniet. Ik ben fan niet alleen van de wijn, maar ook van hem. Mag ik een groot applaus voor Bon Zira!
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen,
2: zegt
0: hij. Dat is helemaal niet erg.
3: Ik heb de nacht doorgetrokken.
0: Oké, hij heeft doorgehaald.
3: Oh, ja, dat hoor je.
0: Oh, je bent nog wakker. Echt?
3: Ik heb 5 minuten geslapen, ja.
0: Oh, hoe komt dat? Want je bent toch niet zenuwachtig voor dit programma, hè?
3: Nee. Ik 5 minuten slapen, dat moet kunnen.
0: Wauw. Maar je bent nog jong, hè? Dus jij kan dat.
3: Daarom.
0: Want hoeveel lentes ben je nu?
3: 23.
0: 23, kijk aan.
3: Ik kan nu al tellen.
0: En wanneer begon het allemaal? Want dan ben je toch een keer ineens dat je denkt, ik ga muziek maken. Wanneer ontstond dat bij jou?
3: Ja, vroeg. Zoals de meeste. Ik begon om mijn 8e met gitaar spelen. Maar met liedjes schrijven begon ik om mijn 16e ongeveer. En sindsdien is het misgegaan. Heb ik niks anders meer gedaan eigenlijk.
0: Weet je nog het eerste liedje wat je schreef? Waar ging het over?
3: Daar ging helemaal nergens over. Nee. Volgens mij zat ik op een balkon ergens in Spanje. En toen dacht ik, laat ik hier eens een zielig liedje schrijven. In een vrolijke omgeving.
0: En wat was de titel? Ik ben gewoon nieuwsgierig.
3: Voor mij was het eerste liedje wat ik schreef, heette Fire in the Ocean, volgens mij. Zoiets.
0: Fire in the Ocean. Ja, nou ja. Dat kan wel, als de bliksem erin slaat. Dan, ja, smoke on the water. Fire in the Ocean.
3: Zoiets, leuk. Ja.
0: Want je bent een beetje, ja, ik dacht meteen aan Britpop. Ik dacht echt dat jij een Engelse band was. Later hoorde ik pas, jullie komen uit Nederland. Is er een liefde voor Britpop bij jou?
3: Ja, gigantisch. Ja, dat is een van mijn favoriete genres sowieso. Ja,
0: ja, en welke bands hebben jou geïnspireerd?
3: Voor dit project voornamelijk The Smiths en Oasis. Dat zijn een beetje, die probeer ik een beetje een soort mashup van te maken, maar dan wel in een hele moderne versie.
0: Op je eigen manier?
3: Ja.
0: En veel, ik neem ook aan, veel spelen.
3: Heel veel spelen.
0: Heel veel spelen, hè?
3: Ja, dat is waarvoor ik het doe, sowieso.
0: Wat is je uiteindelijke eindbestemming? Heb je bijvoorbeeld, ik wil ooit komen staan op puntje, puntje, puntje?
3: Nou, het liefst speel ik op festivals. Dus alle major festivals wil ik graag spelen. En dan maakt het mij niet eens per se uit welke het zijn. Als het maar gewoon de mooie festivals van onder andere Nederland zijn. Dat lijkt me fantastisch.
0: Ja. Plat spelen die handel.
3: Ja, precies.
0: En dan liever de UK of Brabant?
3: UK, wel.
0: Ja. Over de grens?
3: Ja, ik ben een slechte Brabander.
0: Nou ja.
3: Ik ben een hele slechte Brabander.
0: Nou, ik vind het fantastisch. Ik ben benieuwd hoe je gaat klinken. Je hebt een hele band mee. Hoeveel bandleden zijn het?
3: We zijn in totaal met 5.
0: Met z'n 5. En jullie heten dus Bon Zira. De nieuwe single, Unbound heet die.
3: Ja.
0: Ik stel voor dat je naar de bühne gaat. Dan start ik even een heel vervelend, stressvol muziekje.
3: Oh,
0: dan kun je rustig naar de bühne, doe je oortjes in en dan ga je spelen. Dan kondig ik je aan.
3: Yes.
0: Is dat een deal?
3: Thanks. Okay. Helemaal goed.
0: Daar gaat het muziekje. En als je water mee al. Telefoon wordt afgezet. En Joep, hij heet eigenlijk Joep, hè?
4: Ja.
0: Wille heet hij eigenlijk. Ons hier waard, natuurlijk het internationale. Loopt naar de bühne hiernaast. Dan moet hij even een kleine walk maken. Even een klein stukje naar. Staat de hele band daar te wachten. En dan kunnen we langzaam maar zeker dit muziekje gaan afknallen. En is het tijd om te gaan luisteren.
4: Ja, gitaar moet het even om. Gitaar moet even om. Oortjes.
0: Je ligt nu nog op de grond, zie ik.
4: Echt, oh, god. Ach.
0: Ik ben zo bang dat we de hele Benny Hill gaan horen dan.
4: Hey.
0: Nee, volgens mij is het wel. Volgens mij gaat het wel goed. Dames en heren, meisjes, ga er even voor zitten. Het is Nederlands talent en ik vind het fantastisch. Bon Zira met de nieuwe single Live Unbound.
3: Ja, je was een beetje te vroeg, hier.
0: Oh, kut, ik ben te vroeg. Lieve mensen, ga er even lekker voor liggen, want hier zijn ze live op de bühne. Bon Zira en Unbound live.

0: Rock and roll, baby. Luke. Manzira live. Leuk, gewoon jongen knaap op de bühne en gewoon tik, tik, tik spelen. Ik hou ervan. Unbound heet de nieuwe single. En ik denk dat we nog veel gaan horen van Joep en de mannen. Want dat is echt de naam, hè, van Bon Jovi. Ja,
1: leuk man. Hij zingt ook gewoon net zoals hij hier staat. Gewoon relaxed.
0: Ja, relaxed.
1: Weet je wel?
0: Iemand zegt ook in de... Dat zegt Elke via de app. Wauw, dat lijkt een beetje Jason Mraz vibes krijg ik ervan.
1: Oh ja.
0: En ja. Lekker hoor. Wat een vrolijkheid in de ochtend. Heel fijn. Tof dat jullie er waren, guys. En heel veel succes, hè?
2: Zing!
0: Zo'n 5 duimen omhoog. 5 duimen gaan omhoog. Ja. Die hoor je niet, hè, op zender. Nee,
3: precies.
0: Maar we zien ze wel. Wat je zometeen wel gaat horen op zender, hopelijk, is misschien wel jouw stemgeluid. Want wij hebben hier liggen een envelop met €150 erin. Dan kun je bij elkaar zingen. Inzing naar de ping. En je kunt jezelf kwalificeren om mee te doen door dit af te zingen naar de ping. Verder, zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. Nog één keer laten horen?
3: Altijd.
0: Lastig.
2: We love you, baby.
0: We zitten wel lekker in de bonbons, hè, vandaag. Oh, we hebben net Bon Jovi, dit is Bon Jovi. Dus,
3: altijd wel, hoor.
0: Alle bonbons,
3: altijd.
0: Altijd, ja. Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de app. En wellicht spreken we elkaar zometeen in een nieuwe Zing naar de Ping. Met eerst het nieuws van 8:30 wat eraan komt. Marijke, wat zit er allemaal in?
4: Werkgevers moeten maatregelen nemen tegen de hitte en een aanval met bitterballen.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
7: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ook bij Plus, Plus Spare Ribs 500 gram Pride. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, only.

0: aftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zo heet dat nou? Barst ik nu uit in een
10: top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
12: Tot 26 juni, dan zijn we er hopelijk vanaf, hoor ik. Nog 52 vertragingen, ik heb het over het verkeer. Staan er op dit moment, en dit zijn de drie langste. De A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 36 minuten. De A4 Rotterdam, Amsterdam bij het Liemse Aquaduct, 3 kwartier. En de A17 Roosendaal, Dordrecht bij Klaverpolder, 1,5 uur vertraging. 8:50. Allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
13: Goedemorgen. Ja, zorg maar even dat je baas aan het meeluisteren is. Want werkgevers moeten deze week goed inspelen op de hitte. Dat zeggen twee Arbo-diensten. Ze adviseren extra pauzes, het verlagen van de werkdruk en het plannen van werkzaamheden op koelere momenten van de dag. Ongelukken met fatbikes kosten handenvol geld. Het Waarborgfonds heeft de afgelopen 2 jaar bijna 250.000 euro uitgekeerd aan slachtoffers, omdat de fatbiker doorreed of niet verzekerd was, zo meldt 1Vandaag. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen door de dure boodschappen en hoge brandstofprijzen, dat zegt budgetvoorlichter Nibud. Vooral mensen tussen de 18 en de 30 komen in de knel. En over geldverspilling gesproken. In Nijmegen is een Zweedse influencer uitgebreid bekogeld met bitterballen.
12: Nou, daar zal hij wel naar gemaakt hebben dan.
13: Nou, het was een weddenschap. Hij had gezegd, als Zweden zou winnen, heb ik het over de WK-wedstrijd natuurlijk tussen Nederland en Zweden. Als Zweden zou winnen, dan mocht deze influencer Nederlanders gaan bekogelen met Zweedse gehaktballetjes.
12: Oh.
13: En als Nederland zou winnen, dan mocht dat andersom. Dus met bitterballen.
12: Met bitterballen.
13: Dat is gistermorgen gebeurd. Dus wij zijn 20 Nijmegenaren op afgekomen. Die hebben de jongen dus helemaal bekogeld met bitterballen, maar ook dus uit de diepvries.
12: Ingevroren.
13: Kan ook behoorlijk pijn doen, denk ik.
12: Die komen hard aan, hoor.
13: Ik vond het een beetje zonde. Ik dacht echt, ik heb nu dus zin in de bitterbal.
12: En dus hij zou sowieso een kutmiddag hebben eigenlijk.
13: Nou, dat denk ik.
12: Want het waren of Zweedse ballen of bitterballen.
13: Ja, nee.
12: En allemaal
13: andersom,
12: ingevroren.
13: Hè? Nee, het was de vraag of hij zou de Nederlanders gaan bekogelen met Zweedse gehaktballetjes.
12: Oh.
13: Of hij zou het doelwit zijn met de bitterballetjes. Oh, omdat wij dus gewonnen hebben, uitgebreid. Ja,
12: maar een soort van gestenigd is hij dus met bitterballen.
13: Met bitterballen, ja. Dan kun je het eigenlijk maar beter met bitterballen hebben, denk ik dan.
12: Zo. Maar kwam ook nog mosterd achteraan? Dat jou nog zo'n hele emmer mosterd
13: Dat was een goed idee. Dat ga ik even opschrijven. Het weer nog. Het regent helaas geen bitterballen. Het gaat sowieso niet regenen vandaag. Vanochtend wolkenvelden. Vanuit het noorden wordt het steeds zonniger vandaag. Bij een oost- tot noordoostenwind. Het is vooral interessant voor mensen die willen gaan surfen. Wordt het van noord naar zuid 28 tot 32 graden.
12: Nou, mijn plank is ingevet, hoor.

0: het bakje barbecue platen. Dat was er weer eentje, hoor. Third World. And now that we found love. Zing! Is het weer tijd voor een nieuwe editie Zing na de Ping met kans op 150 euro. En het kan natuurlijk ook helemaal fout gaan, want we spelen namelijk 3 rondes. En in elke ronde is er 50 euro bij elkaar te zingen. In totaal 150. Je mag na elke ronde ook zeggen, nou ik vind het genoeg zo, ik stop ermee. Maar als je zegt, ik ga door en je zingt iets heel anders, of je hebt een complete blackout, ja dan is het... Nou, dat is het afgelopen qua geld, maar hebben wij wel een troostprijs in de vorm van de Ekdom in de Morgen. Kurkentrekker.
1: Die ligt lekker in de hand.
0: Die ligt er partij.
1: Maar die ligt ook lekker in de hand, hoor.
0: Ik kreeg ook een foto van iemand die had hem gewonnen en die had hem in zijn hand.
1: Ja.
0: En die zei, hij ligt er. Ja,
1: niks aan geloven.
0: Lullen is lullen, het is echt lekker.
1: Jullie hadden gelijk.
0: En vandaag gaan we het spelen met Anja. Goedemorgen, Anja.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Een drukke dag vandaag.
2: Ik was net een weekendje met mijn campertje weg en ik rijd nou terug naar kantoor. Dus het moet gewoon weer gewerkt worden.
0: Dus met camper en al naar kantoor?
2: Yes.
0: Oh jee. Maar dat is genoeg parkeerplek voor, dat lukt wel.
2: Ja, dat komt goed, dat komt goed.
0: Oké, okay, ik kan niet meer langs, maar hij staat. hij staat. En waar werk je aan? Wat doe je voor werk?
2: Ik ben reclasseringswerker.
0: Oh, kijk eraan. En wat is jouw reclasseerstijl?
2: Het is mijn reclasseerstijl. Ik denk dat ik gewoon leuk. Ik denk dat ik goed met mensen overweg kan. Dat ik makkelijk met iedereen door één deur kan, zeg maar.
0: Ah, kijk, een mensenmens.
2: Ja. Mensenmens.
0: Een mensenmens. Oké, okay. Nou Anja, en je kan ook een beetje zingen, dat heb je namelijk gedaan. Je moest iets afzingen aan de
2: talent
0: ping.
2: Talent heb ik.
0: Ja, talent hoor. Ik ga het zo laten horen, maar eerst even horen wat er nog meer binnenkwam. Want je moest dit afzingen.

0: dit al een hele zoele weg. Ja. Maar hoe deed Anja het?
1: Always and I'll be there forever.
0: Dat is een mooie stem. De hele Bon Jovi CD heeft afgezongen.
1: Always.
0: Want we zitten midden in een soort...
1: I'll be there.
2: Oh, je gaat als Anja. Oh, dan stop nou toch.
0: Dit was genoeg geweest. Maar overtuigend hoor, Anja. Overtuigend.
3: Nou, fijn.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ik zit er helemaal klaar voor.
0: Dan gaan we nu beginnen met het eerste fragment. Officieel, okay. Voor 50 euro. Zing naar de ping.

0: Ik kan het wel zeggen horen.
1: Ja,
0: mag je nog één keertje horen?
1: Ja, het is Barry White, zeg ik er vast bij.
0: You're my everything.
1: Oh jee.
2: Ja, er komt nog iets voor,
0: ja,
2: hè?
0: Ja.
1: Er zitten nog twee dingen voor.
0: Ja, ik weet, ik heb er geen idee.
1: Oh nee, het is niet de eerste en ook niet de laatste keer dat we dit draaien.
0: Het gaat nu al mis. You're my first, you're my last, my everything.
1: Nog even. De valrape, ja hoor. Zo. Nou, zweten nu al, want dan moet de temperatuur nog omhoog. €50, ga je door?
0: Ja, we gaan wel door.
1: Ook dat wel, oké. Komt-ie aan voor €100.
0: Give me all your loving, all your love and kisses too.
1: Dat was helemaal goed. Helemaal top. ZZ Top in dit geval zelfs. En give me all your love in. Ga je door?
0: Yes.
1: Oké, spannend. Voor €150. Komt-ie aan.
0: Because I can be the one.
1: Ja, het is wel die Barry White, maar toch, het is gelukt,
0: nou,
1: hoor.
0: Zo. Gelukkig.
1: Heerlijk. €150 bij elkaar gezongen, dat is wel lekker,
0: Jan. Ja, helemaal leuk.
1: En dan mag je ook nog zeggen welke we helemaal gaan draaien. Wil je Bon Jovi, Barry White, ZZ Top of Dua Lipa?
0: Ja, Bon Jovi natuurlijk.
1: Ja, ben je fan?
0: Yes. Helemaal leuk.
1: Hebben we Bon Jovi gehad? Bon Jovi, je hebt een heel bonbon blok hebben we gehad. Ja. Die draaien, wens ik jou een hele fijne reclasseringdag.
0: Ja, super. Jullie niks minder. Dank je.
1: En succes met het parkeren van de camper, hè.
0: Joejoe.
1: En bye bye.
0: Doei.
1: Always. Altijd. Bon Jovi. Veronica.
3: This Romeo is bleeding.

Amerika's roemruchte rock ballad. Ja, onder die noemer zou die kunnen. Deze Bon Jovi en Always was de keuze van onze kandidaat voor Zing naar de Pingen. Het was Anja, ze hebben om €150. En dat was alles behalve een Fever Dream, hoor. Het is echt waar. Maar die Fever Dream is wel die monster hit van Alex Warren.

lekkere pianootje erin, hè. Alex Warren en Fever Dream. Zometeen na 9 uur gaan wij een uur lang gewoon even naar iemands stemlijstje kijken voor de top 3000. En dan gaan we een heel uur omheen bouwen zometeen de top 3000.

0: heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
1: Nou,
0: dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
9: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
8: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
10: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
15: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
14: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
18: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
19: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Hey jij daar!
21: Heb je ook zo'n zin in vakantie?
20: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
21: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
20: Prijsvrij vakanties.
22: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
20: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
23: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
0: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 9 uur.
25: Marijke Ketel.
26: Goedemorgen. Werkgevers moeten rekening houden met de hitte deze week, adviseren twee Arbo-diensten. Kleine aanpassingen kunnen al het verschil maken, zoals werken op koelere momenten, het verlagen van de werkdruk en extra pauzes inlassen. Werknemers zouden door de hitte eerder fouten maken, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Ook goed om extra op onze dieren te letten. De dierenbescherming krijgt namelijk meer meldingen binnen. Onder meer over schapen en koeien, vee in de wei zonder genoeg schaduwplekken. Pas ook zelf op met je huisdieren. Geef ze genoeg drinken en zorg goed voor de pootjes, zoals met het uitlaten van de hond. Het kan helpen om de voetenbedjes te koelen met water of om speciale matten voor ze klaar te leggen. Ongelukken met fatbikes kosten veel geld. Het Waarborgfonds voor mensen die niet terecht kunnen bij een verzekering heeft de afgelopen jaren een 250.000 uitgekeerd, volgens Eén Vandaag. Het fonds springt bij als de veroorzaker van een ongeluk doorrijdt of dus niet is verzekerd. Het hoogste bedrag dat werd uitgekeerd was 120.000 euro. En wederom een schrijnende zaak waarbij partners hun vrouw of vriendin ongewild seksueel online zetten. Dit keer in België. Er worden naaktfoto's online gezet die dan worden besproken met andere mannen. De Vlaamse omroep VRT heeft dat gezien op zeker 20 websites. Het gaat vaak om grote hoeveelheden foto's van de partner. Het weer nog, ook vandaag een zonnige dag, 28 tot 32 graden. Er staat wel een klein windje vanuit het noordoosten.
25: Goddelijk.
26: En de komende dagen, Geer, wordt het nog warmer.
25: Ja, grote kans op de eerste nationale superhittegolf.
26: Ja, dan heb ik, zie ik voor me dat alles in de fik staat als ik dat hoor.
25: Ja, nee, 3 dagen op rij meer dan 35 graden is nog nooit gebeurd.
26: Als dat in de
25: beeld wordt gemeten, dan gaan alle alarmen af.
26: Het weeralarm, hè?
25: Het weer, alweer.
26: Ja.
25: Dat gaat er ook heet aan toe op het asfalt. 41 vertragingen staan er nog. Dit zijn de grootste problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, een half uur. A2 Den Bosch-Utrecht bij Culemborg, 19 minuten. A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp, 51 minuten. En een afgesloten oprit op de A27 Breda-Utrecht bij Noorderloos, daardoor een half uur.
27: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
28: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
29: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
30: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
31: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks. 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
17: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama... 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
31: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Klaar voor je vakantie? Cassie, wat alleen vandaag. Reisaccessoires en gadgets. Tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
32: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
33: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
34: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
35: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: oranje, ook voor blauw.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao. Hoe? Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: zit hij lekker met dit weer. Vakantiehit. Op een barbecueplaat, wat je wil. Het kan ons niet bizar genoeg. Mattia Bazaar en T-Cento en daarvoor. Het kan ons niet gek genoeg. Crazy Seal.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van...
0: Ronald Salm uit Schiedam. Dag Ronald, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Oh, je hebt vakantie.
3: Ja, lekker.
0: Oh, kijk, die T-Cento klonk al als een vakantie. Dus dat komt dan hartstikke mooi uit. Want we gaan dit uur liedjes draaien uit jouw top 3000 stemlijst. En waar kunnen we jou voor wakker maken binnen de nacht, muzikaal gezien?
3: Nou, vooral heel veel metal. Ik ben een enorme Floor-fan.
0: Ja.
3: Floor Jansen.
0: Ja, oh, Floor Jansen.
3: Maar,
0: okay.
3: Ja, maar dat is natuurlijk allemaal niet commercieel genoeg. Dus ja, een heleboel rockdingen. Vooral CCR en dat soort dingen. Simple Minds.
0: Ah. Dus echt, helemaal goed. Ja, ik heb een mooie lijst hier voor mijn neus liggen... waarvan ik er nu al met een enorme glimlach in ga instarten. Want de Rolling Stones staan erin.
3: Genoeg keuze met superplaten.
0: Ja, het is te veel. Het is te mooi allemaal. Je probeert maar eens een mooie lijst te maken. Dan moet je er eigenlijk 5 doen. En daar een samenvatting van maken. Maar Gimme Shelter, waarom heb je die...
3: Iedereen kan af en toe een beetje cover gebruiken. Zeker met dit weer.
0: Ja, zeker.
3: Maar ik vind het een van de beste Stones-platen.
0: Ja, helemaal eens. Dat is ook mijn favoriete Stones. Dus we gaan elkaar de handen schudden. Ronald, dit is jouw uur. Jouw top 3000 uur. Dankjewel voor je lijst. En ga ervan genieten.
3: Dat ga ik zeker doen. Super bedankt.
0: Bye, bye.

jaar geleden kwam ze hiermee. Haar allereerste hit. Just Dance, Lady Gaga. En inmiddels is ze uitgegroeid tot een wereldster. En daarvoor, voor een hoop mensen, de beste Rolling Stones plaat die ze ooit maakt. Let It Bleed was het album, het was Gimme Shelter. Het is de top 3000 uur, elke dag hoor je daar het beste van de top 3000, waarin het stemlijstje van één stemmer centraal staat. En vandaag is dat Ronald Salm uit Schiedam. Het zal hem wel worden, inderdaad. En hij had het net al over de Simple Minds, die staan standaard in zijn lijstje. En we voelen ons nog steeds alive.

0: Teken van leven hier bij Radio Veronica. De Simple Minds in de top 3000 uur.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
8: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
9: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
8: Voor pallets van 100 kilo?
9: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
12: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat.
11: Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn.

0: shorts. Sans.nl.
1: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
1: Doei doei!
4: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt...

0: Leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand.

0: Veronica Verkeer met 23 vertragingen, 100 kilometer. Dit zijn de drie langste. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 24 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp. Er liggen allerlei artikelen liggen daar op de weg. Kijk uit, een uur vertraging. En de A27 Breda-Utrecht bij Noorderloos. Daar is de oprit afgesloten, 21 minuten.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het

snap ik wel. Die moet je even blijven opzoeken. Want de Rasmussen vallen weer van het dak. Blijft dan vooral in de shadows, dat is wel prettig inderdaad. De enige hit die zo scoorde in de shadows, daarvan Fleetwood Mac. Rhiannon, will you ever win? Het is een top 3000 uur. En we voelen ons als een vis in het water. Het is het lijstje van Ronald Salm uit Schiedam. En hij heeft ook Michael McDonald erin. Hoe fijn is dat? Dit is Sweet Freedom. The

even. Die Freemasons, die waren lekker bezig in de zero's. Mesmerized. En daarvoor... altijd fijn. Wat een stem heeft iemand toch? Michael McDonald, Still Going Strong. En dit was Street Freedom. Het is het top 3000 uur elke dag tussen 9 en 10. Voeten wij lekker in iemands top 3000 stemlijstje. En vandaag hebben we het neusje van de zalm te pakken. Roda Zalm uit Schiedam. En alweer een fijne rock ballad. Radio Veronica zijn The Scorpions. Zing even mee met Still Loving You.

0: steeds daar. De Scorpions.
1: Het top 3000 uur. Met Gerard Ekdom.
0: And still loving you. Nou, dit was alweer een top 3000 uur vandaag. En we moeten even onze dank uitspreken aan meneer Salm. Ronald Salm met Gidam. Want dit was zijn stemlijst. Als jij denkt, stemlijst, wat dan? Hoe dan? Kan dat nu al? Ja, dat kan. RadioVeronica.nl. Daar vind je de stemtool. En dan kunnen we binnenkort in jouw lijst putten. Dat is mooi, toch? Zo, met Marisa hier. En ik laat je achter met een hele zonnige.

0: serieus. Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's. Per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker. Je voelt je

0: 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
1: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. Dreizen. Live your dreams.
7: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
10: Dat gaan we vieren.
9: Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. We kunnen de komende dagen te maken krijgen met een zogeheten superhittegolf. Dan is het 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden, waarvan 3 dagen 35 graden of warmer. Regionaal is dat al wel vaker voorgekomen, maar in De Bilt, waar het gemeten wordt, nog nooit. Dat zou dan sinds het begin van de metingen de eerste landelijke superhittegolf zijn. Nou, door die hitte hebben veel scholen de komende dagen een tropenrooster. De lessen zijn dan korter en er zijn extra pauzes, omdat het veel te warm wordt in de gebouwen, die vaak sterk verouderd zijn. Gevolg is wel dat de kinderen vroeger thuis zijn en hun ouders soms dingen moeten regelen op hun werk om ze op te kunnen vangen. En Europese leiders vinden het jammer dat de Britse premier Starmer is opgestapt. Ze zeggen dat het fijn was om met hem samen te werken. Fijner dan met zijn voorgangers, zoals Boris Johnson. Starmer krijgt ook complimenten voor zijn steun aan Oekraïne en omdat hij na de Brexit weer toenadering zocht met Europa. Het weer dan, ja, vooral in het zuiden nog wolkenvelden. Maar vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En de komende dagen, ik heb het net al even gezegd, wordt het nog heter. Op vrijdag kan het 38 graden worden.
4: Ja, ik weet niet eens welk geluid ik er eigenlijk bij moet maken.
3: Smeltend.
4: Ja, inderdaad. Hoe klinkt dat ook alweer?
3: Ja. Sorry.
4: Oké. Okay. Eeuw. Marijke, dankjewel.
3: Graag gedaan.
4: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 11 vertragingen waarvan dit de 3 langste zijn. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Empel, dat doe je er 21 minuten langer over. En de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Rijswijk Centrum 28 minuten. En de laatste, de A28 Breda-Utrecht bij Werkendam. Daar is de oprit afgesloten en dat kost je zo'n 16 minuten extra.
5: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
6: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
7: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
6: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
10: Sportief.
11: Oké.
10: Okay. Betrouwbaar.
11: Oké.
10: Okay. En zuinig.
11: Oké. Okay. Shun.
10: Sorry?
11: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
12: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl. Of bij jouw lokale vakgarage.
14: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
16: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
18: ANWB en gaan.
19: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.

Het is Billy Idol, de man die ooit zijn penthouse in een luxe hotel in Bangkok zo op zijn kop zette dat het Thaise leger eraan te pas moet komen om hem het land uit te zetten. Vastgebonden op een brancard. Waar gebeurt verhaal? Kijk, dat noem ik nog eens een geslaagde vakantie.

0: Al 1000 keer gehoord deze plaat en nog steeds even goed. Tears for Fears, wauw. Dat heeft Bas Brands. En Bas, ja, ik kan eigenlijk niet veel anders dan het helemaal met je eens zijn. Je hoorde Head Over Heels hier bij Radio Veronica. Waar je zometeen deze classic van Snap hoort.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus.
6: Bescherm wat telt met Verisure. De Europrocent
4: korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.

0: Ga naar verysure.nl. Fans van zonnig zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.

0: Sinterklaas.
1: Goedemorgen, het is precies 2:58. Dit is Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. A2 Den Bosch-Utrecht bij de Empelbrug, daar een vertraging van 9 minuten. En A4 Den Haag-Amsterdam bij Leidschendam, daar doe je er een half uur langer over. En tenslotte de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, 10 minuten.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Gerard Ekdom.
2: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
3: En nu
2: Marissa met de

Radio Veronica voor de dinsdag of Monsters and Men en The Little Talks. Ja, en voel jij de eerste werkstress van de dag alweer een beetje opkomen? Ja, dan heb ik dé oplossing voor je. Want uit psychologisch onderzoek blijkt namelijk dat keihard meezingen tijdens je werk de ultieme stresskiller is. Het verlaagt namelijk je stressniveau, je stresshormoon cortisol, en je voelt je daar ook nog eens gelukkiger door. Dus schraap je keel en geef die volumeknop een flinke slinger en ga vooral helemaal los, hè, bij die absurde uithalen in deze hit. En mocht zometeen de directie aan je bureau staan, je bent niet mee aan het blaren, je bent gewoon puur fysiologisch je cortisolniveau aan het verlagen. Dat zeg je dan. En dan zeggen zij, aha,

je radio. Lekker. What I Like About You hier bij Radio Veronica. Samen lekker smelten op de beste muziek aller tijden. Het is Marisa hier. En jij natuurlijk gezellig aan de andere kant van de speaker. En ken je dat? Dat je een fortuin spendeert aan horen voor je ramen en deuren. En dat je dan op een of andere manier toch wakker ligt door gezoem. Ja, dat overkwam mij afgelopen nacht met een groot vraagteken boven mijn hoofd. En ik denk, hoe kan dit? Hoe is die dan binnengekomen? Die kamikaze mug. Dus ik zit hier een beetje suf te zijn. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jouw dinsdagmorgen situatie. Laat het maar even weten via de gratis Radio Veronica app.

0: Goedemorgen, top dat je bent ingetuned. Zometeen deze meezing klassieker. Dus schraap je keel vast.
1: Van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, maar het is WK!
7: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
8: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: kans op een reis voor twee naar Curaçao. Want we juichen niet alleen voor oranje, ook voor blauw.
1: Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
3: Hoe?
0: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 11 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. Grote steden doen alles aan om voor verkoeling te zorgen op deze hete dagen. Het zijn Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Ze hebben gebouwen aangewezen waar het lekker koel is, zoals supermarkten, buurthuizen en theaters. Iedereen mag er naartoe, er is iets te drinken en soms mag je je hond of kat ook meenemen. In Frankrijk zijn sinds dit weekend bijna 20 mensen verdronken. Om af te koelen voor de hitte gingen ze zwemmen. Het is niet bekend waar precies, maar de Franse minister van Sport waarschuwt dat alleen op officieel aangewezen plekken te doen. Het is in Frankrijk extreem warm, met op veel plekken 40 graden of meer. De VN heeft een vernietigend rapport geschreven over het Israëlische leger. Daarin staat dat Israël expres kinderen doodschiet in de Gazastrook, zodat het Palestijnse volk uitsterft. Van alle doden daar was zeker een derde kind. De VN schreef eerder al dat er genocide wordt gepleegd in Gaza. En het elektronisch tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor veel mensen onbegrijpelijk, zeker voor digibeten. Ze weten vaak niet hoe ze moeten betalen, zegt de ombudsman. Bij de tunnel registreren camera's kentekens. Als je de tol niet automatisch laat afschrijven, moet je binnen 72 uur online betalen. Veronica weer, vanuit het noorden steeds meer zon. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 32 graden.
17: Jeetje, Joost, wat ontzettend warm. Nou, dankjewel.
16: Het wordt nog erger hoor.
17: Ja, gelukkig. Morgen geloof ik, hè. En overmorgen, wat was de gevoelstemperatuur ook alweer?
16: Vrijdag is het sowieso lokaal 38 graden.
17: Ja, maar dat voelt dan als 42.
16: Ja, als je geluk hebt.
17: Ja, dat is gewoon de horrorzomer des doods. Zo komt de Telegraaf dan vaak, hè.
16: Lekker vroeg in dit jaar, dat wel.
17: Ja, dat wel, ja. Hey Joost, dankjewel. Yes. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, dat doe je er een kwartier langer over. Na A20 20. Hoek van Holland-Gouda bij Prins Alexander, 8 minuten. En tenslotte de A27, Breda-Utrecht bij Gorkum. Daar is de oprit afgesloten. De afrit is afgesloten, sorry. En daar is een vertraging van 8 minuten.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
14: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op Belsimpel kijken.
18: Want Belsimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo Belsimpel kan het zijn.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Ah, nee hè.
22: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
21: Ja, weer eens.
22: Nou, of jij even?
21: Oh ja?
22: Ik heb net koffie gezet.
21: Lekker.
22: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
23: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
20: bestreekt. Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
24: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
25: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
26: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
27: Rook?
26: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
27: Nee, rook. Uit de meterkast.
25: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
26: Zo, koffie?
25: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
28: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
29: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
30: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
31: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
32: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
33: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
34: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
32: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.

Serieuze noot van de band U2, Ordinary Love, hier op dinsdagmorgen bij Radio Veronica. Ik ga eens even het net ophalen, kijk hoe jouw dag erbij hangt. En je weet het, de dinsdagdip die bestaat niet. Zolang je gewoon de volumeknop naar rechts draait, dan is er helemaal niks aan de hand. Dennis die staat fijn een villa te schilderen, hebt hij. Terwijl Joost Jufferband zich staat uit te sloven in een sportschool. Filmpje erbij. Nou, volgens mij komt dat wel goed, want ik zie Erco. Karin die zegt groetjes van Marcel en Karin uit Hoorn. Wij zijn aan het schilderen in de schaduwzijde. En Roos zegt, we doen met alle collega's van het kinderdagverblijf een workshop bonbons maken. Superleuk. Marcel nog, die is mondhygiënist. Hij zegt lekker een beetje schrapen en prikken. Prima te doen zo. En Justin, ja, Justin die is kok. Die zegt, hey Marisa, de lunch aan het voorbereiden in een mooi restaurant ergens aan de IJssel. Extra druk met dit weer, dus wil je iets zonnigs draaien voor extra energie? Dat wil ik zeker. Ik dacht,

Ja, heel Nederland heeft het erover vandaag. De komende dagen wordt het in Nederland bloedverziekend heet. Code oranje, hitteplan, gevoelstemperatuur van 42 graden. Ja, dan weet je natuurlijk gewoon dat je voorbereidingen moet treffen. Dus ik heb gisteren een draadloze ventilator op de kop getikt. Ik dacht, ja, weet je, dat is handig. Dan heb ik gewoon overal waar ik ben mijn eigen witmachine bij de hand. Dus in de trein, of op de redactie, of hier in de studio. Tot in een lift aan toe. Ik transformeer mezelf gewoon tot een soort Hans Klok, hè, de Hans Klok van Radio Veronica. Altijd oksel fris en met van het haar dat zo prachtig theatraal uit je gezicht wappert. Nou ja, althans, dat was het plan. Ik heb de ventilator net even uitgetest en ja, wat blijkt nu? De accu gaat wel geteld 7 minuten mee en ik zie eruit als een overspannen poedel die net een fietstocht en een orkaan heeft overleefd. Dus

0: fantastisch kan zingen. Haar naam is Sienna Spyro. Je hoorde hier bij Veronica met Material Lover. Ja, ja. Hey, zometeen heb ik een classic voor je uit de 90's van Vanessa Paradis. Ken je deze nog?
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei-doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de jaar van Jumbo.
8: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: De prijs van

0: 30. Altijd laag.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Een ijskoffie voor mevrouw.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
8: Klokslag 11:30, Radio Veronica met het verkeer door Flits.
5: Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Met Eurocity.

eigenlijk zo'n gast waarvan je niet wil dat je dochter ermee thuis komt? Bob Sinclair. Dat is het alter ego van Christophe Lefriant. Groot fan van Hugh Hefner. Hij droomde altijd al van een Playboy Mansion vol vrouwen. En om dat te bereiken ging hij muziek maken. En daarmee scoorde hij die ene grote hit. Love Generation. Je hoorde hem hier bij Veronica. Met nu Def Leppard.

0: Veronica.
1: Ik ben Bart en ik luister al jaren naar Radio Veronica.
2: De beste muziek aller tijden.
3: Woe! De mooiste club van Nederland en ik ben lid.
0: Join the club. Veronica.

Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink, per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
13: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
14: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
15: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
17: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: De

0: altijd laag.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Steeds meer sportevenementen gaan deze week niet door vanwege het warme weer. Het gaat onder meer om een hardloopwedstrijd in Kerkrade en Nieuwveen, en de Vierdaagse in Zevenum en de triathlon in Zeemwolde. Die zijn ook geschrapt. Andere sportevenementen kiezen ervoor om vroeger te starten of om de afstand aan te passen. In Den Haag is de rechtszaak begonnen tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer. Hij wordt verdacht van ontucht met kleutermeisjes en bezit van kinderporno. Er zou 19 keer aangifte zijn gedaan. De conciërge werd vorig jaar opgepakt, maar nu blijkt dat ouders al in 2022 aan de bel trokken over zijn gedrag. In de Rijn, vlakbij de Duitse stad Mannheim, zijn 3 dode mannen gevonden. Een van hen werd al sinds zaterdag vermist nadat hij was gaan zwemmen. Bij een plek waar boten het water ingaan, verdwenen 2 mannen onder water. Ze konden niet zwemmen. Vanwege de sterke onderstroom is zwemmen in de Rijn erg gevaarlijk. En de staking morgenochtend in het openbaar vervoer is een eerste waarschuwing. Er komen na de zomer meer en langere acties als het kabinet niet luistert, zegt vakbond FNV. De ruzie draait om de bezuinigingen op de pensioenen en de uitkeringen. De FNV wil die kabinetsplannen van tafel. Veronica weer, flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maximaal van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
4: Tjonge, jonge, dankjewel Joost.
3: Alsjeblieft.
4: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Gelukkig niet zoveel mensen in de file. Op deze plekken loopt het wel wat vast. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Reewijk. Een auto met pech daar. Die heeft echt pech in de zon. 7 minuten is de vertraging daarachter. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en natuurlijk de Duitse grens. Een kwartier. En de A50 Os-Eindhoven tussen de Julian J. Jewelbrug. Ik bedenk, doe ik dit goed?
3: Geen idee.
4: Nou, bedankt. Van jou heb ik wat. En Sint-Oederode. Daar, nou ja, voor Sint-Oederode. Zullen we daar maar houden, de file. De vertraging valt mee, hoor. 7 minuten komt ook door een auto met pech daar. Goedemiddag, dit is Radio Veronica. De lunch is begonnen en die begint met de man met sloophamer. Pieter Gabriel komt er zo aan.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
5: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
6: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
7: Sorry, het is WK.
8: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
5: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's. Ook bij Plus, McNamice. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
0: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Klenen.

0: Een disco machine.
1: Ja, het klinkt als een attractie op de kermis, als je het zo zegt, hè? De Purple Disco Machine. En Sophie en de Giants bij Radio Veronica. Goedemiddag. Puffen en steunen weer vandaag. Lunchen doe je met je vrienden van Veronica.

Sweet Memories voor René Maas. Dit schrijft hij in de app van Radio Veronica. Gisteravond namelijk nog in het voorprogramma van Duran Duran in Tilburg. Die band Son Milieu en allebei steengoed. Ah ja, daar was ik nog even benieuwd naar. Ik heb Duran Duran moeten missen. En dat is wel echt een jeugdliefde band. Dus ik was daar graag naartoe gegaan. Nou, komen vast nog wel een keertje terug, toch? Son Milieu, It's Only Love en Green Day draaide ik ook. When I Come Around. Het is weer zo'n warme dag hè, vandaag. Zo'n dag dat je vanzelf wat langzamer gaat lopen en wat vaker de schaduw opzoekt. En misschien ook iets sneller geïrriteerd raakt. Ik sprak hier gisteren nog een collega die zei, ik word zo agressief van die hitte. En misschien herken je dat. En dat is dus niet eens heel erg gek. Want warmte zorgt ervoor dat we sneller beslissingen nemen. En dat we minder tijd nemen om na te denken. En daardoor reageren we impulsiever. Hebben we net wat sneller ruzie. Of ergeren we ons eerder aan heel kleine dingen. Dus als iemand vandaag een kort lontje heeft, niet meteen boos worden. Maar geef hem of haar gewoon even een drankje uit de koelkast. Beter. Radio Veronica met Chris Ria, die meestal zo rond december onderweg gaat naar huis, dat weten we. Maar met

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio. Yeah!

0: lekker rocken.
1: Met de mannen van Toto, Hold the Line, Chris Rea daarvoor, On the Beach. En er komen zowaar wat tips binnen om een beetje te dealen met de warmte. Ja, de beste tip is denk ik toch van Jurre via de Radio Veronica. Gewoon kalm blijven, veel drinken, doe ik altijd. Dat is inderdaad de gouden tip. En denken we dat wij het zwaar hebben hier? Fotootje nog van het dashboard van de auto van Floris en Anne in Hartje, Frankrijk. Die geeft aan 44 graden. Ja, zo kan het ook, hè? Lekker hoor. Radio Veronica met Prince, zometeen.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
1: Op de seconde, 12:30, Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Met twee files die opvallen op dit moment. Op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 3 kilometer, 8 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Daar kom je even in de file. Dat kost je daar 10 minuten extra. Goeie reis!
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Wout en Frank.
8: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
9: En nu,
8: Jaap Brienen.
9: Met de

0: Een blokje pure liefde bij Radio Veronica tijdens de lunch. Tot over mijn oren smoorverliefd op the most beautiful girl in the world.
1: De Radio Crypto.
0: Het had een opgave voor de Radio Crypto kunnen zijn. Hè? Alleen zaten de beide titels daar al in. Want dit is de Radio Crypto. Spelen we iedere middag waar ik een cryptische omschrijving geef van een liedje. Dat je kent. En dan is het aan jou om dat liedje te herkennen op basis dus van die cryptische aanwijzing. En dan maak je kans op iets lekkers, lieve mensen. Een jubileumpakket kleine cryptomunten. Hoe toepasselijk. Als je van drop houdt, zou ik zeker even aanslaan op deze. Ik ga je de opgave geven. En dan mag je er even over nadenken. Daar komt hij. Ondanks een huwelijk met losse handjes, toch een trotse moeder. Ondanks een huwelijk met losse handjes, toch een trotse moeder. Het klinkt cryptisch. Dat moet het ook zijn natuurlijk. Maar geloof me, het zit er echt allemaal in. Het is aan jou om het op te lossen. Stuur me je antwoord. Doe het snel via de app van Radio Veronica.

0: vakantieherinneringen.
1: Je zit meteen weer op de routes Soleil. Onderweg naar het zuiden met Lyon en Orange en Avignon op de borden. Van die trillende golfjes boven het asfalt, weet je wat ik bedoel? Waarvan je dan als kind altijd dacht dat daar een plas water in de verte lag. Maar dat was dan niet zo, het was gewoon heel warm. Dat is toch het beeld dat hoort bij liedjes als deze. Moi Lolita, Alizé was het bij Radio Veronica.
2: De Radio Crypto.
1: Ja, die Radio Crypto, die maakt wat los hoor, zie ik. Er komt rook uit de servers, zou je kunnen zeggen. Nee, heel veel geappt. En dat vind ik heel leuk. Heel veel mensen speelden mee met die Radio Crypto vandaag. Waaronder Renate Kok. Hey Renate, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Is het een beetje uit te houden voor je?
3: Qua warmte bedoel ik,
1: ja?
3: Ja hoor, ik zit lekker thuis naast de airco.
1: Oh ja, dat is de allerbeste plek op dit moment, denk ik.
3: Ja, dat klopt.
1: Lekker naar de radio te luisteren. En je hoorde mij die Radio Crypto voorlezen. Die cryptische omschrijving van een bekend liedje. Ik zei, ondanks een huwelijk met losse handjes, toch een trotse moeder. Waar moest jij aan denken?
3: Ik moest gelijk denken aan Proud Mary van Ike en Tina Turner.
1: En hoe kwam je daarbij?
3: Nou ja, Proud Mary, een trotse moeder. En Ike en Tina Turner, nou ja, het was een huwelijk met losse handjes.
1: Ja, dat was het, ja. Het was niet de hele gezellige man, die Ike.
3: Nee, klopt.
1: Je antwoord is hartstikke goed, Renate.
3: Oké,
1: goed gedaan. Jij krijgt voor mij een jubileumpakket kleine cryptomunten. Als je van drop houdt, dan zit je goed.
3: Ja.
1: Nou dat, hou je van drop?
3: Ik vind drop wel lekker.
1: Oh, ja, gelukkig. Ja. Gelukkig. Dan valt het in goede handen.
3: Zeker.
1: Ik dank je voor het meespelen, Renate, en een mooie dag, hè.
3: Dankjewel, vanzelfde.
4: You know? Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. And we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary.
5: And we rolling on a river.
4: Listen to the story now.

de hele tijd in een bandje gespeeld als drummer. En dan speelden we dit nummer ook. En ik zag altijd een beetje op tegen het moment dat we dan Proud Mary gingen spelen bij concerten. Want dat is zo takkersnel, joh. Dat is niet vol te houden. Pijn in mijn polsen na dat nummer, maar wel lekker. Proud Mary, Ike en Tina Turner bij Veronica. En dit is Santana.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
15: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
16: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
15: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
16: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
17: Tijd voor gesponsorde vacatures.
14: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
18: Wat een goal!
19: Goal?
20: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
21: Casino.

0: prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 1 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Vakbond FNV dreigt met nog meer acties in het openbaar vervoer als het kabinet niet afziet van de bezuinigingen op de pensioenen en de uitkeringen. Morgen is de eerste staking in de ochtendspits. In Rotterdam en Nijmegen zijn zaterdag manifestaties tegen het kabinet. Er worden duizenden mensen verwacht. In de rechtbank wordt een oude verkrachtingszaak in het Zuid-Hollandse Bodegraven behandeld van maar liefst 36 jaar geleden. De verdachte werd pas een jaar geleden opgepakt na een DNA-match in een andere zaak. Hij is 59 en hoorde een gevangenisstraf van 4 jaar tegen zich eisen. Het verkrachte meisje was destijds 14. De OM denkt dat een man uit Vught meerdere asielzoekers wilde vermoorden. Hij werd begin april opgepakt bij een asielopvang in Amsterdam en zei dat de agenten net op tijd waren. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Hij zou een statement willen maken na de dood van de 17-jarige Lisa, die vermoord zou zijn door een asielzoeker. En als het aan de waddenvereniging ligt, dan komt er langs de afsluitdijk een kunstdrift van 1 kilometer lang. Daar moeten dan vissen, schelpdieren en wieren in gaan leven. Uit een proef bij Laurens Oog blijkt al dat kunstdriften effectief zijn. Onderzoekers zagen daar 3 tot 4 keer zoveel vis als op andere plekken. Veronica weer nog, flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
8: Dankjewel Joost.
9: Alsjeblieft. Ik had al respect voor jou als nieuwslezer. Dat is, dat is groter geworden. Ja, ik moet het even uitleggen. Joost komt echt, nou ik denk dat het 15 seconden was, ja, voordat ik kon die binnenrennen. Maar daar heeft niemand iets van gemerkt.
8: Nee, toch?
9: Hulde. Dankjewel Joost, een mooie middag hè. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 13 files op dit moment. Iets meer dan 30 kilometer. Ik geef je de 3 waar je de meeste vertraging hebt. Dat is op de A2 Maastricht-Noord en Eindhoven. Van Maastricht-Noord naar Eindhoven. Tussen De Hocht en Batadorp. Door een ongeluk daar 11 minuten vertraging. De A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht 12 minuten. En de laatste de A50 Arnhem-Oss tussen de Rijnbrug en de... Oh, daar heb je er weer zo een. De Tacitusbrug, denk ik. Gok ik. Oh nee.
8: Wat? Tacitus.
9: Tacitusbrug?
8: Ja.
9: Is dit echt bevestigd?
8: Ja, de Tacitusbrug.
9: De Tacitusbrug. Daar staat een auto met pech op die brug. En als je erachter in de file komt, dan kost je dat 1/2 uur extra. Radio Veronica met Deep Blue Something, zometeen.
10: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
11: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op Belsimpel kijken.
12: Want Belsimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo Belsimpel kan het zijn.
13: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1+1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die aan van Jumbo.
15: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
18: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
19: Ja, mooie wasmachine dit hoor.
5: Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
5: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
19: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
19: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
20: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
21: Odido. Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
25: Domino's.
26: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.

Zo'n leuke band, hè, dit ABC. En slim ook. Slim dat ze die naam gekozen hebben. Ja, hoe speel je jezelf een beetje in de kijker? Zorg dat je vooraan in de platenbakken staat. Ik denk dat dat meegespeeld heeft met de keuze van de naam ABC. Waar ze alleen wel ABBA vergeten, denk ik. Want die zullen daar toch

0: Eigenlijk verbonden met de motor, hè, deze. Born to be Wild van Steppenwolf. Klinkt heel aantrekkelijk, denk ik dan. Lekker hard rijden op een motor met deze warmte. Maar dan moet je wel zo'n heel pak aan. En een helm. Dat zal toch bloedheet zijn, denk ik dan.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Goedemiddag, dit is Radio Veronica. En iedere middag spelen we top 3000 milliseconden spel met liedjes uit de Radio Veronica top 3000 uiteraard. En daar dan kleine stukjes van en aan jou om te raden wat het is. En dan kun je mooie prijzen mee winnen. Radio Veronica platentas en een t-shirt en een kurkentrekker. En een leuk spel voor lange zomeravonden, Remember the Music. Dat is allemaal wat je kunt winnen met dit spelletje. Als je denkt, lijkt me leuk, ik wil een keer meespelen. Nou, laten we je kennis even testen. Ik laat je een kort fragmentje horen en als ik... Zeg kort, dan bedoel ik ook kort.
1: 1000 milliseconden.
2: Hear me when I come.
0: Dit klinkt bekend, toch? Weet je wat het is? Nou, moet je nu even je telefoon pakken, de Radio Veronica app openen en mij even een berichtje sturen. Dan schrijf je even wat jij denkt dat het is. Wie weet, spreek ik je zometeen, spelen we straks een spelletje en kun jij mooie prijzen verdienen.

0: Hey Mirjam.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hoi, goedemiddag met Jaap Radio Veronica. Ik zie net jouw appje binnenkomen. Want dat was naar aanleiding van het fragmentje dat ik liet horen.
2: 1000 milliseconden. Hear me when I come.
0: Dat is niet zoveel, maar jij dacht te weten wat het was.
1: Ja, dat klopt. Ik dacht dat het Mamu Chao was met Bongo Bong.
0: Even luisteren hoor. Hear me when I come, baby. Ja. Hartstikke goed.
1: Yes.
0: Ja. Gelukkig, je bent er nog. Hey Mirjam, dat is je gelukt. Als je het leuk vindt, kunnen we zo meteen even doorspelen. Dan speel jij mee met het top 3000 milliseconden spel. En dan maak je kans op mooie prijzen.
1: Oh, dat lijkt me heel leuk.
0: Ja? Nou, dan spreek ik jou over, wat zal ik zeggen, een minuutje of 7, 8. En dan gaan we een spelletje doen.
1: Dat is helemaal goed toch?
0: Leuk, tot zo.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
8: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
9: Dat gaan we vieren.
8: Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink, per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi.
14: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: 2:30 is het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister met 12 files. Ik geef je de 3 waar je de meeste vertraging hebt nu. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen de Nieuwe Meer en Badhoevedorp. Een auto met pech daar, 10 minuten vertraging. De A50 Arnhem-Os tussen Renkum en Valburg. Door een vrachtwagen met pech, flinke vertraging, 35 minuten. En de N302 Harderwijk-Lelystad tussen het aquaduct Veluwemeer en Almere. Daar gebeurde een ongeluk. De file erachter zorgt voor 10 minuten vertraging. Goeie reis!
2: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van Gerard Ekdorp.
2: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
18: En nu
2: Jaap Brienen.
18: Met de

0: alleen dat ene geluidje. Manu Chao was het Bongo Bong. Mirjam, je had hem wel heel goed snel herkend, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: En dat zorgt ervoor dat we elkaar weer aan de telefoon hebben.
2: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Want je hebt het een beetje op je kunnen laten inwerken de afgelopen minuten dat je gaat meespelen met dit spel. Heb je er klamme handjes van of ben je zeker van je zaak?
1: Nou ja, de zenuwen die gieren nog wel door mijn lichaam. Maar ik denk dat hopelijk wel moet goed komen.
0: Ja, nou en zo niet, dan niet. Dan hebben we toch gewoon even een paar gezellige minuten. Hè?

0: Ook zo.
1: Ja, precies. Dat was ook weer zo.
0: Dit is het top 3000 milliseconden spel, waar ik liedjes laat horen uit de top 3000 van Radio Veronica, maar dan in heel korte varianten. En dan is het aan jou, Mirjam, om die liedjes te herkennen en prijzen te winnen. Je had Manu Chao herkend. Daarmee heb je de Radio Veronica platentas al gewonnen. Hey, zo is het ook.
1: Ja, dat is top. Die is al winnen.
0: Die is al voor jou. We gaan daar prijzen bij doen. Iedere keer dat jij een goed antwoord geeft. Laten we beginnen met de eerste. Op het spel staat in dit geval de Ekdom in de Morgen kurkentrekker.
1: En
0: het fragment dat ik je ga laten horen, dat is het langste van de drie. Deze, let goed op, duurt
2: 3000 milliseconden.
0: Dance! Mirjam.
1: Is dit Dance With Somebody van Mando Diao?
0: Ja, ik vind het knap hoor. Ik was deze net aan het luisteren. Ik denk, die is nogal lastig. Maar nee, niet voor Mirjam. Ja, supergoed gedaan. De Ekdom in de Morgen kurkentrekker, het is voor jou.
1: Nou, top. Mooi, dankjewel.
0: Wij verhogen de spanning, want het volgende fragment is iets korter, Mirjam. Let op.
2: 2000 milliseconden.
1: Sorry.
0: Oh nee, dat mag. Het klinkt wel bekend. Maar wie was... Wie waren het ook weer? Vertel wat je er binnen
1: schiet. Ik kan het echt niet zeggen. Geen idee?
0: Nee. Oké, dan ga ik het je gewoon laten horen. Dit was het. Het waren Bryan Adams. En Mel C samen.
1: Oh, ja.
0: When You're Gone.
1: Dat is ook iets voor mijn tijd, denk ik.
0: Het is je vergeven, het is je vergeven. We hebben nog staan het derde fragment. Dat is het kortste van de drie. En daarmee kun je verdienen het muziekspel Remember the Music. Maar dat is ook het, wat ik zeg, het kortste fragment, Mirjam. Deze duurt
2: 1000 milliseconden.

0: Ik laat je heel even in je zoon. Wil je hem nog één keer horen?
1: Ja, doe maar.
0: Doe ik dat. Komt hij nog één keer, hoor.
2: 1000 milliseconden.
1: Heet je dit gewoon Back to the Present?
0: Bijna, die eerste twee woorden zijn wel goed.
1: Back to.
0: Nee, kom je niet verder?
1: To the Present?
0: Nee, nee, nee, Back to the Present is niet goed. Nee, let op, ja, als je het hoort, dan denk je, oh shit, ja. Deze.
1: Oh, Back to Life.
0: Back to Life.
1: Ja.
0: Ja,
1: nee, dat was ik ook echt niet opgekomen.
0: Soul to Soul was het. Nee, maar dat maakt toch niet uit. Back to Life was het goede antwoord van Soul to Soul. Je krijgt sowieso van mij dus de Radio Veronica platentas. En ik doe er ook bij de Ekdom in de Morgen kurkentrekker. Die zijn gewoon voor jou.
1: Nou, top. Super, dankjewel.
0: En ik vond het heel gezellig met je.
1: Ja, ik ook, zeker.

En misschien zat je te schreeuwen naar je radio daarnet. Het is Soul to Soul, het is Soul to Soul. De beste stuurluisteraar naar Wolle. Maar morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het was inderdaad Soul to Soul. Hey!

Chrissy Hynde van de Pretenders. Die had een rottijd gehad, een vriend verloren. En toen ging ze weer aan het werk. En het eerste liedje dat ze schreef was, hoe toepasselijk, Back on the Chain Gang. Nou, jij ook, weer Back on the Chain Gang. Gewoon op deze dinsdagmiddag zometeen met Rob en de Bonanza. Ik heb er nog eentje voor je van Katy Perry. Schreef ze over een ex-vriendje waar ze helemaal knettergek van werd. Die de ene dag heel lief en knuffelig was en de andere dag totaal afstandelijk. Die dan belde dat hij er heel graag wilde zien en vervolgens kwam hij gewoon niet opdagen. Geen pijl op te trekken, deze gast, maar wel mooi materiaal voor een liedje.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak ook 2 plus 3 gratis. En alle Ariel Pots Plus, Vloerbaar Plus en de Big One ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
17: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
18: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
17: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
20: Hey, jij daar!
21: Heb je ook zo zin in vakantie?
20: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
21: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
20: Prijsvrij vakanties.
22: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
20: Odido. Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
23: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
24: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
23: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 2 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
6: Hoi.
3: Een man die asielzoekers wilde vermoorden blijft de hele zomer vastzitten. De rechtszaak tegen hem gaat pas daarna verder. De man zei een statement te willen maken na de dood van de 17-jarige Lisa, waarvoor een asielzoeker vastzit. Het schieten in Libanon houdt voorlopig niet op. 2 mensen zijn door Israël gedood, meldt Libanon. Onder druk van Iran en Amerika werd een staakt het vuur afgesproken, maar helemaal gestopt zijn de aanvallen niet. Daardoor blijft de sfeer bij de onderhandelende partijen over een vredesakkoord gespannen. En door het warme weer gaan de veerpontjes voor wandelaars en fietsers in het Gelderse rivierengebied vanaf morgen niet meer. Ze liggen tot en met vrijdag stil vanwege de gezondheid van de schippers, vooral ouderen en dus kwetsbare vrijwilligers. Het gaat om 10 pontjes over de Waal, Maas, Linge, Nederrijn en Lek. Het weer dan veel zon. Het is van noord naar zuid nu 24 tot 32 graden. De komende dagen dus nog een stuk warmer. Van de verkeersinformatie, een paar files die opvallen. De A50 Arnhem-Os voor Valburg, 10 minuten door een pechgeval, is de rechte rijstrook dicht. En een gekantelde vrachtwagen op de N302, die is helemaal dicht. Dat is de weg van Kootwijk richting Lelystad. Tussen de aansluiting met de A28 en de aansluiting met de N305 is de weg daar dus helemaal dicht. 10 minuten vertraging gemeld. Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
25: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
26: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
27: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
26: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
28: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Back for Blauw.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
3: Hoe?
2: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: accessoires en gadgets tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid

0: Bedankt, Marion. Don't go, alsjeblieft. Ga niet weg. Nee, voorlopig blijven we nog even. Yazoo en Don't Go is aangevraagd door Marielle Voltrink. Of dat leuk is om de bonanza mee te beginnen, wij vonden van wel. Dus we hebben hem er ook neergezet. Hartelijk welkom, tot aan 4 uur is de playlist helemaal voor jou. Dus we hebben je input nodig. Zonder jouw input geen show of alleen slapgouwen van mij. Soms heel inhoudelijk. Met onze... Ah ja, jij bent natuurlijk altijd gered omdat je al iets ziet. Je hebt altijd nog iets van inhoud.
1: Ja, maar ik heb liever dat ik mijn mond hou en dat we een goede plaat horen.
0: Vind ik ook. Hier zouden we van moeten leren al van deze tekst. Dus laat maar weten waar je muzikale zin in hebt. Omdat het een tikje aan de warme kant is, zou ik me voor kunnen stellen dat wij aan het einde van de rit de coolste plaat die hier aangevraagd is, iets geven. Wat wil je horen? Laat het weten via de app van Radio Veronica. Hoi. Moet ik ook om lachen. Kom ik zo nog wel even op terug. Hanneke van Beem, eerst even.

Maar natuurlijk, dat mag je altijd tegen me blijven zeggen. Tot in de eeuwigheid. En ik zal het altijd blijven waarderen. Natasha Bedingfield en These Words are gevraagd dus door Hanneke van Beemen. Ik moet een heel klein beetje lachen. Waarom weet ik niet. Dat komt misschien omdat ik zelf nooit in een koor gezongen heb. Maar Hanneke van Beemen zegt, dit liedje, These Words, zingen wij nu met het koor. We willen beelden, we willen muziek. Laat me even weten, Hanneke van Beemen. Dan zegt Evert, vorige week heb ik gezegd, draai Karen Young, Hotshot, of Fleetwood Mac met Tusk. Toen hebben jullie Karen Young gedraaid, dus is het nu op tijd voor Fleetwood Mac en Tusk?

gewoon guts hebben. Hè? Dan heb je Rumours uitgebracht en dan moet er een opvolger komen. Dat lijkt me al ingewikkeld. Ik zou denk ik stoppen naar Rumours, niks meer aan te doen. En dan denk je, weet je wat, ik ga gewoon iets heel experimenteels doen. Dat hebben de Fleetwood Macs bedacht. Dit was ook de eerste single, totale andere richting. Op het album staan verder wel wat conventionelere tracks van Fleetwood Mac, maar ik vond het stoer. Evert, jongen, het is gelukt. Na vorige week Cameron Young en Hotshot heb je nu Tusk gehoord. Ray zegt nog, Tusk live is ook super gaaf met die hele fanfare op het podium. Dat is zeker waar.

0: De platenkast. Ja, nee. Ik zat laatst naar het showtje van Wouter te luisteren. Maar dan niet zijn middagshow met Frank. Maar waar hij heel veel vinyl draait.
1: Ja, Frank en ik plagen hem dus middags altijd mee. Dat het de platentas of de platenkast.
0: De platenkast, de platenzaak, de platen.
1: Nee, dit is de platenzaak, ja.
0: Het is de platenzaak, ja. En daar draaide hij dit. En ik dacht, dit is wel fijn. Deze man moeten wij knuffelen, omhelzen. En zeker met deze mooie temperaturen valt hij ook lekker. Had er alleen wel een iets langer intro aan hadden mogen maken. Dan had ik hem wat meer kunnen introduceren. Jalen Negonda, het hele album is lekker. Als je in elk geval van deze nieuwe soul hoort. Burning Temptation.

0: Ik denk dat de hitte definitief vat op mij heeft. Er is al een vaarreclame. En dan zie je een mevrouw die niet zoveel aan heeft. En dan is het dan met de versheid van... Maar dan komt er een materie die ik niet zo goed weet.
1: Oh.
0: Limonzuur?
1: Ik heb geen idee.
0: Ik was gewoon afgeleid door de dame die de reclame dat maakte. Dat zullen we dan maar zeggen. Jeroen de Gonda, Michel zegt topmuziek. Staat ook op Noordzee Jazz. Ik kijk ernaar uit. Penny Lekker vanochtend voor het eerst gehoord bij de Geer. Jason de Gonda lijkt toch echt zo uit de 70's te komen van Motown. Helemaal waar. Ze deden het

Kirstenbeesters, die zegt... Oh, ik was gisteren bij Duran Duran. Daar heb ik jullie trouwens ook gezien. Dat klopt, wij waren er ook. Niet als wij hier met z'n drieën. Maar Veronica was vertegenwoordigd bij Duran Duran. Notabene in Tilburg. Was ook goed of wij Multicolor nog even willen draaien. Dat hebben wij hierbij gedaan. En Jessica, die kent dezelfde vaarreclame... waar ik afgeleid was door de dame. Heeft zij de payoff nog gezien? Het is inderdaad de wilde frisheid van limoenen. Ja. Limoenen, ja. Martine Commissaris. Die was gisteren bij Duran Duran. En die waren verrassend goed bij Spoorpark Live. Of wij deze nog even willen draaien. Hier is

0: telefoon gehad. Roger Taylor was ook, is drummer van Duran Duran. Dat is een beetje raar in de toekomst, omdat je toch vaak moet denken aan Queen.
1: Ja.
0: En er zijn nogal een hoop Taylortjes die in Duran Duran zitten. En deze Roger is dan toevallig nog geen familie van die andere Taylors. En weet ik sinds afgelopen vrijdag, hij zit er al sinds 1979 in. Was in de jaren 90 even opstandig en stapte die op. Wij zitten weer in en hij zei, een van mijn favoriete nummers van Duran Duran is Rio. Dat blijft altijd ontzettend leuk om te spelen. En het is nog niet zo makkelijk om te spelen. Dus elke keer als ik het weer inzet, vind ik het een beetje spannend. Dus afgelopen vrijdag hebben we hem gedraaid en daarna ook Rio van Maywood. Daar is nu nog geen verzoekje voor binnengekomen.
2: Goedemiddag Rob en Caroline.
0: Bijna goed.
2: Dit is Ernst Lavrière, punt. Hoewel het niet heel erg mijn kop thee is, heb ik gisteren in het Spoorpark in Tilburg inderdaad de show van Son Milieu gezien.
0: Ja.
2: En ik moet zeggen dat ik het een fantastische show vond, waarin ze echt alle liedjes gewoon op een geweldige manier gespeeld hebben. En waarin ze dus het publiek gewoon echt heel goed meenamen. Als perfecte opwarmer voor Duran Duran, wat echt het hoofddoel vanavond was. Dus hulde voor deze goede Nederlandse band.
0: Ik ga het onmiddellijk doorgaan. En de Caroline is er nog steeds niet. Die is nog in de buurt bij de vader. Heeft haar harder nodig dan wij. Kun je nagaan. Ziet hier nu je er toch bent.
1: Ja.
0: En hoe is het op dit moment met de actualiteit?
3: De luchtkwaliteit is morgen en donderdag zo slecht dat het RIVM waarschuwt voor smog. In het midden en zuiden van het land is de kans het grootst. De smog wordt veroorzaakt door de luchtvervuiling die ophoopt bij weinig wind. Blijf daarom binnen als je gevoelig bent voor luchtwegklachten, is het advies.
0: Te laat.
3: Morgen pas, hè?
0: Oh, morgen. Maar wel opgevallen dat het daar mis, ja.
1: Ja.
0: Hey Sietje, hoe is het op het Nederlandse wegennet?
3: Het valt nu nog mee, een paar files die opvallen. De A6 Muiden richting Lelystad voor Lelystad Airport 18 minuten. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor de Drechttunnel 12 minuten. Door een te hoog voertuig is de tunnel even helemaal dicht. En op de A27 Breda-Gorkum voor Gorkum zelf 10 minuten extra.
0: Echt waar? Michiel Winkers? Weet u het meisje van de varenklaar?

0: met de versheid van, wat was het ook alweer?
1: Limoen.
0: Limoen, ja. Ja,
1: Yvonne Bergsma is de vrouw in kwestie.
0: Nou, kijk eens aan, dat zegt Michiel Winkers ook. Meisje van de vaarreclame Rob is getrouwd met George McRae en woont in Münster-Gehlen. Rock your baby is aan.

Cry Wolf van. En wil ik zoveel muziek ook doen. George McRae en Rock Your Baby. Dankjewel, Michiel Winkers. Was fijn om deze weer eens te horen.

0: Shawn Mendes en Camila Cabello. Ik heb zoiets, nog een paar belangrijke vragen aan je.
1: Oh.
0: Bijvoorbeeld, is er nog iets uit de sector?
2: Nagekomen berichten.
0: Zo ja, dan hoor ik dat graag van je. Of zeg je, nou, hier heb ik me niet goed op voor kunnen
3: brengen. Nee, we hadden het over George McRae.
0: Ah, ja, George
3: en dat het de partner is van de vrouw uit de Va-reclame uit de jaren 70, waar jij zo van onder de indruk was, Rob. Johan,
0: kan die ook 80 jaar zijn geweest, toch?
3: Dat was 1972.
0: Nee, toen was ik er nog niet van onder de indruk.
3: En misschien is hij daarna herhaald. Okay,
0: het zal misschien jouw raar in de oren klinken. Maar er is zelfs een periode dat ik jong geweest ben. Maar goed, inderdaad. Ja, George McRae, het gaat wel goed. Ja, ik heb bij Top 2000 een keer zo'n filmpje zitten kijken. Rock Your Baby. Toen dacht ik, nou leuk, krijg je misschien de achtergrond van het hele nummer. Maar eigenlijk stond hij alleen maar hamburgers te bakken daar. En zei hij, dit is mijn vrouw en ik ben nog steeds bij haar.
3: Ja, nou de vrouw is dus Yvonne Bergsma. Ze wonen in Münstergeleen in Limburg. Maar niet alleen daar. Johan wijst ons er ook op dat McRae in huis heeft op Aruba. Dus hij wisselt het een beetje af.
0: Ja, ja, ik kan gewoon denk ik leven van die drie hits.
3: Denk het ook. Hij schijnt ook nog een huis in Florida te hebben. Dus hij heeft het goed voor elkaar.
0: Er zijn mensen. We gunnen het er van harte, bedoel ik. Laurens zegt, kun jij dat oude ego-tipje van jou nog een keer draaien? Ik vergeet wel steeds hoe ze heet. Ik denk dat je deze

0: Heerlijk. Laurens zegt, ja, Stenders, dat is hem, die oude egotip van je. Maar ja, daar heb je nog niet gezegd hoe ze heet. En weer een puntje, ja.
1: Let op.
0: Marina Pelo, Come Bring the Sun.
2: Onthoud u die naam.
1: Onthoud u die naam.
0: Blijf het vinden. De stem lijkt een beetje op Edie Bukel. Is ook wel waar. Maar ze heeft inmiddels al behoorlijk wat repertoire opgebouwd, weet ik van Siet. Dit is de eerste die me echt heel erg opviel. Maar ik ga even op onderzoek uit naar wat ouder materiaal.

0: Soms kun je communiceren in muziek en begrijp je elkaar. Barbara zegt, lekker hoor Rob, zeker dat tada tada tada tada tada tada. Dat komt dus uit Narina Palou. En dat prachtige singeltje. Er komt best wel leuke reacties op trouwens. Vind ik toch wel weer leuk. Want dat is eentje die natuurlijk verder niet zoveel op de radio hoort. Mijn goede vriend Leo Blokhuis doet er ook aan mee. Stem dat ding die verrukkelijke 15 in. Dan wordt hij daar in elk geval ook nog even gedraaid bij onze collega's van Radio 2. Over onze collega's van Radio 2 gesproken. Die van onthoudt u die naam. Die gaat dan weer verkassen naar Radio 10. Let op. Narina Palou. Moet ik Jeroen kijken in de vechten zeggen. Ja, leuk. Gefeliciteerd Jeroen en Jan-Willem. De weg naar de commercie ligt geheel en al open. Even kijken, waar waren we gebleven? We waren gebleven bij Ian Schot. Die zegt, hey Rob en Co. Hallo Co.
1: Hallo.
0: Het leuk om iets te zeggen tegen de coaches hier. Hier de hele warme groeten uit La France. Dacht lekker te hiken, maar hey, 40 plus, gewoon naar een meertje. Als het nog lukt, dan graag iets van Matt Bianco. More than I can bear. Ik zou bijna de vraag willen stellen...

0: geest van Gerard Ekdom hier nog rondwaart, had hij gezegd, het is altijd een beetje extra zomer met Bianco. Het is more than I can bear. Als je nog wat liedjes wil aanvragen, feel free. Wij zijn te vinden op de app van Radio Veronica en lezen alles mee.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: 30. Altijd laag.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Sportief.
3: Oké. Okay.
2: Betrouwbaar.
3: Oké. Okay.
2: En zuinig.
3: Oké. Okay.
2: Sorry?
3: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
4: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
11: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
15: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
16: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navul. Diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel. Of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
19: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl.
20: Honor the craving.
21: Domino's.
22: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
23: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 3:00.
3: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
4: Sietse.
3: Een man die na de dood van de 17-jarige Lisa in Duivendrecht een statement wilde maken, was van plan om asielzoekers te vermoorden. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtszaak tegen hem. Hij blijft voorlopig vastzitten, omdat het gevaar te groot is dat hij het alsnog doet. Begin april was de man met opvallend gedrag gezien in de buurt van een opvanglocatie voor asielzoekers. Er zijn zorgen over slechte schoolgebouwen waarin het nu veel te warm wordt. In de Tweede Kamer vraagt D66 om een hitteplan. Scholieren presteren minder als het warm is. En vanwege tropenroosters krijgen ouders nu te maken met kinderen die eerder naar huis worden gestuurd. Volgens staatssecretaris Thielen van Onderwijs is het aan de scholen om te bepalen wat ze doen met dit weer. En de scheepvaart in de straat van Hormuz bij Iran komt nu echt een beetje op gang. Sinds het begin van de oorlog, bijna 4 maanden geleden, zijn er niet zoveel schepen doorheen gevaren als gisteren. Het waren er bijna 40. Dat is nog wel veel minder dan de 120 schepen per dag van voor de oorlog. Terug naar het weer. Veel zon. Van noord naar zuid 24 tot 32 graden vandaag. Morgen overal boven de 30 graden en de dagen erna nog warmer.
5: Nee. Ja. Nee.
3: Nog even doorbijten. Tot en met het weekend blijft het best wel heet.
5: Nee.
3: De files dan. Het zijn er nu zo'n 20. Dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met de A6 Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad zelf 20 minuten. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer wordt via de verzorgingsplaats geleid. Dan de A17 Roosendaal Dordrecht voor Klaverpolder 10 minuten extra. A27 Breda-Gorkum voor Gorkum 13 minuten. In het geval op de A58 Eindhoven richting Tilburg voor Moergestel. Nu 7 minuten extra. Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
6: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
12: Nee. Och, ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: Zeker, zegt de Shakira van mijn generatie. Kan ik me alles bij voorstellen. Gloria Estefania, de conga en zo natuurlijk. En die Can't Stay Away From You. En deze is altijd lekker voor de zomer, is aangevraagd door Elisa. Oya Me Canto. Ondertussen heb ik net uit het privéleven van onze Gabriela gehoord dat zij Gloria Estefan veel heeft moeten aanhoren thuis.
1: Ja, we hebben een periode echt elke avond een live concert van haar gekeken. Wekenlang, ja, elke avond.
0: Met je moeder?
1: Met mijn moeder, ja. Ja.
0: En is ze nog op Gloria?
1: Ja, wel wat minder. Het is wel een beetje verminderd, maar het is wel nog steeds aan.
0: Dus jij kent het hele repertoire van Gloria, maar dan live.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Ik snap nu ook waarom je zei, ik heb een hele andere uitvoering in mijn hoofd. Ja, jij hebt een live uitvoering. Ja.
1: Dat zal het zijn.
0: Hoyo, mi canto. Het is leuk om deze weer eens gehoord te hebben. Tot aan 4 uur is de radio voor jou. De coolste plaat wordt vandaag op zijn minst beloond. We bepalen we ergens zo rond 3:50. Dus doe je best. Laat me weten waar je zin in hebt. Iets erbij zegt dat we muzikaal alle kanten op gaan. Topografisch ook trouwens, want we gaan nu onder de Texas Sun liggen. Met Leon Bridges en speciaal voor Siets.
2: Ja.
0: Nou?
2: Ik denk iets van Crumbing.
0: Nou, dat betekent goed. Crumbing, dat doen we het voor, ja. Texas Sun is aangevraagd door Kevin Wilmsen. Die zegt, volgens mij is het hier tijd voor. Wij zijn het helemaal.

0: Crankbin en Leon Bridges en Texas Sun. Ja, we hadden natuurlijk Texas kunnen draaien. Je leest net, hey, kun je niet even Texas draaien met Say What You Want?
1: Oh ja.
0: Ja, dat kan, maar ik heb net wat anders ingestart. Dus even kijken, Priscilla die zegt nog, oeh, Texas Sun, lekker Anja. Of zoals mijn vriend altijd zingt, Sexy Sun. The Texas Sun. Dat is een slimme. Aangevraagd overigens door Kevin Wilmsen, dat is een heerlijk liedje. Jeroen ten Asbroek, die zei, als WK thema is, is overigens niet het geval. En Wout Weghorst zit in de selectie. Dan krijg ik ineens zin om iets van de Police te draaien. Dat hebben we toch op moeten gillen. Een Wout, hè?
1: Oh,
0: een Wout.
1: Oh ja.
0: Don't stand so close to me, want dan krijg je een bom van me.

0: hele hete leraar was het. Niet te dichtbij komen. Hij stak je. Sting, The Police and Don't Stand So Close To Me. Michael Kate. Ja, die ruzie hebben we gewoon eens per zoveel tijd. Dit was een perfecte kans om de 1986 versie te draaien. Ja, dat is een hele lelijke versie, maar ik heb er altijd met Michael, onder andere met Michael ruzie over, want die vindt het de mooiste versie. Maar we doen het wel een keer, maar dit is de originele inderdaad van de Don't Stand So Close To Me. Connie, warm weer, mooie muziekjes kies jij maar eigenlijk elk liedje op eentje na, dus die gaan we straks misschien nog wel even draaien. Hebben we recent gedraaid, we hebben de zomer ook duidelijk in ons hoofd. En dan hebben wij Karin, die zegt ik ben net aangekomen op camping bij Fréjus. Frankrijk. Ik kijk dus meteen angstig naar Gabriella. Fréjus. En nou hebben we net samen omgewassen. Moet niet gekker worden. Dus speciaal voor mijn poepenkontje van Cassie Ashton Bitches.
1: Omgewassen?
0: Ja, omgewassen is Brabants voor afwassen.
1: Oh,
0: we hebben omgewassen. Ja, ik kan me voorstellen dat je denkt, hoor. Wat is dat nou weer? Cassie Ashton.

kleine glimlach op mijn gezicht bij het laatste regeltje. I come from a long line of bitches. En Sander, niet pigeons. Dat is weer iets heel anders. Cassie Ashton voor Karin, net omgewassen. Nou ja, dat is prima toch. Martin die zegt, is er nog een gaatje voor bijvoorbeeld deurdonderen van normaal? Dat is voor alle strijders die gewoon werken in de ondraaglijke hitte. En dat zijn er nogal wat. Wij ook natuurlijk. Ach, man, wat hebben we dit zwaar hier. Nee, maar dat is wel waar. Wie heeft het heetste beroep van Nederland? En die zijn gewoon aan het deurdonderen.

0: schrikken. Gaat sowieso ontploffen namelijk. Dan moet je al voorbereid zijn. Hey Frank, confetti. Yes. Zo toch. En dan gewaarschuwd mensen voor twee en toch schrikken. Normaal en gewoon deurdonderen.
1: Nagekomen berichten.
0: Waarom draaien jullie eigenlijk altijd de live versie van deurdonderen? Ik heb het album op vinyl en vind die versie eigenlijk gewoon de beste, zegt Kevin Bleek. Dan ben ik ontzettend mijn best van het doen om de live uitvoering op Spotify te krijgen, maar voor jou hoef ik dat niet te doen, denk ik. Nou, dat heeft er eigenlijk alles mee te maken dat dit de single versie was en dus ook de hit versie.

0: Ik gok zo nummer 17.
1: Ja, dat is perfect.
0: Ja.
1: Ja. Schot en de Roos.
0: Ik vind het lief dat je me niet verraden hebt, want dat heb je me net verteld.
1: Ja.
0: Dat is wel erg.
1: Normaal weet je het allemaal, maar hier twijfelde je over.
0: Ja. Ja. Boogie Nights van Heatwave. Lekker om weer eens terug te horen. Daar zat hij... Ik begin ineens de verteller uit te hangen weer.
1: Vertel eens.
0: Die Rod Temperton. Hè?
1: Ja.
0: En als jij erop denkt, wie kan mij nou die vent schelen? Moet je eens even googlen. Of even aan je chat die vragen.
1: Ja, die Invisible Man werd hij wel genoemd. Omdat weinig mensen hem op de voorgrond zagen. Maar hij is wel de man achter onder andere Thriller van Michael Jackson. Of The Wall, Rock With You. En nog een hoop andere artiesten heeft hij ook aan grote hits geholpen.
0: Ja. Ja. Ik denk aan George Benson.
1: Ja.
0: Die hebben de Night. Hè? Maar even een willekeurig iemand te noemen. Rod Temperton, onthoudt u die naam. Mark zegt nog even over deur donder en schelen. Moet je eens even googlen of even aan je chat die vragen.
1: Ja, die

0: geraakt hoor. Ja, maar goed. Ziet, hoe is het met de situatie van de aardkloten?
1: De dijken worden extra goed in de gaten gehouden in deze hete en droge dagen. Daardoor kan sneller schade ontstaan. In het westen wordt extra water aangevoerd. En in Brabant mogen mensen geen water uit sloten, beken en rivieren halen. Grote problemen zijn er nog niet.
0: Hoe moeten we dan omwassen?
1: Ja, even niet omwassen.
0: Even niet omdoen. Nee. Even een kleine blik op het wegennet. Gerard te spreken. Waar heb je ze neergezet, Sietz?
1: Het wordt steeds drukker, zo'n 40 files inmiddels al. Nog geen hele lange vertragingen. Dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met de A4 Rotterdam-Amsterdam voor het Prins Klausplein. 10 minuten extra. Dan de A20 Hoek van Holland-Gouda voor Moordrecht een kwartier. En op de A27 Breda-Gorkum voor Gorkum zelf 9 minuten.
0: Zijn nou Amsterdam-Rotterdamplein?

0: Maria had heel graag in het borsthaar van Gino Vanelli willen wonen.
1: Ook wonen zelfs.
0: Hij had er genoeg van, dat is waar. Ik denk dat je dat aantrekkelijke man vond. Of nog wel vindt. Dat is hij misschien wel. Gino Vanelli en Wild Horses. Hij is snel geval aangevraagd door Dennis Melgers. Die zegt, Dennis, ja jongen, lekker, dank je wel. Dan hebben we er nog eentje uit de sector om te ginneken.
2: Nagekomen berichten.
0: Ja, we hebben het in het begin gehad over het vaarmeisje. Het bleek van George McRae de vrouw te worden. En die had de frishuid van, wat had ze ook alweer?
1: Limoen.
0: Ja. En Anke die zegt, hey, had jij het nou over linolzuur?
1: Ja, dat zei jij, ja. Ja,
0: nou, daar heb ik nu dan weer nieuws over. Die zegt, dat bestaat ook, maar dat zat niet in fa, dat zat in becel boter.

0: Ja, ik weet eigenlijk van beide niet zo goed wat het is. Van de linolzuur, enige
1: idee. Heel goed voor je.
0: Is, ja, dat is wel goed. Je krijgt het bij een pakje boter, heb ik wel eens gehoord.

0: Years and Years en King komen ineens allerlei kreten van de reclame, die mooie slogans. René Moerman, bekend van het Moerman-dieet, die zegt goed voor je hart en bloedvaten. Ja, dat zei hij inderdaad ook. Ja, B-cel, goed voor je hart en bloedvaten. Ja, Mark Koster, die heeft ooit weer eens die oude campagne van de NCRV opgedrecht, als dat goed Nederlands is. Ook NCRV, voor ook zo'n goeie, weet je, als die deal. Zijn er nog slogans die jij nog uit je hoofd weet? Val ik u hier een beetje mee?
1: Gamma natuurlijk. Ja. Dat zeg ik, Gamma.
0: Ja. Oh ja.
1: Dat was een goeie. En goeie mochel.
0: Ja, dat is ook een klassiekertje. Ja, ja. Ik op een gegeven moment ook iedereen zeggen tegen elkaar. Ja,
1: dan heb je het goed voor elkaar.
0: Dan heb je het goed voor elkaar, ja. En zo zullen er ongetwijfeld nog vele zijn. Lara, dank voor King Years and Years. Marije zegt, hey, als je het dan toch over de King hebt, kun je dan Poke Celerity draaien van Elvis? Ook een klein beetje voor Henry. Die had andere ideeën, maar die wilde ook graag een Elvis horen. En Marije die zegt, ik ben laatst in die film geweest. Op aanraden van jou, daar had ik geen spijt van. Epic Elvis, wil je het favoriete liedje van mij draaien? Is het favoriete liedje geworden dankzij de film Epic Elvis Poke Celerity. Hier een beetje praat tegen de muzikanten, tegen zijn publiek. En hij beleeft het helemaal, dit jongen. Het is zo mooi om te zien in Epic Elvis. Ik zie dat het ook gewoon een muziekliefhebber is.

0: Alleen van Tony Joe White. Ook een mooie uitvoering trouwens, Elvis Presley en Paul Saladini.
1: De vraag van vandaag.
0: Eigenlijk van gisteren. Wout en Frank hebben mij gisteren de volgende vraag gesteld. Stel, je was niet bij de radio gaan werken. Welke carrière was je dan begonnen? Hopeloos leven zou het al geweest zijn.

0: danser natuurlijk niet te vergeten.
1: Limbo dansen, ja, dat zie ik je doen, ja.
0: Ja, ja. Om maar eens iets te doen. Of Elvis Presley imitator, misschien ook wel, ja.

0: 5 Original. Gloria Gaynor had er een hit mee in de 70s. I Never Can Say Goodbye, Boy. Hebben we nog eigenlijk iets wat we moeten delen over het WK?
1: Nee, ze komen pas net op gang, net uit hun bed in Amerika. Dus dat komt allemaal straks weer.
0: Helemaal niks van anders. Okay. Ik heb nog een vraag aan Frank en niet Wout vandaag. Want we hebben vandaag Jordi Versteegde. En volgens mij is hij vaak op televisie. Ja. Frank is veel minder op tv. Zou hij niet eens een keer een leuk tv-programma willen presenteren?
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen. Monica.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan!
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor €3. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Vergeet je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
14: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
2: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZKB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Nu bij Festool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op festool.nl/acties.
8: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooie wasmachine die dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
15: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 4 uur.
16: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
17: Goedemiddag. Tegen een voormalig conciërge van een basisschool in Zoetermeer is 7 jaar cel en tbs geëist. Hij wordt verdacht van misbruik van 2 kinderen... en zou zeker 18 scholieren stiekem hebben gefilmd. Volgens justitie moeten kinderen veilig zijn op school en is hun vertrouwen in volwassenen hiermee ernstig beschaamd. In Hendrik Ido Ambacht bij Dordrecht wordt gezocht naar iemand op een fatbike die de afgelopen weken zeker 7 vrouwen heeft lastiggevallen. Hij betastte ze of maakte seksueel getinte opmerkingen. Het gebeurde op fietspaden in en om Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht. Op basis van het signalement denkt de politie dat het steeds om dezelfde man gaat. Festivals nemen komend weekend maatregelen tegen de hitte. Bij Defcon One in Biddinghuizen krijgen bezoekers gratis water en extra schaduwplekken. Ook komen bij podia ventilatoren te staan. Bij Concert at Sea op de Brouwersdam liggen watersponsen klaar voor de festivalgangers. Het circuit van Zandvoort heeft na dit jaar geen Formule 1 meer, maar krijgt er de Formule E voor terug. Het zijn races met elektrische auto's. Volgend jaar juni zijn de eerste 2 Formule E races in Zandvoort. Dit seizoen is Nyck de Vries de enige Nederlander in de Formule E. Dan het weer. Veel zon. Het is van noord naar zuid nu 25 tot 29 graden. In het zuiden kan het nog oplopen tot boven de 30. Vanavond is het nog lang warm. Morgen zonnig dan 30 tot 36 graden. Begin van de avondspits, meer dan 60 meldingen nu. Dit zijn de meest opvallende. A2 Amsterdam-Utrecht voor Maarsen 20 minuten extra. Dan de A4 Rotterdam-Amsterdam voor het Prins Klausplein 24 minuten. A7 Zaanstad-Hoorn voor Weidewormer 18 minuten. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. A12 Utrecht-Arnhem voor Veenendaal-West een 30 minuten extra. En de laatste op de A20 door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A20 Gouda Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven nu een vertraging van 32 minuten.
18: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
19: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop... Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
19: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
21: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
23: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
25: Domino's. Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
26: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
27: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
28: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
26: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
29: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
30: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: Ja, dat is alleen het enige dingetje. Wouter van der Goes die is er niet bij. Het is niet Wouter en Frank vandaag. Het is Jordi en Frank. Dames en heren, een groot applaus voor Jordi Versteegde.
1: Jongens, wat is dit voor gekkenhuis?
2: Dit is echt niet normaal. Ik bedoel, de mensen die in de auto zitten hebben geen idee wat hier gebeurt op het moment dat jij de opening instart. Dan gaat hier gewoon het hele pand los. Zelfs de directie is van de bovenste verdieping gekomen om mee te dansen op deze tune. Dit is echt bizar.
0: We hebben compleet een showballet hier op de beeldschermen. Alle lampen gaan meeknipperen. Nee, ja, kijk, je moet toch een beetje groot zijn meeslepend openen. En zeker als we hier natuurlijk de toekomstige winnaar van de Radio Ring 2028 hebben zitten, Jordi Versteegde.
2: Hebben die is net gestopt, de Radio Ring. Oh, ja, dus dank je wel daarvoor. Ja. Maar fijn dat je het begunt.
0: Heel even voor de duidelijkheid, Wouter van der Goes die geniet van een heerlijk dagje vrij vandaag. Ik twijfel nou even, mochten we nou zeggen dat ze een moederjarig is? Ja. En dat, of wilde ik dat geheim houden?
2: Ja. Was ze nou 70?
0: Nee, 80 is ze.
2: 80, wauw.
0: En Wouter dobbert vandaag, heel bijzonder en fantastisch dat hij dat doet. Ook natuurlijk met zijn moeder door de grachten van Amsterdam.
2: Oh.
0: Hebben ze mooi met de hele familie een bootje geboekt. En doen ze daar een mooi toertje. En dus Wouter belde, die zei, joh, vind je het goed, een dagje vrij neem. Ik zei, vriend, moet je doen.
2: Maar zou daar Radio Veronica op staan, op die boot? Ik bedoel, dat is toch Veronica's schip? Ik bedoel, ik denk er wel aan.
0: Of zou het schip van Veronica zijn?
2: Dat zou het zijn.
0: Dat Wouter even door de grachten dobbelt, zou toch fantastisch zijn, hè?
3: De vraag van vandaag.
0: We kregen een vraag van Rob net. En die vraag is eigenlijk een beetje aan jou gericht, Jordi.
2: Oh, ja, het heeft te maken natuurlijk met het feit dat ik, naast dat ik nu op de radio ben, ook op televisie te zien ben, bij Shownieuws.
0: Ja.
2: Frank, zou jij niet een keer een tv-programma willen presenteren? Dat is de vraag. Nou, dat vind ik eigenlijk wel een goeie.
0: Ik wil eens een tv-programma zo willen. Ik heb dit in het verleden wel eens gedaan, hè?
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Lingo? Ja, geen idee.
0: Lijkt me overigens wel echt een heel leuk programma om te presenteren.
2: Groen!
0: Ja, precies.
2: Ik zie het ze ook nog wel doen.
0: Nou, ik zou dat ook oprecht echt heel leuk vinden. Ja. Ik heb verleden ooit een keer een muziekprogramma gepresenteerd. Dat werd uitgezonden op een NPO-kanaal. Maar dat was echt helemaal niet voor mij op dat moment.
2: Maar hoezo niet? Want vind je dat te spannend, die camera?
0: Nou, ik vond dat toen, ik denk dat ik misschien 23, 24 was. Ja. En dan stond ik voor de camera. Het was live tv.
2: Mm-hmm.
0: En dan werd er een filmpje ingestart. En dan maakte ik de domme fout om mijn telefoon erbij te pakken en Twitter te openen. En dan las je allemaal berichtjes als, jezus, wat ziet die gast eruit? Of hij mag wel eens een keer naar de kapper.
2: Ja.
0: En die kleding die had hij gisteren ook aan. En wordt hij gesponsord door Abercrombie en Fitch, want hij heeft al voor de vierde dag hetzelfde shirt aan.
2: Maar heb je dat hier nooit, dat er berichten willen komen waarvan je denkt van, wat zeg je nou weer, dat het je raakt? Of raakt het je tegenwoordig?
0: Tegenwoordig kan het me echt helemaal, doet het me echt helemaal niets meer wat mensen vinden.
2: Nou, lachen. Ik heb één iemand op Twitter, die heet Smikkelbeertje.
0: Ja.
2: En die reageert echt iedere uitzending en die maakt de meest lelijke stils van mijn hoofd. Ja, als ik daar gevoelig van was, dan had ik hier eigenlijk niet kunnen zitten, denk ik. Maar toch eerlijk dat mensen daar een hobby van
0: maken. Maar is hij dan ook heel negatief over jou?
2: Altijd.
0: Ja? Ja. Wat zegt hij dan? Wat zegt hij nou over je?
2: Ja, dat ik een zuur gezicht heb of dat mijn mening niet klopt. Terwijl het is een mening, hè? Dan kun je niet mee eens zijn. Dat soort dingen. Maar dan met allemaal termen die ik hier niet op de radio wil herhalen eigenlijk.
0: En doet je niets?
2: Nee, niet meer, joh. Nee.
0: Maar wel grappig dat je nu achter mijn account bent gekomen, want ik ben Smikkelbeertje.

0: de Veronica Middagshow.
1: Met Wout en Frank op Radio Veronica.
2: Lange Frans en Baas B hier.
3: En dit is onze nieuwe single. Oh nee, niet nieuw, hè?
2: Ja, onze single. Ja.

0: De middagshow van Radio Veronica Supertramp hoorde je hem Give a Little Bit. Jordi Versteegde, die zit hier naast me, ken je onder andere van De Telegraaf. Een groot mediaverslaggever en daarnaast ben je veel te zien bij Shownieuws ook vanavond weer. Hè?
1: Zeker straks, maar eerst lekker radio maken. En we gaan veel doen vanmiddag, want donderdag is er één plek waar je wil zijn.
0: Ja.
1: Met je vrienden in Breda. Bij het Veronica Café. Lekker in de WK-stemming komen. Wordt echt te gek, want er komen ook hele gave artiesten. Dus wil je daarbij zijn met je vrienden, moet je alvast naar radioveronica.nl om je aan te melden. En maak je later in dit programma kans op kaarten. Nou, we gaan tips geven om je hoofd koel te houden.
0: Dat is nodig, hè?
1: Ik denk dat mensen het bijna niet in de gaten hebben, maar het is een klein beetje warm buiten.
0: Ja, ziet van zijn actuele temperaturen hier in Nederland?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zei net al dat het nog geen 30 graden is gemeten in Nederland. Ik zou de meest actuele temperatuur erbij pakken. Het warmste is het op dit moment bij het meestation Geelse Rijen, 29,3.
0: Sietse, kun je inbreken op het moment dat we de 30 graden bereikt hebben?
2: Ik breek in, ja.
0: Ja, heel graag.
1: Ik vind het wel te gek dat jullie hier bij Radio Veronica een beleid hebben dat je gewoon in korte broek naar je werk mag. Want één verdieping hierboven zit de Telegraaf.
0: Mag niet?
1: Wij mogen dat niet.
0: Nee, zeker normaal.
1: Ik heb wel eens op een strand gestaan om een live te doen met camera's erbij voor de Telegraaf. En toen zei mijn baas, ook al was het dus 30 graden, jij gaat niet in korte broek.
0: Nee.
1: Ja, het is echt bizar. Dus dat neem ik hem nog steeds kwalijk.
0: Zijn er veel mensen die, laat van je horen, via de Radio Veronica. Ja. Maar zijn er veel banen waarbij dat... Kijk, er zijn natuurlijk banen waarbij het praktisch niet handig is op het moment dat je in korte broek komt. Nee. Maar zijn er echt banen waarbij mensen het echt verbieden? Dus waarbij het echt verboden wordt? Hier dus. Ja,
1: ik kan toch wel een stukje tikken met mijn korte broek. Daar worden ze alleen maar beter van. Hey, en later gaan we ook een woordenjacht spelen. En in het laatste uur gaan we, 25 jaar terug in de tijd, gaan we naar 2001 naar de top 40, het hitarchief van 11 augustus. Dus nou, dat wordt ook te gek.
0: U2 Elevation staat op nummer 1. Heel veel muziek uit dat jaar hoor je dan in dat laatste uurtje. En we moeten nog even een vraag terugstellen aan Rob en Caroline als morgen is. Maar ik ben heel benieuwd wat Rob voor antwoord gaat geven op deze vraag. Van welke radio-overstap heb je spijt? Dus van welke radio... Rob heeft natuurlijk bij heel veel radiozenders gezeten.
1: Ja.
0: Bij Veronica FM, bij Jorin FM, bij noem het, Radio 2.
1: Ja.
0: Van welke overstap heeft hij achteraf spijt? Morgen krijg je antwoord op die vraag in de Bonanza. Vanaf 2 uur op deze radiozender. Van Rob Stenders. Hey, dit is alweer zo'n lekkere zomerse plaat. Het is Sir Roger Sanchez. And Another Chance.

0: Journaal.
1: Het weer. Het wordt zeer warm. 60.017 graden.
2: Ze zijn allemaal.

0: Altijd een goed idee als je gisteravond over de scheef bent gegaan. Tell her about it, Billy Joel bij Radio Veronica.
1: Dat moet je het juist niet vertellen, vriend. Tell her about it.
0: Hoezo?
2: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
1: Ja, en dit is Siets Roskam. En Siets heeft zo meteen het nieuws. Siets, wat heb je zo meteen in het nieuws?
3: Lange strafeis tegen ex-concierge en hitte heeft allerlei gevolgen.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. Veronica.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: één kast en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Eén ijs koffie voor mevrouw. Mm.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Pas je

0: veel zon en het is van noord naar zuid nu 25 tot 29 graden. Als het gaat om de komende dagen, hebben we het heel even gevraagd aan onze weerman, Robert de Vries van SBS.
1: Hey Jordi en Frank. Hey. Ja, we staan aan de vooravond van een bijzonder warme periode. Vanaf morgen dan gaan de temperaturen echt flink oplopen. Dan geldt vanaf 12 uur al code oranje vanwege die hitte. En ja, donderdag is dan die hittegolf, de landelijke hittegolf, officieel de 40ste sinds 9...
2: Veronica Weerbericht.
0: Als het om vandaag gaat...

0: 30 graden gaat worden. En dat is voor de maand juni, maar eigenlijk ook voor de hele zomer, wel heel bijzonder te noemen.
1: Zinderend heet, zo noem je het. Robert de Vries van SBS Weerman. Siet Roskam, jij hebt het nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Tegen een conciërge die op een basisschool in Zoetermeer aan kinderen zou hebben gezeten, is 7 jaar cel en tbs geëist. Ook wordt hiervan verdacht kinderen stiekem te hebben gefilmd. Meldingen over de conciërge werden een paar jaar geleden niet serieus genomen door de school. Uit angst voor storingen en oververhitting rijden de komende dagen minder treinen op sommige trajecten. Daardoor hoopt de NS eventuele problemen beter op te kunnen vangen. Morgenochtend wordt het sowieso gedoe in het OV, omdat er tussen 4 en 8 helemaal niks rijdt door een staking. Daarna moet de hele dienstregeling worden opgestart. En door de hitte en droogte is vooral in het westen een hogere kans op natuurbranden en worden dijken extra goed in de gaten gehouden. Daarnaast wordt morgen en donderdag gewaarschuwd voor smog, omdat de luchtkwaliteit vooral in het midden en zuiden achteruit gaat.
1: Jordi met de verkeersinformatie.
3: Het is het begin van de avondspits. Totale lengte op dit moment van alle files bij elkaar. 392. Ik ga de 3 langste doen als je het goed
1: vindt. Ja, dat is prima. Ja, neem je tijd.
3: We beginnen op de A2, Zegtogenbosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel sta je vast over 9 kilometer. Ook op diezelfde A2, Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkeveen en Maarsen. Daar doe je er 18 minuten langer over op dit moment. 9 kilometer file. En de laatste staat op de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen Zoetermeer en Knoop in Prins Klausplein, 8 kilometer, 27 minuten vertraging.
1: Ik doe dit wel goed, vriend. Lekker hoor.

0: Iedere middag vanaf 4 uur.
1: Radio Veronica.
2: Klimmetje warm hier aan. Hey, Klim.
3: Hey.
2: Ja, het is warm hier aan.
3: Het is snikheet.
2: Snikheet.
3: Snikheet.

Furtado en Powerless hoor je in de middagshow van Radio Veronica. Het zijn Frank en Jordi hier met heel veel lekkere liedjes. Nou, dit is daar dan een mooi voorbeeld van. Op een

0: zijn of het zomer is, weet je wel. We hadden net heel even kort over korte broek aan naar je werk. Dat mag niet, hè, bij de Telegraaf waar jij werkt.
1: Nee, in principe niet. Ja, ik denk dat ik een aantal bazen boos gemaakt heb dat ik dit nu onthuld heb. Maar ik snap het ergens ook wel. Ik bedoel, we moeten netjes voor de dag komen. Je bent toch een journalist.
0: Ja, maar luister, als de nette journalist gewoon achter zijn bureau zit, hierboven, ja, dan komen niet heel veel mensen langs. Dat maakt er niet uit.
1: Je hebt gelijk. Ach ja, ik ben niet de enige die het boet, hoor. We hebben hier bijvoorbeeld een appje van Agnes die zegt, ja, ik ben zelfs verplicht om brandwerende kleren aan te doen. Ja, dan zal het wel echt met de veiligheid te maken hebben. Dan kom je sowieso niet weg met een korte broek, denk ik. Gelukkig is het maar 30 graden op de werkvloer.
0: Zo. Oei, oei, oei. Karen die stuurt nog een beetje gek taxi rijden in een korte broek. Ja, snap ik ook. Gewoon zwarte broek, blouse en dichte schoenen. Dat staat wel zo netjes. En inderdaad, die dichte schoenen, dat vind ik ook nog wel een ding. Want hier heb je namelijk ook sommige mensen die komen op meteen slippertjes. Ja.
1: Wat heb jij aan? Even kijken.
0: Ik heb gewoon net boven het knietje.
1: Oh, mooi.
0: Ja, dat kan gewoon, hoor. Pascal, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Hoe is het bij jou op het werk?
2: Ja, goed. Krokant gebakken.
0: Wat zei je?
2: Krokant gebakken.
0: Krokant gebakken. Dat is lekker. wat voor werk doe je, Pascal?
2: Ik ben veiligheidsman aan het spoor.
0: Oh ja. Ja. En dan kan hier in korte broek?
2: Nee, helaas niet.
0: Waarom niet?
2: Helaas niet. Dat geen nogal aanstootgevend te zijn. Dus.
1: Maar hoe doe je dat dan in pauzes? Ga je dan even toch voor de korte broek of hou je dan die lange broek aan?
2: Nee, gewoon in de auto zitten met werken, man.
0: Ja, dat is het allerbeste, ja. Dankjewel, Pascal. Fred, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Ben jij op kantoor? Mag de korte broek aan?
3: Nee, verboden.
0: Echt?
3: Oh. Ja.
0: Hoe heet jouw baas?
3: Nou, ik ga de naam niet noemen, maar ik werk bij een groot verzekeringskantoor.
0: Oh ja.
3: En dan kan je echt niet in een korte broek verschijnen. Nee. Dat is niet te doen.
1: Maar is het nooit gebeurd?
3: Nee, dat zo. Wat zeg je?
1: Is het nooit gebeurd dat een collega het stiekem toch deed op vrijdag?
3: Jawel, hoor. Er zijn best wel mensen die net in dienst zijn die dan toch in een korte broek komen, maar die worden naar huis gestuurd.
0: Oh. Dat heb ik ook wel eens gezien.
3: Dan moet je gewoon moet je gaan omkleden. Ja, het is vervelend, maar het is gewoon beleid. En dat krijg je ook mee als je in dienst komt.
0: Ja.
3: Je krijgt een kledingadvies, kledingbeleid, dus bij Warm Beer. Maar het kantoor is geaircoat, dus je hebt helemaal geen korte broek nodig binnen bij ons. Het is juist beter om binnen te zitten dan buiten, denk ik.
0: Ja, maar je wil stukje van de auto naar kantoor, dat wil je wel.
3: Je auto is toch ook geërcoat? Ja, tenzij je een hele oude auto hebt.
0: Ja, ook, ja, ik heb een hele oude auto.
1: Ja, echt?
3: Ja, nou ja, dan doe je je korte broek aan en dan beneden binnenkomen heb je kleedruimte. Dus dan kun je je omkleden in een lange broek.
1: Maar sta jij erachter? Vind jij het beleid wat hoort?
3: Ja, ik sta daarachter, want ik vind het zelf eigenlijk ook geen gezicht als mensen in een korte broek op de werkvloer lopen.
1: Ik vind het wel mooi, hoor, soms.
0: Nou, ja, als je een beetje goede kaart hebt.
3: Ik zie mensen graag. Nou ja, als je het aan mij persoonlijk vraagt, vind ik eigenlijk dat mensen gewoon vooral op een verzekeringskantoor, waar je ook klanten van buiten krijgt, gewoon met een colbertje loopt. En net de broek hoeft voor mij niet eens, maar een beetje netjes mag wel.
0: Ja, nou ja, ik heb het genoteerd. En bij de Telegraaf is het niet anders. Dus wat dat betreft
3: is het hetzelfde, ja, hoorde ik, ja.
0: Precies. Ja. Nou, leuk je even gesproken te hebben. En ik hoop dat je niet te erg wegzweet vandaag.
3: Nou, ja, tot mee.
0: Tot later, mannen.

0: Dit noemen we dan ook wel een zogenaamde
1: barbecue beuken.
0: Hier is Wouter van der Goes echt het hele weekend heel druk mee geweest.
2: Oh ja, heeft hij dit zelf ingesproken?
0: Heeft hij zelf ingesproken, gewoon op zolder.
2: Was hij boos of zo?
0: Barbecue beuken, ja, boos. En hij was heel dronken. Hij heeft heel veel whisky gedronken om deze eind.
2: Dronken?
0: Ja.
2: Oh, Wout? Ja.
0: Nee. Wout heb ik echt nog nooit dronken meegemaakt.
2: Dat geloof ik niet.
0: Nee, serieus.
2: Oh, is hij altijd braaf?
0: Wouter van der Goes, die drinkt 2 biertjes en dan zegt hij, ach, ik heb zoveel gedronken.
2: Misschien komen er donderdag.
0: Komende donderdag!
3: Het Radio Veronica Café in Breda.
2: Ja, het kan je niet ontgaan, want donderdag dan komen de helden van Oranje en de Blue Wave weer in actie. En de middagshow die komt dan weer live vanuit het oh zo gezellige Brabant. Nou, ik ben een Brabander, dus ik vind dat kei gaaf.
0: Kei gezellig.
2: Naar Brabant en dan zeg je Breda, het Veronica Café. En er komen echt te gekke artiesten optreden. Wat dacht je van Samuel Welten, maar ook de mannen van Even Serieus. Maar wat al helemaal te gek is. Ah, het is een oorworm die gaat niet meer uit je hoofd. Want deze beste man, die komt ook.
4: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Ja, dat is Rutger van Barneveld. En dit lijkt zomaar de zomerhit van dit jaar te gaan worden.
2: Ah, dat is zielig voor Justin de Wild eigenlijk, hè?
0: Die Cheerio inderdaad. Ja.
2: Door baas boven baas.
0: Ja, en het is gewoon een lekker liedje en iedereen zingt ermee. Ik merkte ook afgelopen week toen ik in Breda was en ik een beetje door die straat heen liep, waren er heel veel kroegjes waar dit gewoon meegezongen werd.
2: Ja.
0: Wat dat betreft, dit neigt wel echt een grote hit te gaan worden.
2: Ik gun het hem.
0: Ik gun het hem zeker ook. Ja. Wil je erbij zijn? Wil je Rutger van Barneveld live zien optreden? Ga dan naar radioveronica.nl. Dan kun je je nog aanmelden voor het Radio Veronica Café van komende donderdag. De ultieme pre-party richting de wedstrijden van Nederland en Curaçao. Neur van Os, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het met je?
5: Goed, heel goed.
0: Zit jij een beetje in die WK-sferen?
5: Ik zit zeker in de WK-sferen. Mijn man vooral, maar ik ook.
2: Hoe ziet dat eruit? Jullie hele huis versierd?
5: Hoe ziet dat eruit? Nou, mijn man die heeft een leeuwenmuts, een oranje leeuwenmuts. En die komt altijd mee wanneer wij voetbal-WK-dingen hebben.
2: En hoe ziet u er dan uit? Is het voor jou dat je dan denkt van een zwoele zomeravond met z'n tweeën?
0: Aantrekkelijke man.
5: Nou, eigenlijk niet. Maar dat is wel de eerste keer hoe ik hem toen zo heb gezien. Toen wij samen kwamen.
2: En toen dacht jij, dit is hem.
5: De ja, waren. Eigenlijk wel.
0: Ja. Hey, daar zagen wij in de aanmeldingen regelmatig de familie van Os voorbij komen. Willen jullie met de hele familie gaan of gaat alleen die man met die muts mee?
5: Nee, er gaat nog meer familie. Dat zou heel leuk vinden om mee te gaan.
0: Ja, wie zou je allemaal mee willen nemen dan?
5: De vader van mijn man, mijn broer, de neef, onszelf.
2: En wie is dan degene die tijdens zo'n wedstrijd het meest commentaar aan het leveren is? Die zeg maar zo'n bondscoach nadoet?
5: Dat is een hele goeie. Ik denk toch mijn man of de vader van mijn schoonvader.
2: Vind je dat dan nooit irritant?
5: Nee, ik vind het altijd wel leuk. Dan gaan ze helemaal op.
0: Heel lekker, een beetje dat fanatieke toch?
2: Ja.
5: Precies.
0: Hebben we eigenlijk allemaal wel. Hey, je wil met hoeveel mensen, want je noemde net wat namen, heb je een aantal? Dan kunnen we dat meteen even afstrepen.
5: Ja, 6.
0: 6 man wil je naar het Radio Veronica Café komen. Dat vinden wij in de basis geen enkel probleem. Ik heb net even met Jordi overlegd. Jullie zijn van harte welkom. Alleen die man van jou, die moet wel die muts op.
2: Ja.
5: Oké, dat is een deal.
0: Jullie zijn erbij in het Radio Veronica Café komende donderdag.
5: Heel leuk.
0: En doe het goed aan je man, hè?
5: Helemaal goed.
0: En aan de rest van de familie.
5: Fijne dag.
0: Dankjewel. Doeg. Wil je er nou ook bij zijn? Ga dan naar radioveronica.nl.

0: Fire Dreams bij Radio Veronica in de middagshow. Het is Wout en Frank, zo heet dit programma. Wout is er niet. Jordi Versteeg, de mediaverslaggever, is hier vanmiddag aanwezig. En zometeen gaan we een leuk spelletje spelen.
1: Ja, want als je dan toch een keer een middagshow mag maken, dan wil je ook heel veel geld weggeven. Dat gaan we zometeen doen met het fantastische spel Woordenjacht. Wil je meedoen en kans maken op dat grote geldbedrag? Dan app je het woord Woordenjacht naar de Radio Veronica app.
2: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
8: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
6: Gun jezelf een Holland-America-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
10: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
2: Hoe?
1: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
3: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
4: Fomar, voordeel markt.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
3: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Nu bij Festool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op festool.nl/acties.
8: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
10: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 5:00.
16: Exact 5:00, Siet Roskam met het nieuws. Goedemiddag.
17: Ja, goedemiddag. Bijna gelukt. Vanwege de hitte zet de NS de komende dagen minder treinen in. Er wordt gevreesd voor storingen, onder andere door oververhitte onderdelen. De NS hoopt problemen beter op te vangen als er minder treinen rijden. Reizigers krijgen het advies om genoeg water mee te nemen. Morgenochtend komt het treinverkeer sowieso pas na 8:00 op gang, omdat tot die tijd wordt gestaakt. Bezorgbedrijven nemen ook maatregelen tegen de hitte. Bij PostNL gaan ze bezorgtijden spreiden over de koelere momenten van de dag, zodat het uit te houden is onderweg. Bezorgers van Albert Heijn krijgen om af te koelen een ijsje. En Picnic geeft medewerkers zonnebrand mee. Tegen een conciërge die op een basisschool aan 2 kinderen zou hebben gezeten, eist justitie 7 jaar cel en tbs. Ook wordt de man verdacht van het stiekem filmen van kinderen op de school in Zoetermeer. Ouders die bij de schoolleiding meldingen maakten over het gedrag van de man werden niet serieus genomen. En tijdens het WK voetbal zijn in bijna 2 weken al 300 drones in beslag genomen, omdat ze in de buurt van de stadions in Amerika vlogen. Ook boven fan-evenementen zijn drones niet toegestaan. Er staan boetes op tot €90.000. Terug bij het weer. Veel zon. Het is nu 25 tot 30 graden en het blijft nog lang warm vanavond. Vannacht blijft het op veel plekken zelfs rond de 20 graden. Morgen is het zonnig, dan 30 tot 36 graden en de dagen erna nog iets warmer. Avondspits in volle gang, zo'n 90 meldingen, ruim 400 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende, te beginnen met de A2 Eindhoven-Utrecht. Voor Waardenburg bijna 30 minuten door een ongeluk. Weg is inmiddels wel weer vrij. A4 Rotterdam-Amsterdam voor Hoogmade 53 minuten. Ook daar een ongeluk gebeurd. Linkerrijstrook is dicht. A15 Rotterdam-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam 20 minuten. A20 Goudhoek van Holland voor het Kleinpolderplein 12. En tot slot werkzaamheden op de A27. Daarom van Breda richting Gorkum voor Gorkum een vertraging van 30 minuten.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
14: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op Belsimpel kijken.
18: Want Belsimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo Belsimpel kan het zijn.
19: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Renew.
20: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
19: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
21: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
22: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
23: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
24: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
25: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
26: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
27: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA

0: of niet? Who cares?
1: Radio Veronica.
2: Hey, Alain Clark hier. Ik wens je een hele fijne kerst en een gelukkig 2024.

0: Toto en Rosanna. Toto, zo heet de hond van Gordon ook, toch?
1: Ja, die leeft volgens mij nog wel. Ik zeg dat ding. Ja, en Rocco heb je. Toto en Rocco.
0: Nou, in ieder geval is die binnenkort de tijd om ze 's ochtends uit te laten.
1: Ik zie zoiets kijken van, waar gaat dit over?
0: Ja, we zijn met mediaverslaggever Jordi Versteeg. Ja. Die weet dit soort dingen.
1: Maar hij wilde het meenemen in het bulletin zometeen. Dat de hondjes van Gordon nog leven. Ja, dat zijn natuurlijk van de berichten. Die hoor je alleen hier.
2: Nee, schrijf mee. Ja.
0: Jordi Versteeg er vandaag aanwezig. Wouter van der Goes heeft een lekker dagje vrij. Zijn moeder is jarig. 80 jaar, fantastische leeftijd. Oh. Dus bij deze ook even de hartelijke felicitaties richting Carla van der Goes. De moeder van Wouter van der Goes.
1: Oh. 80, hè? Mooie leeftijd.
0: Ja, fantastisch leeftijd.
1: Ja.
0: Zo meteen in dit radioprogramma de ultieme tips om het hoofd koel te houden. Wat zijn de do's en don'ts met dit warme weer? We hebben verschillende experts aan de lijn, Jordi.
1: Ja, waaronder een favoriet voor mij. Goedelelikens. Ja, daar vroeg jij een beetje om, hè? Want je maakt een beetje zorgen thuis, begreep ik. Of het toch allemaal goed komt tussen de lakens.
0: Kan het allemaal wel tussen de lakens, weet je wel, met dit weer. Nou ja, we gaan het er zo meteen over hebben. Onder andere met Goedelelikens.

0: aan Simone Simonetti. Wat een fantastische naam. Simone uit Boskoop. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag, dankjewel.
0: Simonetti, heb je een ijssalon of iets?
1: ik had vroeger een trattoria, maar dat is veranderd. Maar Simone Simonetti, klopt ja, helemaal.
0: Fantastisch. Je zou bijna denken dat je artiestennaam is.
1: Ja, dat krijg ik heel vaak te horen. Namens mijn moeder heb ik deze mooie naam te danken. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Vaker, maar Simone Simonetti.
2: Kan je een beetje zingen?
1: Zingen?
2: Ja, ik klinkt als een artiest.
1: Nee. Ik kan heel goed koken.
0: Van moeder.
1: Lekker Italiaans. Hey, lekker Italiaans koken.
0: Ik hoop dat je ook heel goed woorden kan raden, want je zit in woordenjacht. Zometeen gaan Jordi en ik woord voor woord proberen een zin te maken. Die zin omschrijft een woord en jij moet het exacte woord raden. Even voor de duidelijkheid, wij kennen die woorden vooraf niet. Dus het kan zijn dat dat een beetje stuntelig overkomt. Maar we gaan proberen om het zo goed mogelijk voor je te doen. Je krijgt 1 minuut de tijd. Ieder goed geraden woord is 20 eurotjes waard. En na de pong, dat is dit. Na de pong mag je het juiste antwoord geven. Ben jij er klaar voor, Simone Simonetti?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Oké. Okay. Nou, Jordi, ben jij er klaar voor?
2: Ik vind het spannend. Doe maar.
0: Wie gaat er beginnen? Ga ik beginnen?
2: Ja, jij mag beginnen. Komt ja.
0: Een
2: dier
0: dat
2: mekkert.
1: Ik bestond het niet mekkert.
0: Een dier dat mekkert.
1: Een schaap. Een geit.
0: Nee, oké. Volgende.
2: Hier
0: leg
2: je
0: vlees op.
1: De barbecue.
0: Deze
2: zangeres
0: had
2: een
0: paar
2: relaties
0: met
2: de zanger
0: van
2: de zanger
0: van
2: Koolband.
1: Nee, pas.
2: Oh.
0: zit
2: je
0: veel
2: aan
0: het
2: water?
0: Waar gaat het over?
1: Zit je veel aan het water?
0: Oh, we probeerden dit echt heel goed voor je te...
2: Maar waar zit je dan aan?
0: Ja, nee, ik probeerde zit veel water in. Toen dacht ik zee. Oh.
1: Ja. Veel water in zee, zwembad, beetje hetzelfde.
0: Luister, we hebben dit zo opgekloot dat je sowieso 20 euro krijgt.
2: Ja, sowieso.
0: Die plussen we er even bovenop.
2: Nou, ik vind wel, je zei in eerste instantie zei je schaap. Maar dat verstonden we niet goed. Uiteindelijk zei je geit. En dat is gewoon hartstikke goed. Dus dat is al 20 euro. Nou, die barbecue, daar heb jij volgens mij ook zin in, Simone, toch?
1: Ja, absoluut, absoluut.
2: Dus die gaat ook goed. Zullen we er dan nog gewoon inderdaad 20 euro bij doen... dat we uitkomen op 60 euro?
0: De basis is weg. Wout is weg. Geen enkel probleem, joh. Overigens, zeiden we ook nog... We bedoelden met die zangeres die een relatie had met die zanger van Goldband. Daar bedoelden we Maan mee.
1: Ja, nee, dat wist ik niet.
0: Toch 60 eurotjes. Dan

0: Het begint met een W, eindigt met een M. Waarom?
1: Jordi Versteegden en Frank van het Hof. Dit is Radio Veronica. Met de beste muziek van alle tijden.

0: bij Radio Veronica.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: Ja! Jordi en Frank vanmiddag, middagshow van Radio Veronica. De luisteraar Siets Roskam, die heeft zometeen het nieuws. Siets, wat heb jij zometeen in het nieuws?
3: Kamer wil telefoons asielzoekers inzien en treinen geschrapt vanwege de hitte.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Radio Veronica.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
8: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Veronica weerbericht.
2: Precies, is eigenlijk al ergens 30 graden op dit moment.
3: Het is afgelopen uur toch weer warmer geworden, vooral in het zuiden van het land. Ik zie nu de hoogste temperatuur gemeten in Zeeland, Wilhelmina Dorp en ook in Westdorpen bij die meenstations. 29,9, net geen 30 vandaag.
2: Je breekt echt in, hè? Zie je 30 graden.
3: Ja, dan breek ik in.
2: Maar kan het nog?
3: Nou, het is nu 5:30. Ik denk dat de temperatuur niet echt meer omhoog gaat.
2: Nee, oké. Okay. Nou, hoe dan ook, veel zon vandaag. Dat zal je niet ontgaan zijn. Van noord naar zuid nu zo'n 25 tot 29 graden. In het zuiden kan het nog oplopen tot boven de 30 graden. Ja, laten we het hopen dat het nog gebeurt. Vanavond nog lang warm. Morgen zonnig en dan 30 tot 36 graden. Nou, diezelfde Siets Roskam, die heeft het nieuws. Siets, wat heb jij allemaal verzameld aan nieuws?
3: De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet weer in de telefoons van asielzoekers kijken, vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Sinds een paar weken mag het niet meer, omdat het niet zomaar kan van de wet. Omdat het in andere EU-landen wel gebeurt, wordt gevreesd dat ons land extra aantrekkelijk wordt gemaakt voor asielzoekers. Na de eerder aangekondigde staking in het OV morgenochtend, die tot 8 uur duurt, rijdt de NS op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de hitte. Daardoor is het risico op oververhitte onderdelen groter. De NS hoopt met meer spreiding eventuele storingen beter op te kunnen vangen. En sinds het voorlopige akkoord tussen Amerika en Iran gaan langzaam weer meer schepen door de zeestraat van Hormuz. Gisteren waren het er bijna 40, meer dan welke dag ook sinds de oorlog begon. Voor die tijd voeren trouwens 120 schepen per dag door de straat van Hormuz.
2: Fietsie, dankjewel. Verkeersinformatie, Jordi Verstegen.
11: Ja, de avondspits is verspreid over 418 kilometer aan file. Ik neem de drie langste met je door. We beginnen op de A2, Eindhoven-Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg sta je vast over 16 kilometer. Dan de A4, Rotterdam-Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Zoeterwoude-Rijndijk. Daar doe je op dit moment 44 minuten langer over. De weg is wel weer vrij na een ongeluk. En tot slot de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 36 minuten vertraging.
2: Zo meteen de beste tips om lekker af te koelen. Daarvoor hebben we onder andere Goede Lelikes aan de lijn.
11: Leuk!
2: Ja, dat kan ik wel zien, ja.
11: Gezellig.
2: En Adele komt eraan. Rolling in the Deep hoor je naar Dead or Alive. You Spin Me Round.

0: En Rolling in the Deep hoorde je in de middagshow van Radio Veronica. Het zijn Jordi Versteegde en Frank van het Hof hier. In de middag, Wouter, die geniet van een lekker dagje vrij. Ziet, hoe gaan we qua 30 graden?
1: Ja, ik moet even inbreken, want het had het beloofd. De 30 graden is gehaald in Zeeland zojuist. In het weerstation Wilhelminadorp 30.1.
0: Wauw. En we weten zeker dat er niemand met een straalkachel voor die weerstation staat. Nee, dat is echt 30 graden.
1: Ja, en die 30 die gaan we morgen echt overal in het land zien.
0: Ja, tot wel 36 graden.
2: Ja, ja, dat zijn behoorlijke
0: ervan. Ja, hou je ervan?
2: Ja, man. Ja, echt. Ik ben de enige roodharige van Nederland die van warmte houdt. Ja, het liefst zit ik de hele dag in de zon. Maar ik verbrand snel.
0: Nou, dat het warm is, dat is een ding dat zeker is. Dus willen we jou de beste tips geven om af te koelen vandaag en de komende dagen. En daarom hebben we de hulp ingeschakeld van wat experts.
2: Zeker weten. En we dachten dat we dat zelf waren. Maar nee. We kunnen het toch beter even bellen met hersenwetenschapper Erik Scherder. Goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag. Hi.
2: Ja, ik ben toch wel heel erg benieuwd. Hè. Kunnen we onszelf nou aanpraten, Erik, dat het gewoon überhaupt niet warm is? Dat we dat gewoon even helemaal uitzetten?
3: Ja, nee, precies. Ik heb het nagekeken en volgens mij is dat geen goed idee.
2: Oh.
3: En waarom niet? Omdat je het, als je het jezelf aanpraat, je misschien toch niet de goede maatregelen neemt die je zou moeten nemen. Mm. En dan moet je vooral denken bijvoorbeeld bij ouderen. Daar hebben ze van beschreven dat als je wat ouder wordt, dat je denkt, ach nou ja, ik haal dat allemaal wel, het valt allemaal wel mee. Ja. Maar

0: dan neem je precies niet die maatregelen. Zoals blijf uit je warmte weg, drink voldoende, denk aan je hart een beetje, dat soort zaken. Dus het is niet verstandig eigenlijk om het maar weg te cijferen en te doen of er niks aan de hand is.
1: Nou wordt in het buitenland natuurlijk regelmatig een dutje gedaan, 's middags. Als op het moment dat het echt heel warm is. Ja. Zou dat een goed idee zijn eigenlijk, Erik?
0: Nou, ik moet zeggen, het middagdutje is altijd een goed idee.
2: Ongeacht
0: het weer. Ja, als ik even kan wel. Waarom ook? Omdat wat blijkt, als je nou zo'n nep doet van 15 minuten, max 20 minuten, dan sla je nog eens extra op wat je precies daarvoor aan het leren hebt gedaan. Of zowel motorisch leren als andere dingen die je cognitief hebt gedaan. Dus je geheugen, die helpt je nog even om al die dingen echt lekker vast te zetten. Ja. Tijdens dat slaapje. Nou ja. Hoe mooi is dat?
2: Ja, zeker mooi. Ik ben ervoor. En Erik, mag ik jou... Ik ben hier natuurlijk ook namens de journalistiek in Nederland. Mag ik jou nog eens even een mooie, een eenvoudige, kritische journalistieke vraag stellen?
3: Ik ben hier namens de journalistiek in Nederland.
2: Nee, want we zien jou natuurlijk altijd in een mooi pak op televisie. Maar ben jij dan vandaag de dag... Zit je dan ook lekker in die warmte met 30 graden in een korte broek?
0: As we speak heb ik mijn pak aan. Ik heb alleen mijn jasje even in de coupé gehangen, want ik zit in de trein. Maar zometeen heb ik mijn jasje ook weer aan.
2: Maar nooit een korte broek thuis.
0: Jawel, maar daar moet je niet naar kijken. Dat wordt er niet beter op, hoor, die benen van mij.
1: Erik, super bedankt om je even gesproken te hebben. We kunnen onszelf dus niet aanpraten dat het niet warm is. Dat is de conclusie die we hieruit in ieder geval kunnen trekken. Maar hoe zit dat eigenlijk qua eten met dit weer? Dat hebben we gevraagd aan een diëtist. Dat is Michael Sels.
4: Dag Jordi en Frank. Michael Sels hier, diëtist en voedingswetenschapper. Wil je het hoofd koel houden de komende dagen? Ja, dan kan je zeker met wat je eet en drinkt aan de slag. Kies vooral heel veel waterrijke voeding, waterrijke groenten, waterrijk fruit. Wat dacht je van een frisse gazpacho, een koude soep waar je heel veel groenten kan instoppen? Of bijvoorbeeld een aantal plakken koude frisse meloen. Laat vooral alcohol en die frietketel de komende dagen toch even aan de kant. Die helpen niet om goed gehydrateerd te blijven en het hoofd koel te houden. Heel veel succes alvast.
1: Wel jammer, want de frietketel is namelijk wel lekker snel warm nu.
2: Ik zie jou bijna de studio uitlopen van hier ben ik het niet mee
1: eens. Nee, dat toch? Is niet
5: mee. Nou, we hebben de bitterballen ook al afgezegd voor vrijdag.
1: Nou, is dat zo?
5: Ja, dat kan echt niet met dit.
3: Ja, ach, ga weg.
2: Nee, daar ben ik het echt niet mee eens. En het zijn natuurlijk ook enorme plaknachten. Ik had er vannacht ook last van. 2 uurtjes maar geslapen daardoor. Wat moeten we er nou mee? Aan de telefoon, seksuologe Goedele Liekens. Goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag, jongens.
1: Ja, wat is nou wel en niet slim om te doen onder de lakens bij deze temperaturen, Goedele?
6: Ja, ik zou al beginnen met die lakens weg te laten. Dat lijkt me niet zo'n goed plan. En wat je ziet is sowieso dat bij dit soort hittes, bij de ene stijgt het libido en bij de andere daalt het dan juist. Dat heeft te maken met het stijgen met die blootstelling van de huid en ja, die vakantie, die hele dunne kleertjes en die vakantiesfeer en zo. Ook de lange dagen natuurlijk. Je hebt heel veel tijd. Maar ja, die extreme hitte, dat kost natuurlijk ook wel energie. Maar dus ik zeg altijd, ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ik heb dat van een grote Nederlandse filosoof gehoord.
1: Die maakt er
6: gebruik van. Ja. En ga eens op een andere manier met elkaar aan de slag dan je altijd al doet. Hè? Ja, sowieso zou je kunnen zeggen, kies de koelste momenten van de dag. Ofwel ga je dus heel vroeg in de ochtend met elkaar aan de slag. Of zet je wekker in het midden van de nacht. Maar wat je vooral ziet is dat veel koppels eigenlijk ontdekken dat ze door zo'n hittegolf, dat ze eigenlijk die geslachtsgemeenschap, zoals ze het altijd al daar doen, dat het daar niet hoeft om te draaien. Dat het knuffelen mag zijn en masseren. En ik ben altijd een groot voorstander van gebruik water. Ja, begin het heel eenvoudige. Ga samen onder de douche.
2: Oh, dat is
6: goed. Sowieso is dat altijd al een goed plan, vind ik. Maar nu nog meer, weet je. Hij komt puffend, zwetend van het werk thuis en zegt, pak eerst een douche. Kruip gewoon bij hem onder die douche met je kleren nog aan. En ga elkaar daar lekker inzepen en scheren en schrobben en wassen.
1: Dat is ook gedoe, hoor. Goed,
6: ja, dat is toch heerlijk.
1: Ja, dat is ook, Frank. Heerlijk, ook gedoe, hoor.
2: Maar er zijn toch ook gewoon mensen die gewoon niet van seks houden en dit weer als smoesje gebruiken om het überhaupt niet te doen. Geldt niet voor mij, over.
1: Dat zijn die mensen met een laag libido.
6: Dat zal zeker zo zijn. Ja. Maar ja, ook die kunnen misschien wel leuke dingen samen doen. De vraag is natuurlijk, wat versta je onder seks? En zoals ik net zei, voor veel mensen is het met dit weer intiemer en leuker om met massages bezig te zijn. Ja. En om hè, lekker gewoon hand in hand te zitten, maar een beetje meer afstand te nemen. Ja. Dat kan ook. Maar ik ben toch echt wel zeker met die hitte een beetje in het water. Iedereen moet dat toch een keer gedaan hebben. Ja. En ik weet wel, in het openbaar moet je uitkijken, maar je kan ook gewoon in natuurwater of in de zee gaan. Dat is illegaal en dat is onpraktisch, maar dat is wel heel plezant.
2: Ja, nou, we gaan op naar het plaatselijke zwembad. Gaan we daar lekker een klein wipje maken?
6: Nou, hey. Ik heb gewaarschuwd, dat is illegaal. Maar ja, de mensen die zelf thuis een zwembad hebben, dat spreekt natuurlijk voor zich. Dat heeft heel veel voordelen, hè, in het water. De zwaartekracht is minder en je kan allerlei standjes doen die anders niet lukken. En je kan het water als een soort ritmische duwkracht gebruiken, heel sensueel op de huid. Als er veel chloor in zit, zou je misschien maar extra glijmiddel kunnen gebruiken. Want die chloor, dat breekt een beetje je eigen slijmvlies af. Hè? En zelf bij een zee, de ervaringsdeskundigen weten dat het zand onprettig kan zijn. En zelfs irritaties kan veroorzaken.
1: Ja. Mochten er toevallig mensen... Kijk, ik heb namelijk zelf geen zwembad. Dus mochten er toevallig mensen luisteren die denken van... je mag mijn zwembad wel gebruiken. Geef het even door via de radio.
6: Goed, ik zou het wel afspreken onder elkaar. Want ik heb je gewaarschuwd. Het is illegaal. En zeker als je iemand anders zwembad gaat doen zonder toestemming.
1: Nee, wel altijd netjes vragen natuurlijk. Dus dat heb ik dan bij deze gedaan. Goedelijk, vond het fantastisch om je even gesproken te hebben weer.
6: Maar die douche, ga voor die douche dan.
1: Ja, dan pak ik die douche.
2: Ik loop er naartoe.
1: Ja. Dankjewel, Goedele Liekes.

0: Radio Veronica in de middagshow. Waarbij ik toch eventjes de hartelijke dankwoorden uit wil spreken richting Jordi Versteegde.
1: Dankjewel, ik vond het leuk.
0: Ja, ik vond het ook echt superleuk. En we gaan dit ook zeker vaker doen, vriend.
1: Oh, nou, ik noteer het alvast. Ik vind het leuk.
0: Zet hem alvast in de agenda. Hey, jij moet zometeen naar shownieuws. Daar ben jij vanavond te zien.
1: Ja, normaal gesproken altijd om 11 uur. Maar nu tijdens het WK zenden wij dus om 7:50 uit.
0: Op SBS6.
1: Trooprooster noemen we dat.
0: Ja, de korte editie ook, hè?
1: Ja, heerlijk.
0: Naar het zwembad?
1: Ja, ja, natuurlijk. Goede Liekens, ik luister wel naar haar, hoor.
0: Hey, codewoordje voor shownieuws washandje. Mm. Ergens halverwege zo.
1: Wel, ja, moet ergens kwijt kunnen. Ja.
0: Nee, leuk dan. Heb je in ieder geval een tipje van wat je gaat vertellen vanavond op de Grote Mensen TV?
1: Nou, we gaan het onder andere hebben over een grote transfer in Radioland. En er komt een nieuw seizoen aan van echt wel een tv-hit. Het perfecte plaatje.
0: Kijk.
1: Ja, maar er gaat iets veranderen daar. Dus daar gaan we het over hebben.
0: Heel veel succes op tv. Jordi Versteegde, dankjewel. Leuk dat je erbij was. Ja. Zometeen hebben wij hier de top 40 van... even kijken hoor. Dit is de 37e jaargang nummer 32. Oh, dit is zo'n lijst waar dan de datum niet op staat.
2: Laat die even zwemmen, Frank.
0: Dit is irritant, hè? Ja. Ja, ik heb zo'n geprint exemplaar van die top 40. Maar er staat dan... Dit is op een gegeven moment zo'n top 40 van na 2000. Er staat de datum dan niet op.
1: Zal ik het nog even doen anders?
0: Nou ja, als je dat op bent.
1: Het is die van 11 augustus 2001.
0: Nou, die top 40 komt dus al meteen aan.
3: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's. Per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Sportief.
9: Oké. Okay.
8: Betrouwbaar.
9: Oké.
8: Okay. En zuinig.
9: Oké. Okay. Shun.
8: Sorry?
9: U zoekt de vakgarage Occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
10: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl. Of bij jouw lokale vakgarage.
12: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
13: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
12: Oh, Otrium?
13: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
16: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
17: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Een goed verhaal
2: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
21: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
22: Sorry, het is WK.
23: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469.
24: Mediamarkt. Sta je in de file en spot je ruitschade?
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
27: Honor the craving.
28: Domino's.
29: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
30: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
31: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
32: Radio Veronica.
33: Met het nieuws. Het is 6 uur.
0: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
34: Goedenavond. De telefoons van asielzoekers moeten weer worden uitgelezen als ze ons land binnenkomen, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst mag dat sinds een paar weken niet meer. Het kan niet volgens de huidige wet, oordeelde de Raad van State. Andere EU-landen doen het wel. Daarom vrezen partijen dat ons land daardoor extra aantrekkelijk wordt voor asielzoekers. Bij de NS wordt gevreesd voor problemen door de hitte. Daarom worden de komende dagen minder treinen ingezet. Onderdelen kunnen oververhit raken. Als er storingen zijn, denkt de NS ze beter op te kunnen vangen met een uitgedunde dienstregeling op drukke trajecten. Morgenochtend komt het treinverkeer trouwens sowieso pas na 8 uur op gang, omdat tot die tijd wordt gestaakt. Niet alleen bij ons is het deze week warm. In Frankrijk is het nog extremer. Daar is het de warmste dag ooit gemeten. Sinds 1947 is dat. Over het hele land werd het gemiddeld bijna 38 graden. Op sommige plekken is zelfs meer dan 40 graden gemeten in Frankrijk. En levenslang eist justitie tegen een man die een rol had in de genocide in Rwanda. Voordat de man naar Nederland vluchtte, was hij in de jaren 90 betrokken bij de moord op zo'n 3000 Tutsi's. Hij werd 2 jaar geleden opgepakt na jarenlang onderzoek. Zelf zegt hij niks met de massaslachting in Rwanda te maken te hebben. Dan het weer. Veel zon. Het is 25 tot 30 graden nu en het blijft nog lang warm vanavond. Op veel plekken vannacht niet onder de 20 graden. Morgen is het zonnig en nog veel warmer dan vandaag. 30 tot 36 graden en de dagen daarna komt er nog iets bij. Het rustmoment van de spits ligt achter ons. Wel zijn er nog wat flinke vertragingen, vooral door ongelukken. In totaal nog zo'n 60 meldingen en dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Voor Badmen een half uur, daar staat een vrachtwagen met pech en is de rechte rijstrook dicht. A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoetewoudendorp 28 minuten extra. A12 Den Haag-Utrecht voor Gouda 10 minuten door een ongeluk. Weg is daar helemaal dicht. Verkeer richting Utrecht moet daarom omrijden. Amsterdam en Alphen aan de Rijn volgen via de A4 en dan de N11. Door naar de A12 Utrecht-Arnhem. Voor Maarsbergen 40 minuten door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Tot slot ook een ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk. Daardoor een vertraging van 40 minuten.
0: Sitsi, dankjewel.
35: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
36: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
37: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
36: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
38: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
39: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan.
1: Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam de Style Outlets.
4: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Curaçao.nl en maak daarbij kans op een reis voor twee naar Curaçao. Want we juichen niet alleen voor oranje, ook voor blauw.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
0: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor 2 personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach Curaçao. Hoe? Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Luisteraars, een hele goede avond en welkom bij het Top 40 Hit Archief. Ja, we hebben echt een opvallend leuk lijstje vanavond. 11 augustus 2001. Daarin heel veel zomerse liedjes, want augustus. We gaan sowieso de nummer 1 draaien, U2 Elevation. En daaromheen heel veel andere hele leuke platen uit die lijst van 11 augustus 2001. Daarna spelen we ook nog een quiz, een popquiz. Met die quiz kun je leuke prijzen winnen. Namelijk de Wout en Frank popquiz bokaal. Dat is een gouden bokaal. Die sturen we jouw kant op. 3 vragen ga ik stellen over deze lijst. En dan zou het zomaar kunnen zijn, als jij ze alle 3 goed hebt, dat jij die bokaal wint. Nou, dan gaan we er lekker door gasduinen. 11 augustus 2001... Deze staat op nummer 39. Manu Chao en Megustas Tu.
0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.

Dat is een leuke, die hoor je niet vaak meer. De Superman Lovers and Starlight staat op nummer 29 in de top 40 van 11 augustus 2001. Manu Chao daarvoor en Me Gustas Tu, die staat op nummer 39. Die lijstjes van een beetje zo rond 2000 zijn altijd de lastige lijstjes. Dat er dan nog een beetje zo'n staartje jaren 90 in zit qua Eurohouse, weet je wel. Maar dit is echt een goede lijst. Nou, nummer 1, dat geeft al wel aan hoe goed hij is. U2 Elevation. Die ga je sowieso voorbij horen komen. Als er nog bepaalde platen is die ik voor jou moet draaien uit die lijst, geef het zeker door. Hè. 11 augustus 2001. Ja! Oh, gaan we quizzen? Ja, ja. We gaan zeker quizzen.

Frank Popquiz, waarin je kans maakt op fantastische prijzen. We hebben namelijk de Wout en Frank Gouden Popquiz Bokaal. Die kan van jou zijn. Haar eerste vraag in deze popquiz is: Me gustas tu, hoorde je op nummer 39 in deze top 40. Dat is natuurlijk Spaans. Maar wat betekent me gustas tu in het Nederlands? Is dat A, ik hou van je? Is dat B, ik wil je? Of is dat C, ik vind je leuk? Me gustas tu. Wat betekent het in het Nederlands? A, ik hou van je. B, ik wil je. Of C, ik vind je leuk. Als jij het juiste antwoord aanlevert via de Radio Veronica, dan zou het kunnen zijn dat jij hem wint. Die gouden Wout en Frank Popquiz Bokaal. Nummer 23 in deze top 40. Dat is TTO. Dat is...

0: Dante Thomas en Miss California. Staat op nummer 20 in deze lijst. De top 40 van 11 augustus 2001. Die staat centraal.
1: Wout en Frank, popquiz.
0: En tussendoor spelen we ook een popquiz waarmee je de gouden Wout en Frank popquiz bokaal kan winnen. Ik krijg regelmatig foto's van mensen die hem eerder gewonnen hebben. En die doet het echt heel leuk op je nachtkastje of de open haard. Een goede plek daarvoor. Als je hem wil winnen, dan moet je antwoord geven op de tweede vraag. En die gaat over de nummer 17, Drops of Jupiter van Train. Ik ga hem zo nog even draaien. Dat is deze.
2: Now that she's back in the atmosphere with Drops of Jupiter in her...
0: Ja, dat is ook meteen de vraag. Maak de tekst af. Now that she's back in the atmosphere with Drops of Jupiter in her... A, ears, B, hair of C, pocket. Laten we nog even luisteren naar het fragment.
2: Now that she's back in the atmosphere with Drops of Jupiter in her...
0: A, ears, B, hair, C, pocket. Wat is het juiste antwoord? Geef het door via de gratis Radio Veronica uit. En maak dan kans op die fantastische bokaal. Nummer 19 in de lijst, dat is Gabriel.

0: Out of Reach staat op nummer 19 in de top 40 van 11 augustus 2001. We zijn beland aan de linkerkant van de lijst. Het bestaat natuurlijk uit een linker- en een rechterkant. Vanaf de nummer 20, die Dante Thomas, Miss California. Naar Gabriel, Out of Reach, zometeen de nummer 17. Train Drops of Jupiter. Hoor je dan bij Radio Veronica. En Siet Roskam heeft het nieuws. Siet, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Ex-concierge zat aan meer kinderen en weer een dag vol WK-voetbal.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Oranje fans opgelet,

0: met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Veronica weerbericht.
6: Nog steeds veel zon en het is van noord naar zuid nu zo'n 25 tot 29 graden.
7: Oh, 30 zelfs.
6: 30, ja?
7: Ja, in Eindhoven is het nog 30,3 geworden.
6: Is het toch nog gebeurd. Vanavond nog lang warm, morgen zonnig en dan 30 tot 36 graden. Stijn Holskamp met het nieuws. Het is 6:55. Goedemiddag, avond, sorry.
7: Goedenavond Frank. Een oud conciërge uit Zoetermeer misbruikte nog meer basisschoolkinderen dan eerder gedacht. Hij heeft niet aan 2, maar aan 7 kinderen gezeten, bleek tijdens de rechtszaak. Ook wordt hij verdacht van het stiekem filmen van zeker 18 kinderen. 7 jaar cel wordt tegen hem geëist. In een andere zaak wordt levenslang geëist tegen een man die in Rwanda in de jaren 90 betrokken zou zijn geweest bij een massaslachting. Daarbij werden zo'n 3000 Tutsi's gedood. Een paar jaar later vluchtte de man naar ons land. En het is dag 13 van het WK voetbal. Het Nederlands elftal heeft hier met de complete selectie getraind achter gesloten deuren in aanloop naar de laatste groepswedstrijd. Die is donderdagnacht tegen Tunesië. Vandaag zijn er 4 wedstrijden. Om 7 uur zometeen Portugal tegen Oezbekistan. Om 10 uur is het Engeland-Ghana. Daarna in de nacht om 1 uur Panama-Kroatië. En de WK-dag wordt afgesloten om 4 uur vannacht. Dan is het Colombia tegen Congo.
6: En wat is Tippie Ziets? Waar moeten we de wekker voor gaan zetten?
7: Nou, ik zou vooral even wakker blijven. Engeland nog even meepikken vanavond om 10 uur. En vannacht vooral de slaap sparen voor wat er de komende week allemaal nog komt.
6: Zo, inderdaad. Hé, want die wedstrijd van Oranje, die is natuurlijk echt, ik geloof 2 uur 's nachts, hè?
7: Die begint om 1 uur.
6: 1 uur,
7: dus
6: ja.
7: Dat duurt tot 1 uur of 3. Ja, dat is even pittig. En dan voor veel mensen toch vrijdagochtend weer aan het werk.
6: Ja, precies. Ja, nou, dat wordt even voorslaap. Steve, dankjewel. Radio Veronica Verkeer, 22 vertragingen nog. Totale lengte van 96 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 22 minuten. De A4 Rotterdam-Den Haag tussen Pernis en Schiedam-Noord. Daar 22 minuten. Vanwege een vrachtwagen met pech is de parallelbaan daar afgesloten. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Bunnik en Maarn. Daar 52 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Blijswijk en Gouda. Een 30 minuten vertraging. De A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Van Brienoordbrug. 25 minuten. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Gouwen. Heel veel vertraging. 1:06. Compleet overzicht. Met alle files en alle flitsers vind je de app van Flitsmeister.
5: Wout en Frank.
6: We zitten in de top 40 van 11 augustus 2001. Ik had hem je beloofd. Het is een lekker liedje. Het is Train and the Drops of Jupiter. En die staat op nummer 17.

We Come One hoorde je bij Radio Veronica in het Top 40 hitarchief. Overigens fantastisch om dat live te zien, dat Fateless. Nou ja, zeker in die tijd toen met de Maxi Jazz natuurlijk. Dat was echt fenomenaal om dat te zien. Deze plaat dan een beetje goed hard, heerlijk. De Top 40, 11 augustus 2001. Ik stel wat vragen over deze lijst in de vorm van een popquiz. Zometeen draai ik Lady Marmalade. In de versie van Christina Aguilera, Little Kim, Maya en nog heel veel anderen. Maar voor welke musicalfilm is die versie de soundtrack? Lady Marmalade, in de versie van Christina Aguilera, Lil Kim en een hele sloot aan andere artiesten. Voor welke musicalfilm is die versie de soundtrack? Is dat A, West Side Story? Is dat B, Saturday Night Fever? Of is dat C, Moulin Rouge? Geef het juiste antwoord door via Radio Veronica. Heb A, West Side Story, B, Saturday Night Fever of C, Moulin Rouge. Nou dames, kom er mee. Where's all my soul sisters? Let me hear your

0: in deze lijst op nummer 9, de lijst van 11 augustus 2001.
1: Wout en Frank, Popquiz.
0: Ja. Tussendoor speelden we nog een hele leuke quiz over deze lijst. Die lijst van 11 augustus 2001. En we hebben heel veel Vera Christijn teruggebeld uit Enkhuizen. Hallo Vera.
2: Hallo.
0: Hoi, hoe gaat het met je?
2: Ja, goed.
0: Ja, heb je een fijne dag gehad?
2: Jazeker, ja.
0: Ik durf bijna niet te
2: vragen. Ja, het is mooi weer, dus ik ga niet klagen. Ik ben wel op te janken, maar ik ga niet klagen.
0: Nee, hey, zo ben jij ook. Jij bent niet van het janken, ja. Vera, dat hoor ik al.
2: Nee, nee.
0: Wat heb je zo gedaan met dit mooie weer dan vandaag?
2: Ik heb wel even moeten werken vanmorgen. Maar daarna ben ik eigenlijk een beetje als een zeester onder de airco, dus...
0: Als een zeester onder... Gewoon echt gelegen, niet opgestaan.
2: Weinig.
0: Ja. Ach, je bent al levensgenieter, ik hoor dat al.
2: Ja, joh.
0: Nou, voor onder die airco heb ik wellicht ook binnenkort een gouden Wout en Frank popquiz bokaal. Maar dan zou ik wel heel graag even met jou de vragen door willen lopen, als jij dat goed vindt.
2: Tuurlijk.
0: Dan moet ik heel even, normaal gesproken doet Wouter van der Goes dit natuurlijk altijd. Moet ik heel even de juiste goed pingel voor deze even kijken hoor. Ja, dat is hem. Wat betekent me gustas tú? Is dat A, ik hou van je? Is dat B, ik wil je? Of C, ik vind je leuk?
2: Ik vind je leuk.
0: Wat zeg je, Vera?
2: Ik vind je leuk.
0: En het antwoord op de vraag.
2: Ja, dat was A. Nee, ik vind je leuk.
0: Dat is hartstikke goed. Vraag 2 gaat over Drops of Jupiter.
3: Now that she's back in the atmosphere, Drops of Jupiter in her...
0: Nou, maak hem af.
2: Hair. A,
0: ears, oh. B, hair of C, pocket. Ik ga hem nog een keer draaien en dan moet jij op het juiste moment inhaken.
3: Now that she's back in the atmosphere, Drops of Jupiter in her...
2: Hair.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Dat is een meezinger ook, hè, die plaat. Niet normaal.
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, lekker, ja. Hey, voor welke musicalfilm was Lady Marmalade van Lil Kim, Christina Aguilera, het hele sloot aan artiesten. Van welke musicalfilm was dat de soundtrack? A van West Side Story, B van Saturday Night Fever of C van Moulin Rouge?
2: Moulin Rouge.
0: Moulin Rouge, zeg jij?
2: Ja.
0: Vera? Dat is goed. Ja! Dat betekent dat jij die gouden Wout en Frank popquizbokaal wint.
2: Leuk.
0: Ja?
2: Ja, ben ik blij mee.
0: Oké. Okay. Cool. Hey, welk plekje gaat hij krijgen eigenlijk?
2: Dat moet ik nog even zoeken. Ik heb zoveel meuk in mijn huis.
0: Ja, echt? Ja, maar dit is geen meuk, hè?
2: Nee, daarom. Dus ik moet even een goede plek zoeken.
0: Oké. Okay. Nou, neem daar je tijd voor. Doe dat als het iets cooler is. En dankjewel voor het meespelen. Ik vond je een topkandidaat.
2: Dankjewel.
0: Doei, Vera.
2: Ik
0: vind
2: jou een top DJ. Ach,
0: sorry, dit laatste viel je even weg.
2: Oh, ik zeg je een top DJ. Doei.
1: Nummer 1.
0: We hebben nog eentje te draaien in deze top 40. 11 augustus 2000.

0: in deze top 40. U2 en Elevation. Zometeen, the man with the golden voice. Ferry Omen, en hij gaat nu hallo zeggen. Let op.
1: Hallo.
2: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Monica.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Deze broden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
9: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Klaar voor je vakantie? Cassie, wat alleen vandaag. Reisaccessoires en gadgets. Top 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Fans van zonnig zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
9: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
10: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
9: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 7 uur.
16: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Een oud-conciërge van een basisschool in Zoetermeer die werd opgepakt voor misbruik van kinderen heeft nog meer slachtoffers gemaakt, denkt justitie. Hij heeft niet aan 2 kinderen gezeten, maar aan 7, bleek vandaag tijdens de rechtszaak. Ook zou de man op school tientallen kinderen stiekem hebben gefilmd. Justitie eist 7 jaar cel. De wachttijden voor een keuring bij het UWV blijven verder oplopen. Inmiddels wachten meer dan 11.000 mensen langer dan een half jaar op een beoordeling voor de WIA, dat is een uitkering voor mensen die niet kunnen werken. Volgens minister Velbrief komt het door een tekort aan keuringsartsen. En als er schadelijke chemische stoffen in een product zitten, moet dat op de verpakking komen te staan. De Tweede Kamer wil zo'n etiket voor PFAS, de verzamelnaam van de stoffen, die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en milieu. Sommige partijen vroegen om een verbod op PFAS in producten, maar dat haalde geen meerderheid. Het weer blijft nog lang warm vanavond. Heel langzaam koelt het af. Op veel plekken blijft het vannacht rond de 20 graden. Morgen zonnig dan 30 tot 36 graden.
17: Ik zet je misschien een beetje voor het blok, maar hoe zit het nu in Frankrijk? Dat is ook echt verschrikkelijk, hè?
16: Zeker, daar was het zelfs de warmste dag ooit gemeten. Het was op veel plekken boven de 40 graden. Het gemiddelde over het hele land van alle weerstations was dat het uitkwam op 38 graden.
17: Is het al te vroeg om te zeggen, ja, het is nu wel echt te warm? Of mag ik dat nu wel roepen?
16: Je mag alles roepen wat je wilt.
17: Oké, nou, dankjewel. De situatie op de weg dan. Veronica Verkeer of Flitsmeister staan op dit moment nog 10 vertragingen. En je krijgt ze vanaf 13 minuten of met een bijzondere oorzaak. Te beginnen op de A1 Apeldoorn richting Hengelo bij de IJsselbrug 32 minuten. Dat komt door ongeval. De A4 Rotterdam richting Den Haag bij Pernis 18 minuten. De A20 dan, Hoek van Holland richting Gouda bij Nieuwerkerk aan den IJssel 13 minuten. En de A50, dat is richting Arnhem bij Ravenstein 14 minuten.
18: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
19: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en
6: een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
22: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
22: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
23: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
24: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
25: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
26: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
27: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
28: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
27: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
29: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
30: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
31: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
30: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
32: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
33: Domino's.
34: Let's go. Dit is Radio.

0: Alice Baxter. En Murder on the Dance Floor bij Veronica. Goedenavond, mijn naam is Ferry Sammer. Zometeen ook Cock Robin komt eraan. In het kader van de beste muziek aller tijden. En ook langzaam richting een nieuwe avond. Dat minstens 60% van de Nederlanders niet kan slapen. Want oh man, wat is het warm.
1: Zit hier god, tyfus heet en is ook volgecremeerd gewoon als je hier. Dat is gewoon niet normaal.
2: Ik lig onder de branddeken.
1: Dit keer heb ik geen scheet gelaten, maar ik doe het echt voor de frisse lucht. Is niet te doen. Draai jij me nog even twee keer om als ik vannacht? Nee, ik ga.

0: Pendragon, dit is Radio Veronica met de Imagine Dragons. Zometeen ook One Republic komt eraan. En de hoogste notering van David Bowie in de top 3000. Ja, de hoogste notering van David Bowie in de top 3000. Ik vind het knap als je weet welke het is. Het is een hele bekende, je hoort hem zometeen.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met de hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
0: Het is 2 minuten over 7:30. Goedenavond, dit is Radio Veronica. De situatie op de weg, de verkeer door Flitsmeister. Er staat 1 vertraging gemeld op de A1. Dat is Apeldoorn richting Hengelo tussen Vorst en de IJsselbrug. 23 minuten vertraging en dat komt door ongeval. Dan nog een aantal flitsers. Eentje op de A4, Bergen op Zoom richting de grens met België bij Hogerheide 241.1. De A13, Rijswijk richting Rotterdam bij Rotterdam 15.2. De A28, Hogeveen richting Assen bij Hooghalen 165.3. En op diezelfde A28, Assen richting Hogeveen bij Bijlen 158.2.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Wout en Frank.
10: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
11: En nu.
10: Ferry Omen.
11: Met

0: Radio Veronica. En och, wat is het warm vandaag. Veel mensen die zich melden via de app vind ik leuk. Onder andere Mark, die is erbij. Die is Yatzee aan het spelen bij plus 30 graden met de hele familie. Kijk, gezellig, gezellig. En ik kreeg ook een berichtje binnen van Jeroen. Jeroen, jij was hele andere dingen aan het doen. Dat ruimt ook nog eens een keer. Want jij was op zoek naar iets, ja, iets wat iedereen wil, hè?
1: Oh, naar een airco, beste Ferry. Wat een onmogelijke zoektocht is dit, jongen.
0: Jeroen, ik heb vanmorgen exact deze zoektocht ook gehad. Ik dacht eerst, ik ga even, want ik woon vrij dicht bij de Action. Ik denk, ga daar even heen. En nou, daar waren ze uiteraard uitverkocht. Toen dacht ik, nou, dan ga ik maar bij de Mediamarkten bestellen. Of bij de Coolblue. Nou, ook alles uitverkocht. Of pas binnen. Ergens volgende week vrijdag. Ik denk, ja, dan is het alweer koud. Dan mag ik de schaatsen weer uit het vet halen.
1: Maar, ja, inderdaad.
0: Ja, dus

0: Voor jou, Jeroen, en iedereen die luistert. Ik heb het bij de Blauwe Bouwmarkt besteld.
1: Ah, kijk.
0: Ja, dus daar heb ik het besteld. En dan komt het, als het goed is, hopelijk morgen binnen.
1: Nou, ik hoop. Dat is een goede tip. Ik ga eens even nog een keer verder googlen. En, nou, niet googlen, want ik heb een hekel aan Google. Maar ik ga online zoeken.
0: Ja, en snel zijn, want iedereen die luistert, die gaat er nu natuurlijk heen. Dus ik mag hopen dat de Gamma mij binnenkort sponsort.
1: En niet te druk maken, hè?
0: Komt goed. Jij ook niet.
1: Gewoon naar het blauwe radiostation luisteren.
0: Ja, precies.

Sunshine bij Radio Veronica. Nou, daarover gesproken, morgen temperaturen tussen de 31 en 36 graden. Dus let er even op. Veel drinken, alles erop en eraan. Zorgen wij voor de muziek.

0: Charlotte Peppa en Push It bij Veronica. Goedenavond, zometeen onder andere Man at Work. Ook George Harrison, Beatles Legend, komt eraan. En mocht je nog denken, hey, ik weet wel een zomerse beuker, zomerse banger, een zomers liedje, mag je altijd doorgeven, want ja, het is warm, dus reden genoeg om wat zomerse klanken zo door die radio heen te draaien.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
13: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
14: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
13: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
20: Sorry, maar het is WK!
21: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
18: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
22: Oranje fans opgelet. KPN

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Luik zijn vanmiddag twee jongeren verdronken in een verlaten steengroeve. De brandweer laat weten dat er een onderzoek is gestart om erachter te komen hoe het ongeluk kon gebeuren. De hulpdiensten laten daarbij nadrukkelijk weten dat het zwemmen in verboden of onbewaakt water gevaarlijk kan zijn. Er start een groot evacuatieplan voor de honderden schepen die vastzitten in de Golf en die weg moeten via de straat van Hormuz. Met alle schepen wordt contact opgenomen om te kijken hoe ze kunnen vertrekken, meldt de VN. Nu er een vredesakkoord is tussen de VS en Iran, gaan er weer mondjesmaat schepen door de straat van Hormuz. Het KNMI verwacht dat Nederland donderdag op vrijdagnacht de warmste nacht ooit ingaat. In de beeld zakt de temperatuur waarschijnlijk niet onder de 24 graden. Daarmee wordt het huidige record uit 2018 verbroken. In het zuiden van het land kan het 's nachts zelfs nog warmer blijven. En na Lionel Messi heeft nu ook Cristiano Ronaldo zijn record op een WK binnen. In de wedstrijd tegen Oezbekistan maakte hij de 1-0 en daardoor is hij de eerste voetballer die ooit op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Zijn eerste WK-doelpunt maakte hij op het WK in 2006 in Duitsland. Gisteren werd Messi topscorer op alle WK's. Het Veronica weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig en warm met maximaal 36 graden. Op de Wadden 10 graden minder. De komende dagen wordt het nog een paar graden warmer.
3: Och, hou op zeg. De situatie op de weg dan. Veronica verkeer of Flitsmeister. Er staan in totaal 3 vertragingen gemeld. Te beginnen op de A1 Apeldoorn richting Hengelo bij Voorst. 10 minuten. Dat komt door een ongeval. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Beek en Duitsland 6 minuten. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 8 minuten. En dat komt door een auto met pech. 2 flitsers, eentje op de A4, Bergen op Zoom richting de grens met België bij Hogerheide 241.1. En de A28, Hogeveen richting Assen bij Hooghalen 165.3.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
4: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
7: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZHB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
3: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
4: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
3: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: With the OG.

rechtstreeks uit België. Althans, Patrick met een P-A-T-R-A-K. En dan komt het België, dus dan is het Patrick

0: Got my mind set on you.
1: Het Radio Veronica Café.
0: Aanstaande donderdagnacht van donderdag op vrijdag. 1 uur 's nachts dan speelt Nederland tegen Tunesië voor het WK. Ja, één been met één brein van Brobby zijn we al door naar de volgende ronde. Maar hey, je weet het officieel nog niet. Tegen Tunesië staat het op de planning. En het is heel simpel. Wij dachten, ja leuk, het WK voetbal. Wij dachten ook, daar kunnen we wel iets mee. We hebben namelijk het Radio Veronica Café geopend. Waar jij bij kan zijn. Dat is ook gewoon een café in Breda. Dus waar je donderdagmiddag aanwezig kan zijn. Moet je wel even vrijnemen van je werk. Maar je kan daar aanwezig zijn. Heel veel bier, heel veel bitterballen. Alles erop en eraan. Jij kan daar dus bij zijn. Het enige wat je moet doen is jezelf even aan te melden. Via radioveronica.nl. Al je vrienden kun je meenemen richting dus dat café. Als een klein voorproefje van vast richting de wedstrijd van Nederland. En groot voordeel, als je jezelf aanmeldt, maak je ook nog eens een keer kans op een reis naar Curaçao. Want daar zijn we natuurlijk ook gewoon voor. Dus radioveronica.nl, daar moet je zijn. Dit is nu

0: Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Ray Parker Jr. En Ghostbusters. Met Fool's Garden zometeen bij Veronica. Ook de Killers komen eraan.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
0: De situatie op de weg, Veronica Verkeer of Flitsmeister staan. 3 vertragingen te beginnen op de A12. Dat is Arnhem richting Oude Rijn tussen Houten Oost en Lunetten. 7 minuten vertraging, dat komt door een ongeval. De A20, Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht. 12 minuten, dat komt door een vrachtwagen met pech. En de A67, Eindhoven richting Venlo. Bij Zomeren 5 minuten. Ook nog geen flitser op de A4, Bergen op Zoom richting de grens met België. Bij Hogerheide 241.1.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Gerard Ekdom.
8: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
9: En nu.
8: Ferry Omen. Met de

Council en Shout to the Top bij Radio Veronica. Goedenavond, mijn naam is Ferry. Zometeen onder andere muziek van The Cure met inderdaad die ene over een bepaalde dag van de week. Nou, dan weet je vast over welke het gaat. Die hoor je zometeen. Ook Katy Perry komt eraan. En ja, morgen tussen 4:00 a.m. en 8:00 a.m. rijden er geen treinen van NS door een staking. Ik dacht dat ze vorig jaar al hadden gestaakt en dat alles weer goed was. Maar nee, en niks is minder waar. Ze gaan morgen dus gewoon weer staken. Dus mocht je denken, hey, ik ga morgen even met de trein. Dat je dat opeens weer bedenkt dat je al 5 jaar met de auto gaat en opeens de trein wil pakken. Hij gaat niet. Dat je dat weer weet. En sowieso kan ik het je niet aanraden. Want met dit weer is er ook geen airco in de trein. Dus het is een bloedheet. Dus gewoon lekker die auto pakken. Jesse Klaver lekker ontevreden maken.

0: Friday, I'm in love. Zometeen in het kader van de beste muziek aller tijden, Midnight Oil. En ook Phil Collins komt eraan.
1: Phil Collins on Radio Veronica. The station with all your favorite hits from the 80s and the 90s.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
10: Sorry, het is WK.
11: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
8: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
18: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
19: Oranje. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
21: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
22: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
23: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
24: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
25: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 9 uur.
27: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs.
0: De Tweede Kamer vindt dat er meer geld naar infrastructuur moet, maar ze zijn het nog niet eens over waar dat geld vandaan moet komen. Het kabinet waarschuwt dat zonder extra geld mogelijk projecten worden geschrapt of uitgesteld. Zo is het onderhoud aan asfalt, vangrails en viaducten in het noorden van het land al opgeschoven. Door het warme en droge weer geldt in 8 veiligheidsregio's een verhoogd risico op natuurbranden. Vooral in Noord-Holland, delen van Zuid-Holland, Limburg en Overijssel wordt extra gewaarschuwd. De brandweer vraagt mensen alert te zijn en voorzichtig om te gaan met vurende natuur. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja, 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer. Maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. Ook voor thuisbezorgd wordt het te warm. Morgen wordt er geen eten rondgebracht. Vanaf 12 uur in de middag, zegt een woordvoerder. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijft thuisbezorgd rondrijden. Het gaat alleen om de eigen bezorgers. Restaurants die zelf leveren, moeten hun eigen keus maken. Het Veronica Weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 20 graden. Morgen is het zonnig en warm met maximaal 36 graden. De komende dagen wordt het nog een paar graden warmer.
1: Het begint wel langzaam rustig te worden op de Nederlandse snelwegen. 3 vertragingen, waarvan eentje op de A1. Hengelo richting Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 11 minuten, de A12 dan Arnhem richting Utrecht. Bij Lunetten 15 minuten, de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 11 minuten. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Ook nog 2 flitsers, eentje op de A16 Dordrecht richting Rotterdam. Bij Zwijndrecht 30.1. De A50 Os richting Arnhem bij Valburg 157.5.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
25: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
26: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar

0: Albert Heijn.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Chevy-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
8: ANWB en gaan.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1.

0: oudste schildpad ooit.
1: Dierennieuws.
0: Die is dus op dit moment onderzocht. Ja, hoe zit dat nou? Er is een bepaalde schildpad, Jonathan heet die. Die staat tegenwoordig in het Guinness World Records Icon. Dat is de zogenoemde Seychellen-reuzenschildpad. Ook wel de Aldabrachelys gigantea hololissa genoemd. Tot zover ook mijn Freek Vonk in mij. Maar die is dus heel lang geleden geboren. En die is dus inmiddels heel erg oud. De oudste schildpad ter wereld. Ik denk even een klein quizje van maken. Hoe oud denk je dat die schildpad op dit moment is? Dus hoe oud is de schildpad ter wereld? Wat ook dus direct het oudste levende landdier op dit moment is. Mag je even doorgeven via de app van Radio Veronica. Ik heb nog een t-shirt hier liggen, een platentas. Dus geef het vooral door.

0: Het is Radio Veronica. En ik vroeg net aan jou, hoe oud denk je dat de oudste schildpad ter wereld is?
1: Dierennieuws.
0: Er is namelijk een schildpad genaamd Jonathan. Die is benoemd tot Guinness World Records Icon. Hij is namelijk een bepaalde leeftijd. En voor zover bekend, met zijn leeftijd ook het oudste levende landdier. Dat kwam vandaag in het nieuws. En ik vroeg aan jou, hoe oud denk je dat die schildpad is? De persoon die het meest in de buurt kwam. Met mijn t-shirt op platentas en weet ik wat allemaal. Hoe oud is dat schildpad? 194 jaar oud. Holy shit. Sandra die zit er het meest in de buurt. Zij zegt 200 jaar, denk ik. 94, 200 jaar. Maar holy shit, 194 jaar.

0: Aerosmith, Love in an Elevator bij Veronica met White Town. Zo meteen Bruno Mars, Foreigner, ook Coldplay. En. Ik heb de tip voor je waar je aankomende donderdag moet zijn als Nederland speelt tegen Tunesië. Waar moet je zijn donderdag? Het leukste plekje om de voetbalwedstrijd te volgen. Ik ga het je zo meteen vertellen.
1: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Oranje fans opgelet,

0: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
4: Eén vertraging gemeld door onze vrienden van Flitsmeister op de A1 Hengelo richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal Zuid en de grens 15 minuten. Geen flitsers gemeld, dus dat is lekker. Lekker doorrijden.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
6: En

0: And Say You Will bij Veronica. Ken jij dit liedje trouwens ook? Van Rutger van Barneveld. De zomerhit van 2026. Ongekende banger. Ja, goed nieuws.
1: Het Radio Veronica Café.
0: Hij is er aanstaande donderdag bij. De one and only Rutger van Barneveld in het Radio Veronica Café. Eigenlijk de pre-party voor de wedstrijden van Curaçao donderdagavond en donderdagnacht Nederland tegen Tunesië. En jij kan erbij zijn bij dat Radio Veronica Café. Het is mega simpel. Meld je even aan via radioveronica.nl. Die gasten van Even Serieus, die zijn er ook. Van de Baila, Baila, Baila, Baila. Die zijn er ook. Rutger van Barneveld is er dus bij deze. Ja, precies. Ja, die is er dus ook gezellig bij. En jij dus ook misschien wel met je vrienden. Meld je aan via radioveronica.nl. Bier, bitterballen is er ook. Heb ik al gezegd dat Rutger van Barneveld er is? Ja. Radioveronica.nl.

0: De zomerse versie van Coldplay, You're the Clocks, bij Veronica. De beste muziek aller tijden, ook zometeen na 10 uur. Onder andere Hall & Oates, Panic! At the Disco. Ik ga iets van vinyl draaien en de nummer 1 uit de top 3000 van afgelopen editie. Plus 1, als je nog weet welke dat is.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
15: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
19: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
20: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl.

0: kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws.
6: Het is 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Er moet meer geld naar wegen, vindt de Tweede Kamer. Maar de vraag is waar dat vandaan moet komen. Het kabinet geeft de voorkeur aan onderhoud van wegen. Het bouwen van nieuwe moet maar wachten. De Kamer is het daar niet mee eens. Dan maar geld lenen, een kilometerheffing en minder naar ontwikkelingshulp zijn een paar ideeën. De A12 bij Utrecht gaat dit weekend toch niet dicht. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit vanwege de hitte. Ze zeggen dat medewerkers door de combinatie van hoge temperaturen, warm asfalt en zwaar materieel niet veilig kunnen werken. Nu worden de werkzaamheden verplaatst naar een weekend in september. In Hongarije is een man opgepakt die allerlei menselijke resten bleek te hebben. De politie vond onder meer schedels, een onderbeen en een hart in een pot. De man zou de resten hebben verzameld op zijn werk in het ziekenhuis en op begraafplaatsen. Ook heeft hij het mensenvlees klaargemaakt en opgegeten. De politie doet nog onderzoek. En voor het WK voetbal waren er twijfels of Cristiano Ronaldo het nog wel kon. Maar in de wedstrijd tegen Oezbekistan heeft hij alle kritiek aan flarden geschoten. Hij scoorde 2 keer en is daardoor de eerste speler die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Portugal had geen kind aan Oezbekistan en won met 5-0. Het Veronica Weer van Weer Online. De komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 20 graden. Morgen is het zonnig en warm met maximaal 36 graden. En de komende dagen wordt dat alleen maar warmer.
9: Eén vertraging gemeld door Flitsmeister. Dat is op de A1 Hengelo richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 7 minuten. Ook nog één flitser op de A12 Gouda richting Utrecht bij Woerden 45.3.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
11: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
13: Lees nu De Terugkeer. De nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci. Nu in de boekhandel.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
2: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar. Voordeel markt.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Een ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.

0: Panic at the Disco en High Hope.
1: De Veronica Avondshow.
0: Yes! Goedenavond. Mijn naam is Ferry op de plek van Gijs. Die is nog even een dagje ziek. Hopelijk is hij morgen gewoon weer van de partij. Is hij gewoon weer back in business. Maar we gaan het zien. Onderweg ook lichter richting mijn nieuwe, langzame, lange plaknacht. Ach, gisteravond was het echt al drama. Vandaag was het natuurlijk nog warmer. Dus nou, ik had gisteravond al 3 ventilatoren om me heen. Ik heb vandaag de 4e gekocht. 4 ventilatoren. Kijken hoe we dan de dag erover gaan komen, door gaan brengen. We gaan het zien. Ondertussen de beste muziek aller tijden, zoals je uiteraard van ons bent gewend. Fats & Small zo meteen ook de nummer 1 uit de top 3000 van afgelopen editie. Nou, zeker in het kader van de beste muziek aller tijden. En uiteraard wat van vinyl. Ik heb dat meegenomen van nou misschien wel mijn favoriete band. Ja. Fleetwood Mac en Big Love vanaf de platenspeler.

omdat het zo lekker kraakt ook, hè. Fleetwood Mac, You're the Big Love bij Radio Veronica vanaf vinyl. Want we draaien elke avond zo rond 10:15 iets van vinyl, normaal gesproken bij Gijs. En ik dacht, ja, ik hou ook van vinyl, dus waarom doe ik ook niet mee met de trend? Ik ben ook zo'n ongelofelijke meeloper. Hey, welkom, goeie avond. En elke zondag, hè, vanaf 6 uur, 2 uur lang, alles vanaf vinyl bij Wouter van der Goes in de Platenzaak. Dus ook een luistertipje op de zondagavond. Cold Earring zometeen voor je onderweg. Vetses.

nummer uno, de gouden medaille, de FIFA World Cup, de gouden bokaal. Om een beetje in de WK-stemming te blijven. Golden Earring, Radar Love, de nummer 1 uit de top 3000 van afgelopen editie. En ja, ik ben uiteraard benieuwd. Komende editie, of dat uiteraard hetzelfde gaat zijn vanaf september. Ik weet niet of het al officieel bekend is dat we het weer opnieuw gaan doen. Maar die top 3000 die komt er gewoon weer aan hoor vanaf september. Golden Earring dus. Ja, ik ben benieuwd of ze nog op 1 gaan staan aankomende editie.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Op de weg, Veronica Verkeer door Flitsmeister. Staat er één flitser gebeld op de A12. Dat is Gouda richting Utrecht bij Woerden 45.3.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Gerard Ekdom.
13: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
14: En nu
13: Ferry Omen.
14: Met de

Hey, kijk eens, wat is daar nou om de hoek? Ja. Het Bonanza-alarm. Het is mega simpel. Elke werkdag vanaf 2 uur hoor je uiteraard Rob Sanders met de Bonanza. En je hebt van die liedjes waar hij bijvoorbeeld niet aan toe is gekomen, weet je wel. Die op zijn lijstje stond, maar het net niet doorheen is geglipt. Want voor je het weet is het al 4 uur en staan Wout en Frank te trappelen om te beginnen met de middagshow. Of een liedje wat je bent vergeten om door te geven. Dat je dacht van, oh ja, die had ik vanmiddag eigenlijk willen horen. Het kan echt van alles zijn. Het Bonanza-alarm is daarvoor in het leven geroepen. Het is heel simpel. Wat wil je horen? Ja, wat wil je horen? Het Bonanza-alarm. Mag je doorgeven via de gratis app van Radio Veronica. Dus wat wil je horen? Draai ik zo meteen onder andere Licky Lee naar de Electric Light.

0: geklonken het bonanza-alarm. Oftewel jouw kans elke avond om even een klein bonanzaatje aan te vragen. Het is heel simpel. Wat wil je horen? Mag je doorgeven via de app van Radio Veronica. Het bonanza-alarm. Dus heel wat berichtjes die binnen zijn gekomen. Heel wat zomerliedjes die ook zijn aangevraagd. Ook Miranda heeft dat gedaan. Die stuurde een audio-appje in. Dat is altijd extra makkelijk.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, hallo.
1: Als ze toch al zomerliedjes willen horen, misschien Summer Jam 2002.
0: Ja, nou, Summer Jam 2002. Het is Summer Jam 2003, maar vooruit.

0: Miranda wilde hem horen voor het Bonanza Alarm. Het Underdog Project met Summer Jam 2003. Zij zei 2002, maar het was toch echt 2003. Spandau Ballet zo meteen ook Oasis in het kader van de beste muziek aller tijden.
1: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
15: Sorry, het is WK.
16: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
17: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
18: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
21: ANWB en gaan.
22: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
25: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals.
0: Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 11 uur.
25: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja, 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer, maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. Als het aan D66 en het CDA ligt, gaat Rijkswaterstaat geld lenen om wegen, bruggen en sporen op te knappen. Die leningen tellen dan niet mee voor de staatsschuld. In Oostenrijk doen ze dat al, zeggen ze. Het kabinet wil eigenlijk bezuinigen op infrastructuur, terwijl er al grote tekorten zijn. De hitte vraagt ook in Engeland om wat aanpassingen. De beroemde wisseling van de wacht bij Buckingham Palace gaat de komende dagen niet door. De organisatie wil ermee soldaten, paarden en bezoekers beschermen tegen de verwachte temperaturen van 35 tot 40 graden. En president Trump zal aanwezig zijn bij de finale van het WK voetbal over 4 weken in New York. Dat heeft FIFA-baas Gianni Infantino gezegd. Trump gaat samen met Infantino de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen. De afgelopen week schitterde Trump door afwezigheid. Zo is hij nog niet bij een wedstrijd van Team USA geweest. En het Veronica Weer van Weer Online. Het blijft vannacht nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Morgen is de eerste bloedhete dag van de week met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden.
26: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
27: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
26: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
28: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speelbewust 18+.
29: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
28: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
30: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
31: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
30: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
32: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
33: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
32: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
34: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
35: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
36: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
35: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
36: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
34: Nu in de boekhandel, De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
37: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.

Taylor Swift en Apalite bij Radio Veronica. Goedenavond, mijn naam is Ferry op de plek van Gijs. Die is even ziek. Die is hopelijk morgen weer van de partij. En over Taylor Swift die je net hoorde nog even gesproken. En ze gaat dus volgende week trouwen. En naar verluid zijn er 3000 man. Ik herhaal 3000 man aanwezig. Dat ik denk van, holy shit. Je zal maar voor 3000 man taart moeten aansnijden. Dan is ze nog wel even bezig. Je hoort daar dus bij Radio Veronica met Apalite. Goedenavond, dinsdagavond. Langzaam richting een hele warme nacht. Met

0: Janet Jackson. En Together Again bij Radio Veronica met Sjaar zometeen. Ook Kensington komt eraan. Net zoals Blondie.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
6: En nu.
5: Ferry Omen.

Clinton en War bij Radio Veronica. Goedenavond, mijn naam is Ferry. Lekker dat je ons aan hebt staan, langzaam richting middernacht. Morgen trouwens vanaf 4 uur tot aan 8 uur 's ochtends geen treinen. Dus mocht je op een of andere manier denken om even met de trein te gaan morgenochtend. Die rijden dus niet wegens staking van de NS. En ook aan morgen temperaturen, ja, het is echt verschrikkelijk. Tenminste, voor mij dan. Richting de 35 graden. Je hebt echt twee kampen, hè. Mensen die zeggen, je moet niet zo schreeuwen, dan is het eindelijk lekker warm weer. En dan zit je weer te zeuren. En de groep die zegt, waar ik echt onder val, ja, dit is echt veel te warm. Doe mij maar 25 graden en dan ben ik tevreden. Goed, morgen dus richting de 35 graden opnieuw. Zometeen onder andere Kelly Staten, ook de Rolling Stones komen eraan. En dit is Blondie en Rapture.

De Rolling Stones en Paint It Black bij Veronica. Vergeet het niet, hè, dat Radio Veronica Café. Je kunt er aanwezig zijn, een soort van een pre-party eigenlijk voor het Nederlandse elftal. Dat donderdagnacht speelt en daarvoor speelt ook nog Curaçao voor het WK. Je kan erbij zijn, Samuel Welten is daar ook bij. Die gasten van Baila, Baila, Baila zijn erbij. En ook Rutger van Barneveld, die van de zon zien zakken in de zee, is er ook bij. Dus het Radio Veronica Café. Jij kan erbij zijn, je kan je aanmelden via de site. Spreek je graag morgen. Dit is de laatste van.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Eén ijskoffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
7: Sportief.
8: Oké. Okay.
7: Betrouwbaar.
8: Oké. Okay.
7: Oh, en zuinig.
8: Oké, okay. Shun.
7: Sorry?
8: U zoekt de vakgarage Occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
9: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
14: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
15: Sorry, maar het is WK!
16: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
17: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal...
18: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
19: Dat gaan we vieren.
18: Zo goedkoop, daar word je fan van.
20: Dat gaan we vieren.
18: Aldi.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
22: ANWB en gaan.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
21: Dat gaan we vieren.
18: Dus nu naar Aldi.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 12 uur.
25: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. KPN werkt niet meer samen met malafide callcenters die mensen ongevraagd lastigvallen met verkooptelefoontjes. Dat zegt marktwaak rond ACM. Die ontdekte dat de callcenters zich vaak niet aan de regels houden. Volgende week gaan er daarom strengere regels in. Er rijden op dit moment in heel Duitsland geen treinen. Er is een storing aan een communicatiesysteem. Wat de precieze oorzaak is en hoe lang het duurt voordat de treinen weer rijden is niet bekend. Komende ochtend rijden er in Nederland tot 8 uur ook geen treinen, maar dat komt door een staking. Er is olie en gas gevonden voor de kust van Suriname. Het veld ligt op meer dan 100 kilometer van het vasteland. Echt goed nieuws voor ons, zegt de Surinaamse president. In het gebied werd eerder ook al gas gevonden. Suriname hoopt in 2030 te kunnen beginnen met boren. En in Brabant, in de buurt van Heelvarenbeek, loopt al dagen een aap rond. Het dier ontsnapte zaterdag uit dierentuin de Beekse Bergen. En inmiddels hebben meerdere mensen hem al gezien. Vandaag nog in Esbeek, ruim 9 kilometer van de dierentuin af. Het park vraagt aan inwoners de aap niet zelf te vangen, dat doen zij. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Treinen in Duitsland beginnen langzaam weer te rijden. Het treinverkeer lag in het hele land urenlang stil doordat het communicatiesysteem was uitgevallen. Veel mensen zijn daardoor gestrand. Spoorbedrijf Deutsche Bahn verwacht dat het tot zeker in de ochtend duurt voordat de treinen weer normaal rijden. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen, kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende ook al zulke koelteplekken in de stad, bijvoorbeeld in een supermarkt. Veel mensen konden vanavond laat even geen berichtjes sturen. WhatsApp, Instagram en Facebook lagen eruit. Al die diensten zijn eigendom van Meta. Bij de website Down Detector kwamen duizenden meldingen binnen van mensen die er last van hadden. De storing is inmiddels opgelost. En dan nog voetbal. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. Het werd 0-0. Daarmee komen beide landen op 4 punten. En dat is doorgaans genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Kroatië en Panama, de twee andere landen uit de groep, beginnen rond deze tijd aan een wedstrijd. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah. Hij gaat lekker.
3: Hoppa!